0: voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Franco Filo opgelet. Tekst en uitleg is komende zondag volledig gevuld met Franstalige muziek. A biento.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Ronald en ik kom uit Wormer.
1: Ik ben Ramon Besseling en ik kom uit Grotebroek.
2: Ik ben Lisan en ik kom uit Horen.
3: Ik ben Jaap en ik kom uit het schitterende Oosterlee.
4: Ik ben Thomas en ik kom uit de haven van Horen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 3:00.
7: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9:00. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravenlandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Ik ben Benita uit Amsterdam.
1: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
2: Ik ben Ron uit Hello.
3: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
4: Ik ben Joost uit Opdam.
5: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 4:00.
8: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad, vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van de mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 s'avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
5: De NH

0: punto.
1: Zaterdag.
2: Helemaal
1: en het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
1: Helemaal NH. Nick Velderman. Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Helemaal NH. NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
1: Helemaal NH. Helemaal NH.
3: NH.
1: Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
1: Op de radio. Bij NH.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

0: Ik ben Noelle uit Amstelveen.
1: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
3: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
4: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
5: Ik ben Marissa uit Zaandam. Thuis in heel
6: Noord-Holland.
7: Het is 5:00.
8: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: You one of my kind.
1: Straks nog veel meer van het beste uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Maar zometeen eerst het NOS Journaal.

0: Ik ben Annette uit Velsen Noord.
1: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
2: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan de Hoef.
3: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam Noord. Thuis in heel
4: Het is 6 uur.
5: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De Duizend van Driessen.
2: De Duizend.
1: De Duizend van Driessen.
0: Nummer 35.
2: Nummer 666.
1: Duizend van Driessen @nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.

0: Ik ben Anja en ik woon in Amstelveen.
1: Ik ben Sonja en woon in Hoofddorp.
2: Ik ben Willemien. Er is hier heel veel moois te zien, want ik kom uit Groet. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 7 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Wil uit Den Helder.
1: Ik ben Colby en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Maarten en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Adrien uit Volendam.
4: Ik ben Astrid uit Schermerhoren.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: 8 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is afgezet. Een man gijzelde haar gisteravond rond 22:00... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Mariënvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan veel politievoertuigen. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten zoals de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het voorval. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kemavlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
8: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de Bazaar.
9: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
8: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl. Geef
11: aan tafel.
12: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
11: Vers.
12: Aan tafel.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
11: Vers
12: aan tafel!
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
17: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
11: in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
18: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.

0: Ja, gisteren was Castricum aan Zee onze Copacabana. Ja, dat hebben we de hele dag uitgezonden vanaf dat strand daar. Heerlijk was dat, zeg. Ik ben nog even langs geweest. En zag ook de hele dag op televisie. Heerlijk. NH is dit met De Agenda. En dat was dus muziek van Barry Manilow.
1: NH. De Agenda.
0: Goedemorgen, 9 minuten over 8 in De Agenda. Tips om erop uit te gaan elke zaterdag en zondag. Hè, tussen 8 en 10, vaste prik op je radio. En waar kun je dan allemaal naartoe? Bijvoorbeeld het festival. Wat zegt hij nou? Verspreekt hij zich nu? Nee, het is een festival, maar het heet Festival in Den Hoever. Iets met vis, denk je? Nou, ik denk het ook wel. Gaan we zo meteen wel even over bellen en dan weten we precies hoe het zit. We gaan daar ook naar een muziekfestival en dat heet Een Harp Onder de Riem. Weer zo'n mooie titel. We hebben allemaal mooie titels vandaag. Even kijken. Nou ja, de Open Recorder Days zijn ook vandaag. En onze verslaggever Samantha is op pad geweest. Nou ja, in ieder geval genoeg te doen. Je kunt er ook nog bij met een tippie op 088-850-5152. Een voicemail mag je ook inspreken, rooksignalen sturen. Mag allemaal en wie weet kom je dan terecht hier in De Agenda. Jan Visser, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Bijna van zingen, maar toch net niet, want dat wil je niet hoor.
2: Nee.
0: Dat is niet goed. Maar jij bent er wel en dat is helemaal goed. Toen ik hier vanmorgen naartoe reed, stapte in de auto en dacht... zo, het is lekker grijs, wanneer trekt dat op?
2: Ja, het is een grote grijze wolkendeken die vanaf de Noordzee gisteravond langzamerhand de provincie binnenschoof. Of althans, vooral de afgelopen nacht. En die reikt inmiddels tot voorbij, of net tot in het rivierengebied. Want in het zuiden van het land, Zeeland, Brabant, Limburg, daar schijnt de zon. Ook in Zuid-Holland inmiddels. Of althans nog in een deel van Zuid-Holland. Maar in onze provincie, wij zitten nog even in het grijs. Dat zal niet al te lang duren. In de loop van de ochtend, het proces komt tussen 9 en 10 uur al geleidelijk aan op gang. En later op de ochtend lost de bewolking razendsnel op. Okay. En dan is het vanmiddag, want het is allemaal lage bewolking. En die lost dan onder invloed van de kracht van de zon. En de temperatuur stijgt, het is nu een graad of 18 tot 19. En dat wordt vanmiddag zo'n 23 tot 24 graden in de Noordkap en op Texel. En zo'n 28 graden in het zuiden van Noord-Holland. En dan is die bewolking vanmiddag helemaal weg. Ja. En dat geldt ook voor vanavond trouwens. En de wind die waait uit het noordoosten. Die neemt toe tot matig. Is hij nu feitelijk al. En langs de kust vanmiddag staat af en toe een vrij krachtige wind uit het noorden. Daar kan dan wat verkoeling optreden. En we zien deze dagen best wel, de laatste dagen ook al Marcel, grote temperatuurverschillen. Zo wordt het op de Wadden vandaag 22 tot 23 graden. Texel dus 23, 24. Maar in het zuidoosten van het land 32 graden. Ja. En die verdeling houden we morgen. En morgen, zondag. Misschien in de ochtend, vroege ochtend nog wat lage bewolking. Daarna opnieuw veel zon en middagtemperaturen tussen 22 en 23 graden op Texel. En zo'n 27 tot 28 graden, wellicht 29 graden in het Gooi. En de rest van de provincie dus boven de 25 over het algemeen. Ja. En de wind is noordoostelijk en matig aan zee en op het IJsselmeer in de middag en avond af en toe vrij krachtig. Nou, na het weekend, Marcel, eigenlijk komt voorlopig geen einde aan de warmte. Onder invloed van hoge druk blijft het droog, zonnig, met temperaturen die op de meeste plaatsen toch in de middag boven de 25 graden gaan uitkomen. Maar geen 30ers of zo, hoor. Dat is niet tropisch. En later in de week neemt de kans op een onweersbui toe.
0: Oh, dat wel. Dus even wat verkoeling wil, moet je eigenlijk naar Texel, als ik dat zo hoor van jou,
2: ja,
0: Jan.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Want daar zit je gewoon, wat zei je, 22, 23 graden?
2: Ja, er kan wel iets meer zijn soms, maar in ieder geval is dat prachtig, zeer aangenaam.
0: Hè? Ja, en dan met de wind, hoe zit het met de wind?
2: Ja, die blijft voortdurend uit het noordoosten waaien.
0: Ah, okay.
2: En dat is ook de reden waarom de temperatuur in het noorden dus wat achterblijft. En die lucht komt over zee.
0: Ja,
2: en het zeewater is wel warm, maar niet zo warm dat het de temperatuur gemakkelijk kan doorlopen tot boven 25 graden daar.
0: Heb je trouwens gisteren nog gezien dat onze June de zee in liep na een interview op het strand?
2: Nee, dat heb ik niet gezien.
0: In de rode jurk liep ze zo de zee. Ze had een gesprek gehad op het strand, op Castricum. Want daar we de hele dag daar uitzonden.
2: Ja.
0: Of, hoe zeg je dat zo? Uitzonden?
2: Uitzonden hebben.
0: Nou, kijk maar even. En ze liep daarna zo de zee in. Dus dat is heel grappig. Je kunt dat ergens wel zien op foto's of filmpjes online ergens. Moet je maar even kijken. Dat is wel leuk. Dit allemaal terzijde. Nog even de zonkracht wil ik nog even met je mee pikken, als dat kan.
2: Zeven.
0: Nou, dat is behoorlijk.
2: Dat is behoorlijk. Maar dat is een beetje inherent aan deze tijd van het jaar.
0: Dus dat is een kwartiertje.
2: Ja hoor, kwartier. Ja,
0: zo,
2: ja.
0: Nou, een kwartier moet je echt wel in gaan smeren. Ervaar ik daarvoor natuurlijk al, maar goed. Oké, Jan, dankjewel. Tot over één uurtje en spreek je weer in De Agenda.
2: Ja hoor.
0: Tot zo.
2: Tot zo.
1: De Agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51.

0: Teddy Swims op NH en Mr. Nobidol.
1: NH.
2: NH, de agenda.
0: Vandaag vindt er weer een hele mooie voorstelling plaats. Tenminste, daar ga ik maar vanuit. Een nieuwe voorstelling, die heet Pioniers waren we, pioniers zijn we. En dat wordt georganiseerd door Cultuur Binnen de Dijken. Vandaag en morgen. Eva, die weet er veel meer van dan ik, hoop ik. Eva, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ben je al lekker wakker?
3: Ja, ik ben extra vroeg opgestaan, speciaal voor dit interview.
0: Dus je dacht even de keel schrapen, een beetje water erin en dan gaan we.
3: Ja, daar gaan we.
0: Of
3: ja,
0: een kopje koffie zeker. Misschien al, dat kan natuurlijk ook.
3: Ja, zeker. Ik heb een kopje koffie.
0: Wat kun je ons vertellen over de voorstelling? Want de titel doet van alles vermoeden. Pioniers waren we, pioniers zijn we.
3: Ja, we spelen op een voedselbos, wat heel jong in ontwikkeling is. Op de Oude Landenweg in Middenmeer. En dat inspireerde ons eigenlijk voor het maken van deze voorstelling. We gingen eigenlijk nadenken over, ja, wat eigenlijk bijzonder dit gebied. Hè? Dus, een plek waar eerst gepioneerd is, 100 jaar geleden. Mm-hmm. Hè? De zee bedwongen is en het land ontgonnen is om daar te gaan boeren. Ja. En nu, 100 jaar later, er een nieuwe vorm van boeren gestart is met dat voedselbos.
0: Ja, maar je zegt dat zo makkelijk, voedselbos. Maar wat moeten we daar weer voorstellen? Echt serieus, een bos waar van alles groeit wat we kunnen eten en bijvoorbeeld?
3: Of, precies dat wat je zegt. Dus wat ze aan het doen zijn, is op een stuk land, wat eerst dus zeg maar traditioneel geboerd werd, daar zijn ze nu een voedselbos aan het maken. En dat is eigenlijk, zijn ze de grond via groenbemesters, zijn ze dat aan het bemesten. En ze zijn daar planten, en met name bomen en struiken aan het planten. Die moeten gaan groeien. En dan is het doel eigenlijk dat er meerdere lagen zijn op één gebied. Dus er komen bomen, er komen struiken, er komen plantjes en er komen grondbedekkers.
0: En wordt er ook al gebruik van gemaakt? Ik bedoel, worden de vruchten er al van geplukt, om even zo te zeggen?
3: Ja, dat is een goede vraag. Volgens mij is dat moment er nog niet.
0: Nee, dat heeft natuurlijk tijd nodig. Het moet allemaal groeien en bloeien nog.
3: Ja, dat heeft absoluut tijd nodig, ja. Ja, dus we hebben een lange adem. Ja.
0: Maar goed, daar is dus deze voorstelling speelt zich daar af.
3: Ja, en het is wel echt bijzonder om het te zien. Want we zitten nu echt, we hebben een speelplek gemaakt midden in tussen de groenbemesting. Mm-hmm. Dus er staat helemaal vol met bloemen. Prachtig kleurig is het. En dan zie je enkele sprietjes erboven uitsteken. Dat zijn dan de boompjes die al geplant zijn. Die al hun best doen om de lucht in te gaan. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk ook een plek waar je fantasie voor nodig hebt wat het zou kunnen gaan worden. Mm-hmm. En wij hopen eigenlijk met deze voorstelling jullie fantasie te prikkelen.
0: Ja, en dan even kort nog voordat onze tijd er voorbij is. Waar gaat die voorstelling dan inhoudelijk over?
3: Ja, de voorstelling gaat eigenlijk over zowel het terugblikken naar 100 jaar geleden. Heel veel deelnemers zijn het hun voorouders, die pioniers waren, die hier kwamen. Het gaat over het voedselbos zelf, maar het gaat ook over het pionieren in jezelf. Er zijn er momenten geweest in je leven die een U-turn waren. Of dat je opeens iets... En misschien dromen en wensen voor jezelf dat je nu nog iets gaat doen. Ja, wat je eerder niet gedaan hebt. Trek de stoute schoenen aan. Ja, durf mooi. Het. Ga het doen.
0: Probeer me er van alles bij voor te stellen. Maar dit is weer het typische geval van je moet er gewoon naartoe. Je bent in een voedselbos dat nog helemaal aan het groeien en bloeien is. Dus over 10 jaar staat het helemaal vol waarschijnlijk. Dus dat is een bijzondere omgeving. En dan heb je nog deze voorstelling erbij ook. Moet je daar toch voor aanmelden trouwens, Eva? Hoe werkt dit?
3: Ja, dat is wel het handigste om te reserveren. We spelen 3 keer op een dag. Om 1 uur, om 3:15 en om 4:30. Mm-hmm. Zowel vandaag als morgen. Er zijn een paar voorstellingen die uitverkocht zijn. Oh. Dus ik zou zeker inderdaad wel reserveren. Maar er zijn er ook nog een aantal die niet uitverkocht zijn. Dus reserveren is het handigst.
0: Oké, vandaag en morgen dus nog rond 1 uur, 3:15 en 4:30. 3 voorstellingen in voedselbos Catharina aan de Oude Landseweg 25 in Middenmeer. Het kost 15 euro. Je kunt reserveren via cultuurbinnendedijken.nl.
3: Ja.
0: Toch? Klopt dat?
3: Ja, klopt mooi. Helemaal. Klopt
0: cultuur
3: helemaal.
0: Binnen de dijk. Ja, ik wil graag alles verifiëren. Je weet het niet, hè? Dat het al ben je veranderd. Dus cultuurbinnendedijken.nl voor deze voorstelling. Pioniers waren we, pioniers zijn we. Eva, speel je zelf ook in de voorstelling mee trouwens? Helemaal niet
3: vergeten
0: te
3: vragen. Vandaag niet.
0: Soms wel? Okay.
3: Nee, soms wel. Soms dan doen we als regisseurs een kleine introductie spelmatig. Oh, maar in dit geval helemaal niet. Nee, okay. Dus we doen het helemaal zelf.
0: Ja. Hoe dan ook, wens je een fijne zaterdag verder en fijn dat je even in de uitzending wilde komen.

0: Jennifer Page op NH en dat liedje heet Crush.
1: NH.
2: De agenda.
0: Zo, we hebben wel even een zin in een festival. En dat je meteen, ja, ik ben niet zo'n festivalganger. Maar misschien wel een festivalganger. En dat is iets anders. Esmeralda Dekker, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat is het verschil tussen een festivalganger en een festivalganger, Esmeralda?
3: Nou, een festivalganger, zeg maar. Het festival is alles omtrent vis en visserij. In ons mooie vissendorp Den Hoever.
0: Nou, kijk eens even. En jij bent al, ik denk een jaar of 10 geleden hiermee begonnen. Hè? Met een van de initiators.
3: Ja, 2010.
0: Oh, 2010. Nou ja, ja. Dat kan natuurlijk ook. Dat is al wat langer geleden dan, hè? 16 jaar geleden.
3: Zeker, zeker.
0: Ongelooflijk.
3: Ja, ja.
0: En waarom zijn jullie daar überhaupt mee gestart, met het festival?
3: Nou, om de promotie van de vis die hier altijd aan gevoerd wordt, die echt te promoten. Dus de verse garnalen, de langoustines en alle andere vissoorten die hier aangevoerd worden.
0: Help me even mee, langoustines, is dat gewoon, wat is dat eigenlijk?
3: Octopus?
0: Nee toch?
3: Ja, nee, dus veel mensen die zullen me eerder als een scampi kennen.
0: Oh, oh,
3: een langoustine is een Noors kreeftje. En heel
0: kreef.
3: Veel mensen denken dat hij meer uit het Middellandse Zeegebied komt. Maar hij wordt ook hier gevangen en aangevoerd.
0: Oké, nou, dat is weer iets wat we nu meteen al leren, Esmeralda. Ja. En ook te verkrijgen dus op het festival, lijkt
3: ja,
0: me dan zo.
3: Zeker.
0: En ja, zijn het allemaal lokaal gevangen vissen die we daar kunnen zien en kopen en ruiken en proeven?
3: Ja. Klopt. Het is allemaal hier aangevoerd en hier verwerkt. Dus het is echt lokaal.
0: Sta je nu al tussen de vis in, Esmeralda?
3: Nou, nu heb ik eventjes een rustige plekje opgezocht.
0: Oh, okay.
3: Want we zijn druk bezig met de markt die eromheen is ook op te bouwen. Dus alle marktmensen komen nou aan. Dus het is nu eventjes spitsuur.
0: Ja, en praktisch gezien, hoe ziet dat eruit, het festival? Is dat een terrein vol met vis? Ja, ik zie maar heel simpel voor me. Vol met vis en kraampjes, hoe werkt dat?
3: Nou, het is zeg maar, we hebben een groot culinair plein, noemen wij dat. Dat is naast de afslag. Daar staan ook de tenten waar wij de vis bakken en waar mensen die kunnen kopen. Er staat een bar en er staan allemaal biertafels. Er wordt muziek gedraaid en daaromheen staan allemaal marktmensen, zeg maar. Mensen uit de omgeving vandaan die hier met hun producten staan.
0: Ja.
3: En dan hebben we nog een aantal rondvaartboten. We hebben de historische hoek, daar liggen Wieringen Aken. Die gaan ook varen met mensen. En dan hebben we onze lokale held, zeg maar, onze muzikant Jeroen Zijlstra, die vanmiddag ook komt optreden.
0: Ja, die kennen we. Jeroen Zijlstra is hier ook al vaak te gast geweest bij NH. En die gaat natuurlijk een van zijn, er zitten ook een beetje vissersliederen wel tussen, toch?
3: Yes. Zeker. Ja, absoluut.
0: Dus het is best wel een groot evenement. Hè? Het is niet alleen maar dat je een even een visje halen. Nee, er zit van alles omheen.
3: Ja, we hebben ruim 60 marktkramen, denk ik. Dus ze zijn er omheen. Dus dat is best wel de moeite.
0: En hoe vers is de vis?
3: Die is vers. Ja. Gisteren is er nog een school aangevoerd en dat is gefileerd.
0: Okay.
3: En dus dat is allemaal. En de garnalen zijn hier in de omgeving gespeld. Dus,
0: en ook een beetje een mooie prijsjes, Esmeralda, of is het gewoon normale marktprijzen?
3: Nee, de vissen die worden bij ons de broodjes garnaal en de vissen, een vis trio, bestaat uit drie verschillende soorten vis.
0: Ja.
3: En dan de gewokte mosselen en langoustine, die kosten allemaal €6 per portie.
0: Allemaal standaard €6?
3: Ja, standaard €6.
0: Dus dan weet je wat je kwijt bent. Is dat alleen vandaag of ook morgen?
3: Nee, het is alleen vandaag.
0: Oh, oké. Okay. Dus dan moeten we vandaag die kant op naar Den Hoever. Van hoe later hoe laat?
3: De markt, of tenminste het evenement, van 10 tot 5.
0: Van 10 tot 5. En nog even precies, dat is heel belangrijk voor de mensen thuis, het adres natuurlijk.
3: Ja, dat is de Havenkade in Den Hoever.
0: Ah, dat kan niet missen.
3: Als je Den Hoever inrijdt, dan zijn de verkeersregelaars daar en die wijzen heel goed de weg.
0: Komt goed. Het festival, als je het opzoekt online, dan zie je ook meteen alles tevoorschijn komen. In Den Hoever vandaag dus. Is uitgegroeid tot een begrip in de kop van Noord-Holland, staat hier. Nou, daar kan ik me alles bij voorstellen, Esmeralda. Je klinkt ook hartstikke enthousiast. Heel veel plezier vandaag. En volgend jaar spreken we elkaar gewoon weer.
3: Nou, hartstikke leuk. Bedankt.
0: Tot dan.
3: Helemaal goed.
0: Doei, doei.
2: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-51-52. 088-850-51-52. De agenda. Zaterdag.
4: Helemaal
2: NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
5: Artiesten uit Noord-Holland.
6: Uit Noord-Holland.
5: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Nick Velderman. Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
5: Helemaal NH. NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
5: NH.
2: Zaterdag.
1: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: Zaterdagochtend, je bent goed afgestemd op NH. Dat was Michel Delpech en Pouron Flirt.
1: NH.
2: De agenda.
0: De agenda kun je ook gewoon live bellen. Als je iets organiseert vandaag op 088 850 51 52. En dat heeft Bea goed begrepen. Bea, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Jij snapt hoe dat werkt, hè? Gewoon bellen en dan kom je in de uitzending en dan hoop je ook nog...
3: Ja, dan moet je even wachten, een liedje, goed luisteren.
0: Meestal wel even, ja. En dan hoop je maar dat er meer mensen op je evenement afkomen. Omdat je op de radio bent geweest, werkt dat een beetje voor je, Bea?
3: Ik denk het wel. Ja, je kan het niet meten, hè?
0: Nee, nou ja.
3: Kijk, die mensen hebben natuurlijk geen plakkertje op mijn voorhoofd.
0: Jammer, hè?
3: Ik heb je op de radio gehoord. Nee, ja, je krijgt wel eens feedback, hoor.
0: Ja, dat is goed. Want jij organiseert nogal het een en ander. En meestal zijn dat van die markten, hè? En wat voor markt heb je vandaag in de aanbieding?
3: Ja, vaak ook piepklein, hè? We hebben vandaag ook een piepkleine, maar wel o zo leuke markt bij de Oude Keuken in Bakken. Rondom de Oude Keuken is een restaurant. Mm-hmm. Op landgoed Duin en Bos. En dat is een mix tussen een zorginstelling. En heel mooi en duur en leuk wonen.
0: Duur wonen ook?
3: Ja, nou echt hoor. Dat kost wel wat hier.
0: Oké. Okay.
3: Ja. Nou ja, weet ik niet. Dat ligt eraan voor wie, hè?
0: Ja, dat is waar.
3: Maar dus dat is een hele woonwijk eigenlijk uit de grond gestampt. In een park, in de duinen. Mm-hmm. Heel dicht bij het strand. En het is gewoon ontzettend mooi en ontzettend relaxed ook. Omdat je de cliënten die doen ook mee. Die dus hier bij die zorginstelling zitten. En we hebben dus hele leuke kraampjes die zijn uitgekozen. Dus geen braderie dingen of zo, maar gewoon allemaal bijzondere mensen.
0: Bijzondere mensen met meestal ook wel creatieve dingen. Dus niet zomaar wat je uit de winkel trekt, maar gewoon wel handgemaakte spullen daar op de markt.
3: Ja, en ook zo'n echte boerin, dat is echt fantastisch, die heet Simone. Ja. Die een boerderij een uur zwemmen, dan zei ze tegen mij, weet je, wij laten de kalver bij de koeien lopen, zodat ze er genoeg van hebben. En weet je, anders maak ik kaas van een moeder die dat kind mist. Dan denk ik, oh jee, ik kan voor mijn leven geen kaas meer kopen. Maar, ja. Maar zulke mensen hebben we er ook tussen. Ja. Die dus echt een verhaal hebben bij hun producten. En iemand anders die woont in Spanje, gewoon omdat ze helemaal verliefd werd op keramiek daar.
0: Ja.
3: En dan hebben de kinderen, die hebben dan in de zomer 11 weken vakantie. En dan gaat ze hier markten doen.
0: En voor de rest
3: wonen en leven ze in Spanje. En hebben allemaal contacten met pottenbakkers.
0: Nou, zoals je nu vertelde,
3: zulke dingen, zulke mensen hebben we hier.
0: Dan dus weet je al dat er allemaal creatieve mensen rondlopen met niet de standaard dingen die op een markt tegenkomen. Juist de speciale spulletjes. Leuk misschien voor een verjaardag of zo, dat je iets heel origineels geeft.
3: Oh, zeker. Ja, en normaal doet het keramiek atelier ook mee. Dat is in augustus weer. Die hebben nu even pauze.
0: Mm-hmm.
3: Maar hier van de... ik doe dat zelf ook al mee, maar het is zo leuk. Die maken zulke kleurrijke, bijzondere dingen. Ja, dat koop je nergens.
0: Nou, bijzondere, nou toch wel kleine markt, want dat maakt het nou juist bijzonder. Waar moeten we precies zijn vandaag?
3: Nou, gewoon navigeren naar de Oude Keuken. Dat is Parklaan in Bakkum, zeg maar, gemeente Castricum.
0: De Oude Keuken, Parklaan in Bakkum, daar kom je wel. Ik ben er gisteren nog langs gereden, zo ongeveer, want ik reed even naar Castricum, omdat we daar uitstonden op het strand de hele dag. Heb je dat meegekregen? Ja, gisteren hadden we de uitzending op zee. Ja, dat wist je niet. Oh,
3: nou ja, ik had ook markt in Egmond aan Zee, hè?
0: Wat zeg je?
3: Ik had markt in Egmond aan Zee op de boulevard.
0: Ook, ja.
3: Op iedere vrijdag.
0: Okay.
3: Ja, die is heel anders, weet je. Iedere dag is anders. Maar morgen in België.
0: Mooi, hè?
3: Morgenmiddag van 3 tot 8, vandaag van 11 tot 5.
0: Ja, nou, onthoud dat allemaal, wat je nu hebt gehoord. Dat komt vast goed vandaag, in ieder geval de Oude Keuken. Dan gaan we op navigeren. Tot hoe laat is de markt, Bea?
3: Tot 5 uur, van 11 tot 5.
0: Van 11 tot 5, een mooie tijd ook. Nou, het is, dit is een hele mooie dag qua weer, dus dat komt helemaal goed.
3: Ja, het is mooi markt weer, ja.
0: Tot de volgende keer, Bea.

0: Bee Gees op NH en The Jive Talkin'.
1: De agenda.
0: Even tijd voor hele andere muziek in de agenda. Ik wil even een stukje laten horen. Nou ja, dan mag je zelf al even een beetje achteroverleunen nu alvast. Een beetje relaxen en dan hoor je dit even voorbij komen. Let op.

0: Welk instrument horen we hier? Dat is de quizvraag. Nou, lijkt me duidelijk. Beate, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Mag ik zo dwars door jou heen praten qua muziek dan, hè? Want dit ben jij natuurlijk.
1: Ja, vooruit. Ik wou zeggen, dat herken ik ergens van.
0: Ja, dat herken je ergens van, hè? En ik zie jou hier, want het staat op YouTube, ergens in een kas zitten. Dat is heel mooi. Een mooie locatie voor een opname.
1: Dat was het zeker, ja.
0: Bijzonder.
1: Daar werd ik toen voor gevraagd, een jaartje geleden, voor de Avrotros, geloof ik, was dat.
0: Ja, nou, ziet er prachtig uit. Nou, daar gaan we het over hebben natuurlijk. Jij en je harp, ik denk dat het ongeveer één is, hè, als ik zeg, toch? Ik bedoel, dat is een soort verlengstuk van jezelf geworden, neem ik aan.
1: Ja, dat klopt. Ik begon met harpspelen toen ik 6 was. Heel klein meisje, heel klein harpje. Ja. En ja, dat groeit en dat loopt letterlijk uit de hand tot een instrument dat groter is dan ikzelf. En allerlei concerten en projecten om voor andere mensen te spelen.
0: Want jij bent fulltime harpiste?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, mooi is dat. Dus je hebt echt vanaf, nou ja, je kind of aan, daar heb je gewoon je werk van gemaakt. Dat is toch, dat is wat heel veel mensen willen in de wereld. Van je hobby je werk gemaakt. Mooi is dat. Je treedt natuurlijk ook regelmatig op. Daarom ben je nu aan de lijn. Want we gaan het natuurlijk hebben over iets waar we ook naartoe kunnen met z'n allen. Want dat is de agenda natuurlijk voor. Vertel, wat heb je binnenkort voor ons waarvan je zegt, kom erop af en ik heb mooie muziek voor je.
1: Ja, ik wil je graag uitnodigen voor een harp onder de riem.
0: Kijk.
1: Dus niet een hart onder de riem, maar een harp onder de riem.
0: Goed dat je
1: dat
0: even uitlegt.
1: Want ik doe dat via muziek. En je kan de hele maand nog terecht in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam. En elke middag zit daar een muzikant klaar, ik op mijn harp, of een collega met een viool, of achter de piano, of een saxofoon. En dan kun je zelf iets vertellen, een mooie herinnering, of een gekke ontmoeting, of een droom, of iets wat je bezighoudt. En dan maakt de muzikant ter plekke voor jou een nieuw muziekstuk. Die improviseert dat eigenlijk als een antwoord en als inspiratie op wat je deelt.
0: Nou,
1: dus je kan
0: mooi.
1: Een beetje een eigen soort van soundtrack krijgen op wat je meemaakt hier.
0: Ook wel intiem natuurlijk. Dat is wel iets wat mensen moeten wel durven vertellen natuurlijk. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, nou, dat is een heel persoonlijk verhaal.
1: Ja, het mag heel persoonlijk. Het mag ook wat minder persoonlijk. Okay. Maar ik bekijk het altijd zo als ik iets nieuws ga spelen, dan kan het nog over van alles gaan. Dus waar zal ik over spelen? En wil je me als bezoeker, wil je me helpen om een idee te geven?
0: Oh, okay.
1: En ja, het is ook wel heel speciaal als je daarna muziek luistert. Die muziek die kan door iedereen die aanwezig is beluisterd worden. Maar wat wij bespreken, dat is vertrouwelijk. Dat is alleen tussen ons. En ja, dat je dan een muziekstuk hebt dat dus een soort van over jou gaat of bij jou past. Dat is in ieder geval onze intentie.
0: Heel mooi. En hoe moet ik me dat praktisch voorstellen? Ga je zeg maar voor de uitvoering met iemand specifiek zeg maar een gesprek aan? Of gaat dat tijdens de voorstelling? Hoe werkt dat?
1: Ja, dat is eigenlijk tijdens de middag. Dus vanaf 12 uur 's middags staan de deuren van de Mozes en Aaronkerk voor je open.
0: Mm-hmm.
1: Je kan gewoon binnenlopen en om de beurt kun je bij de muzikant gaan zitten. Dus of die is met iemand in gesprek en aan het spelen en dan kun je van die muziek genieten. Dat diegene is klaar en dan is de plek weer vrij en dan kun je gewoon aanschuiven. En dat gaat zo tot de hele middag door, van 12 tot 3. En dan komt er daarna nog een tweede muzikant bij.
0: Ja.
1: En dan hoor je die combinatie van die twee instrumenten. En samen maken ze eigenlijk een samenvatting op, nou, wat heeft iedereen nou vandaag verteld? En wat voor muziek past er daarbij? En dat nieuwe stuk dat zij maken, dat is het dagboek in muziek van de stad. Dus wat leeft er in de stad? Nou, dan vatten we dat samen in een dagboek.
0: Ja, door al die verhalen kom je tot één groot verhaal. Komt het om neer?
1: Ja, inderdaad. Al die verschillende stemmen in de stad.
0: Ja,
1: wat houdt jou bezig als bezoeker of bewoner van de stad? En dat verklaart.

0: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienfelde. Over zijn motief of over de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Duitse media melden dat scherpschutters posities hebben ingenomen op een dak in de omgeving, maar dat heeft de politie niet bevestigd. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten. Bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit en veerdiensten en honderden vluchten werden geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder zonnig en warm, zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
2: Dit is een uittip. Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
3: Dit was een uittip.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Het echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
6: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Ontdek de Goudse Zomer

0: Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
5: Agenda.

0: Schattig liedje op NH, Stevie Wonder en Isn't She Lovely?
1: NH, de agenda.
0: We gaan zo meteen naar het Sloetjeshuis. Wat zegt u nu weer? Het Sloetjeshuis in Hilversum, nog nooit van gehoord. Nou, Samantha die gaat er naartoe, onze agenda-verslaggever. Ik ben benieuwd wat het inhoudt en of je er naartoe kan. Dat denk ik wel, anders heeft het niet zoveel zin in de agenda natuurlijk. Dat snap je wel. Tips om erop uit te gaan tot 10 uur op je radio. Met onder andere de Open Record Days. Daar gaan we het over hebben. Nou, ik zei het al, Samantha, we gaan een poortjeswandeling doen in Oud-Hoorn, als je het leuk vindt. Alvast voor morgen is dat, maar dan moet je dan vandaag voor inschrijven. De voicemail komt binnen.
2: Oh, ja. Zaterdag. Op het Lambertus Hoekplein in Amsterdam.
0: Nou, ben benieuwd wat dat... Het klinkt een beetje gek, maar het komt straks vast goed. Is misschien ook een leuke tip voor je om vandaag naartoe te gaan. Kortom, tot 10 uur zit je goed in de agenda wat de tips betreft om erop uit te gaan in Noord-Holland. En daar hoort het weerbericht bij van Jan Visser. Dat is altijd een vaste prik. Jan, goedemorgen.
3: Marcel, goedemorgen.
0: Ja, daar zijn we weer. En hopelijk met alleen maar goed nieuws. Een uur geleden hadden we het er al over dat de dag... tenminste bij mij een beetje grijs begon. Maar dat trekt allemaal snel weg, hè Jan?
3: Ja, dat is wel de bedoeling, hoor. Het is, gisteravond kwam het opzet in het Waddengebied. En het heeft zich over het noorden en inmiddels ook over het midden van het land uitgebreid. Het is alleen nog zonnig in het zuiden van het land. Maar de komende uren gaat het redelijk snel oplossen. En we zien eigenlijk tussen 9 en 10 uur al geleidelijk al wat gaatjes vallen. Maar echt aan het einde van de ochtend dan is de bewolking in één keer zo goed als verdwenen. En vanmiddag en ook vanavond is het dan zonnig weer. Waarbij de temperaturen, Marcel, uiteenlopen van rond 23, 24 graden in de Noordkap en op Texel. Tot zo'n 27, 28 graden in het zuiden van de provincie. Dus geen overdreven hoge temperaturen, maar gewoon prachtig zomerweer. De wind die waait uit het noordoosten en is vanochtend matig. Dat zal vanmiddag en vanavond zo blijven. Maar langs de kust vanmiddag een vrij krachtige wind uit het noorden. Daar zou het dan wat kunnen afkoelen. En dan morgen eigenlijk een beetje hetzelfde beeld. Waarschijnlijk niet meer zoveel bewolking in de ochtend. Misschien heel even nog. Misschien wat mistbank ook. Maar dat is in alle vroegte. In de loop van de ochtend is het overal zonnig. En dat blijft de rest van de middag zo. En de temperatuur die loopt uiteen van rond 22 tot 23 graden op Texel en de Noordkop. En zo'n 28 tot 29 graden plaatselijk in het zuiden van de provincie. En de wind is ook, net als vandaag, matig uit het oosten tot noordoosten. En aan de kust en op het IJsselmeer in de middag en avond vrij krachtig. Nou, dat mooie weer gaat volgende week voortduren. Het blijft aanhoudend droog, zonnig en warm. Met in de Noordkop temperaturen iets onder de 25 graden. Elders ruim boven 25 graden. En in het zuiden van het land boven de 30. Maar later in de week zien we toch dat er langzamerhand wat scheurtjes komen in het hoge drukbastion. En dat betekent dat er toch een wat grotere kans is vanaf woensdag, donderdag op een regen- of onweersbui. Maar het blijft nog wel warm.
0: Ja,
3: het
0: blijft wel warm. Die temperaturen die houden nog een beetje in de lucht.
3: Ja, ja.
0: Wat zei je nou voor bastion?
3: Hoge drukbastion.
0: Een hoge, nou, dat is de eerste keer dat ik dat hoor, Jan. Ja. Dat is ook alweer een mooi woord om te onthouden. Het hoge drukbastion van Jan Visser zelf.
3: Ja.
0: Jan, dankjewel. We spreken elkaar morgen weer in de agenda.
3: Gaan we doen, Marcel.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: Precies dat. I knew it, I knew you was dat.
1: NH. De agenda.
0: Fijn dat je dit uur van de agenda ook even meepikt. Want wie weet zit er net dat tipie tussen waar je op zit te wachten. En anders is het ook gewoon gezellig luisteren. Kopje koffie erbij, kopje thee erbij, zeg ik altijd. Dat is natuurlijk ook zo. Vandaag zijn de Open Recorded Days. Dus alweer de zevende editie, als je er nog nooit van gehoord hebt. Dus trouwens in Felix Meritus en in de Rode Hoed in Amsterdam. Hester Groenleer. Hester, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Welkom in de agenda.
2: Dankjewel.
0: Is het de eerste keer voor je?
2: Nee, absoluut niet. Ik heb al vaak.
0: Oh, ja. Wat goed.
2: Ja.
0: De Open Recorder Days, of Recorder Days moet ik zeggen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want dat klinkt wel heel erg als ja, iets met platen, maar dat is het dan weer niet, hè?
2: Nee, dat is het net niet. Het is, recorder is het Engelse woord voor blokfluit. En Amsterdam is de hoofdstad. Ja, dat is echt zo. Amsterdam is de hoofdstad voor de blokfluit dit weekend. En we hebben een geweldig festival hier rondom het instrument. En veel mensen weten nog niet zo goed wat daar allemaal mee mogelijk is. Maar het is
0: echt, is dat niet een beetje ondergewaardeerd instrument eigenlijk, de blokfluit?
2: Ja, ik denk wel dat we echt met een opmars bezig zijn. En we hebben heel. Het is gewoon geweldig om te zien wat het instrument. Ik ben een ambassadeur voor het instrument. En daar ben ik dus hard voor aan het werk. En met dit festival kun je zoveel dingen beleven. Hedendaagse muziek tot hele oude muziek. En alles is mogelijk. Zelfs met elektronica. Pop, rock elementen of volksmuziek. We hebben gisteren een geweldig concert gehad en er zijn er nog veel meer om te zien morgen en vandaag.
0: Ja, maar inderdaad, heel veel mensen denken blokfluit. Dan denk ze misschien aan blokfluitlessen vroeger op school. En dat was dan zo'n lullig liedje. Ja, stom gezegd, zo'n lullig liedje. Hè? Iets met boeren, van die standaard liedjes. Jij zegt van nee, je kunt er heel veel mee met de blokfluit.
2: Ja, je hebt, iedereen kent natuurlijk de standaard blokfluit wat zal het zijn, 20, 25 centimeter. Ja. Maar je hebt dus heel veel soorten en maten. Je hebt ontzettend grote blokfluiten. De grootste ter wereld is 3 meter.
0: Echt?
2: Ja, 3 meter lang. En dan als je dat in een heel ensemble, als je met een heel ensemble speelt, heb je echt een soort van, ik weet niet, het is een soundscape die je nog nooit hebt gehoord. Dat is echt, dat kan ik je verzekeren. En veel mensen weten dat niet, want inderdaad, blokfluit is vaak een opstartinstrument. Ik ben daar nooit mee gestopt, want ik was meteen helemaal betoverd door het instrument. Ja, het instrument heeft mij uitgekozen, zeg maar, om daar verder mee te gaan. En het punt is, omdat het dus een schoolinstrument is, weten veel mensen niet wat je er allemaal mee kan.
0: Maar er zijn dus professionele blokfluitspelers op deze wereld.
2: Zeker, en veel ook.
0: Ja, voor mensen denken misschien, is dat zo? Nou, bijzonder toch?
2: Ja, zeker. En op het festival zijn er uit de hele wereld 16 landen vertegenwoordigd of zo die hier komen. Ook om een competitie mee te doen. En dus van alles en nog wat te beleven. Als je benieuwd bent wat je ermee kan doen, dan moet je vooral even langskomen in Felix Meritus en de Rode Hoed dit weekend.
0: Ja, nou, dat heb je heel goed gezegd al, Hester. De blokfluit in alle soorten en maten. Ik ben ook wel benieuwd naar die van 3 meter trouwens.
2: Ja, het is echt. Ongelooflijk. Die ziet er ontzettend gaaf uit. En mensen,
0: hoe bespeel je dat? Want je armen die kunnen niet zo heel ver vooruit, hè?
2: Nee, je hebt dus een enorme buis, zeg maar, waar de lucht doorheen gaat. En kleppen om de gaten dicht te doen. En je moet een enorme conditie. Het is gewoon topsport.
0: Ja, ik wou het zeggen. Je moet het ding ook nog in de lucht houden op een of andere manier.
2: Ja, precies.
0: Dat en veel meer natuurlijk. Je zei het ook, deelnemers uit allerlei landen komen daar vandaag en morgen ook nog, hè, trouwens.
2: Ja, precies.
0: Want het is al sinds vrijdag bezig. Komen er een beetje mensen op af, Hester?
2: Ja, de concerten zijn gewoon sold out allemaal. Nog niet helemaal. Er
0: kan nog niks bij.
2: Maar er zijn natuurlijk heel veel andere activiteiten ook. En het is sowieso, het is gewoon. Het loopt gewoon ontzettend goed. En er is een enorme mooie festival buzz. Dus dat is heel leuk, ja.
0: Nou, ik ben benieuwd. Mensen die zich willen laten verrassen, die kunnen daar terecht op dit festival. Het heet openrecorderdays.com. Daar kun je al informatie op vinden. En ook het kaartverkoop natuurlijk. openrecorderdays.nl. Ik wist dus ook niet, om toch maar even terug te komen aan waar we mee begonnen, Hester, dat recorder in het Engels dus een blokfluit is.
2: Yes,
0: ik dacht meteen aan een opname of iets dergelijks. Ja, record, maar dat is dus niet zo.
2: Grappig. Nee, dat is niet zo. Ja.
0: Nou, hebben we ook weer wat geleerd. Nou, hoe is mogelijk. Ja. Hester, heel veel plezier daar. Het klinkt allemaal heel erg interessant. En de mensen nogmaals die meer informatie willen, noem nog één keer de website openrecorderdays.com. Fijne dag, Hester.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52. 088

0: Jackie DeShannon op NH en Put a Little Love in Your Heart. Over een half uurtje dan gaan we 2 uur lang luisteren naar het NH Radio Sportcafé met daar aan de tafel, het hoofd van de tafel moet ik dan zeggen, Leo Driessen. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo, goedemorgen. Hey, hoe is het daar?
1: Ja, het is daar warm. Ja. Maar we hebben de achterdeur opengezet, dat is lekker.
0: Is het nu al warm?
1: Het is een beetje koel te binnen. Ja, ja.
0: Blijf hangen daar of zo, hè?
1: Nee, maar de ontvangst is altijd al warm.
0: Dat is dat het, dat is dat het.
1: Dan stijgt de temperatuur al met enorme,
0: ongekende hoogtes. Ja, snap ik.
1: De warmte van Cora verlamt iedereen. In de goede zin. Nee, de liefde dat weer niet.
0: Wat zegt ze?
1: De warmte. Ja, allemaal goed samen. Ah, gaat toch, ja.
0: Oké. Okay. De toon is gezet.
1: Maar jij zit, Marcel, jij zit daar in de studio, hè?
0: Ja, het is koud hier, joh.
1: Ja, je hebt zeker zo'n grote ventilator.
0: Nee, niet eens.
1: Van 2 meter hoog.
0: Het komt allemaal uit de lucht en het is -3.
1: Jullie hebben gejat, hè?
0: Ja. Oh.
1: Want wij hadden hier een mooie ventilator staan, een paar weken geleden. Ja. En die is nu weer geconfiskeerd door de directie, heb ik begrepen.
0: Is dat zo? Is die weer weggenomen?
1: Maar de directie heeft hem zelf in de directiekamer gezet. Maar ik begreep... Ik begreep dat je alleen zo recht hebt op zo'n ventilator als je hard werkt.
0: Oh, is dat het? Daarom hebben
1: hoe kan
0: dan
1: de directie eraan komen?
0: Je weet het niet, hè, wat er allemaal gebeurt, toch nog.
1: Zoek jij het eens even uit?
0: Ja, ik ga het even uitzoeken. Als jij even vertelt wie je zo meteen als gasten hebt aan de tafel.
1: Ja, zeker. Dat ga ik doen. Gerrit van der Lem, beterschap wensen. Die komt volgende week weer. Maar die is vandaag een beetje ziek. Dus, wel aanwezig is Guus Hiddink. Hij komt hier zojuist binnen. Ja! En hij neemt de felicitatie nu ontvangt van deze en van gene. Guus, ben je er klaar voor?
2: Ja, helemaal.
1: Oh.
2: Helemaal in vorm.
1: Oh. Oh.
2: Jij ook? Jij ook?
1: Nou, ik heb nog een half uurtje. Oh. Nee, dat komt wel goed. Nou, die is er dus. Dat is mooi. En Maaike van Praag is er. En Michiel Blijboom, die heeft weer muzikale wetensvaardigheden. Simon Tahamata. Want die kon heel goed voetballen, maar zingen.
2: En hij
1: zegt u?
2: En hij heeft
1: niet dreigen, hè? Hij heeft ook een column begrijpt. Nando Boers komt ook langs. Nando Boers, die heeft fantastisch mooie boeken geschreven. Over andere met Tom Dumoulin heeft hij een jaar gevolgd. En hij heeft Here We Go geschreven. Waarmee hij dus onze prachtige zanger uit Zeeland gevolgd heeft. Weet je wel?
0: Prachtige zanger. Oh,
1: Danny Vera.
0: Ik weet wie je bedoelt. Danny Vera.
1: Danny Vera.
0: Oh, ja.
1: Het plan heeft hij een jaar mee mogen reizen met het team van Visma, Jimba, Vindekerpenschrijn. Begin Dent voor al die boodschappen.
0: Hij zoekt ze wel uit.
1: Zet u?
0: Hij zoekt ze wel uit. De mooie klusjes, toch?
1: Ja, en ik ben renner deel 1 en deel 2. Prachtig mooie interview. Maar goed, hij komt dus langs, want we gaan natuurlijk ook een beetje aandacht besteden aan de Tour de la France.
0: Nog even over die Simon Tahamata. Was daar ook niet een beest van? Zo'n kruipend dier in een van die spelletjes vroeger? Was het ook alweer?
1: De heer van de week, WKP, VVKP. Ja, zegt even Arend.
0: Was het?
3: De heer Van Rijssel van de VPKV, de Fasense pluimvee, konijnenhouders, fokkersvereniging.
1: Snap je? En wie heb je? Bij Fred Olster.
0: Ja, bij Fred Oster, dat bedoel ik.
1: En het verhaal ging dat Fred Oster s'avonds een van die cavia's meenam en op zijn hoofd zette.
0: Op zijn hoofd zetten, goed.
1: Ja, dat was het gerucht.
0: Ah, heel bijzonder gerucht dit.
1: Ja.
0: Wat een wetenswaardigheden nu alweer.
1: Jullie Amali komt ook.
0: Ah.
1: En Lex de Jager. Lex de Jager is voorzitter van Telstar.
0: Ja.
1: Maar hij is ook al sinds jaar en dag advocaat. En hij heeft een prachtig boek geschreven, De Vrolijke Advocaat.
0: Nou.
1: Met allemaal mooie verhaaltjes.
0: Krijg je dat allemaal in 2 uur voor elkaar straks?
1: Wat ik moet lezen.
0: Jeemie, deze.
1: Oh, straks. Ja?
0: Oké.
1: Ja?
3: Macht hebben.
0: Macht. Mooi.
1: Ik heb macht.
0: Nou, oké. Gaan we straks wel luisteren om 10 uur, goed?
3: Automatisch macht.
1: Ik heb macht, ja.
3: En die kun jij misbruiken?
1: Juist.
0: Dit is te lang, hè, dit?
1: Ja, dit is te lang.
0: Dit is te lang. Maar wel leuk. Ja, er zit heel veel in straks tussen 10 en 12. Het sportcafé. Gewoon lekker luisteren.
1: Kortje plaatje, minuutje in.

0: Robbie Williams op NH. Het liedje heet Candy.
1: De agenda.
0: Onze agenda-verslaggever Samantha die is vandaag in Hilversum bij Museumhuis Schroetjes. Aan de buitenkant lijkt het gewoon een rijtjeswoning. Maar van binnen is alles nog intact zoals het in de jaren 50 tot en met de jaren 80 was.
2: Goedemorgen Samantha, welkom in Huis Schroetjes in Hilversum.
3: Wat een eer en wat een prachtige voordeur en een prachtige tuin. Alles is hier ouderwet.
2: Ja, je verwacht het niet, hè? Het is een moderne wijk. Nou ja, de huizen zijn wel allemaal jaren 50, maar je hebt vast gezien, dit huis springt eruit door de prachtige kleuren. En die komen echt origineel uit de jaren 50.
3: Ja, dit wordt beheerd door een vereniging. Dat is vereniging Hendrik de Keizer.
2: Ja, klopt. Wij bewaren de woongeschiedenis van Nederland. We hebben eigenlijk zo'n aantal huizen, ongeveer 500. En 9 daarvan zijn museumhuis. En die zijn te bezoeken voor mensen. En
3: dit is er één van. En ook direct een hele bijzondere. Want het is eigenlijk een soort tijdscapsule. Oh, ik kijk ook al direct mijn ogen uit. En die geur.
2: Ja, die geur die is heel bijzonder. Veel mensen die denken van waar komt die geur nou vandaan? Maar dat komt omdat het huis eigenlijk uit de jaren 50 zo is blijven bestaan. De familie die hier woonde, Tom, Nel en Henk Sloetjes, die waren heel spaarzaam. Die hebben meubels gekocht. En eigenlijk hun hele leven zijn ze daar heel zuinig op geweest. En toen de familie kwam te overlijden, is het huis bij Hendrik de Keizer terechtgekomen. En we hebben het precies zo gelaten volgens de wens ook van hun zoon. En nu is het helemaal in, ja, zoals zij het hebben achtergelaten, kun je het nu bewonderen. En dat is heel uniek, want je zult zien die andere huizen allemaal uitgebouwd, keuken eruit. En hier is het nu gewoon helemaal een originele jaren 50 woning.
3: Ja. Nu is het leuk als je dan verder hier doorloopt. Sommige dingen mag je wel aanzitten, sommige weer niet. Maar hier nog een ouderwetse telefoon, dat mag wel, hè?
2: Zeker, zeker. Ja, dat mag.
3: Ja, het lukt niet om iemand te bellen. Oh, en daarnaast nog zo'n ouderwetse draaiknop om het licht aan te doen. Ja, dat zijn echt die authentieke details. De woonkamer in. Oh, mooie radio. En die prachtige stoelen hier ingericht in de kleur groen van de jaren 50. Verloren gordijnen, volgens mij.
2: Ja, die hadden ze ook wel nodig, hoor. Want dit huis had eigenlijk geen goede verwarming. Maar dat hadden ze ook niet in die tijd. Er was eigenlijk één moederhaard. Vroeger werd die gestookt op kolen, nu op gas. En we merken dat in de winter ook nog wel is. Dan kan het ook wel heel erg koud worden. Maar dan zeggen we ook tegen onze bezoekers, ja, zo deden ze dat ook vroeger in de jaren 50. Dat hoort bij het hele ervaringsverhaal hier. Zo maak je mee hoe mensen in de jaren 50 leefden. Ook met beneden lekker warm, maar boven toch best wel frisjes.
3: Ja, en ik kom toch weer terug bij die telefoon. Want in de hoeken postcodeboek, maar ook een telefoonboek. Wie heeft dat nog?
2: Ja, deze mensen die bewaarden letterlijk alles. En dat maakt ook dit huis zo bijzonder. Ook hele alledaagse dingen die iedereen al lang weg heeft gedaan, tot en met een treinkaartje uit de jaren 70 aan toe, waar een gaatje in geknipt is. Dingen die eigenlijk iedereen wel kent, maar al lang vergeten is en hier weer tegenkomt en denkt, hey, maar dat ken ik. Dat is wat dit huis zo ontzettend speciaal maakt en waarom mensen dit huis ook zo ontzettend leuk vinden.
0: Ja, mooi. Museumhuis Schroetjes, dat kun je vinden in Hilversum dus. En het is op vrijdag en zaterdag te bezichtigen. Je moet wel even van tevoren een tijdslot boeken.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De Duizend van Driessen.
2: De Duizend.
1: De Duizend van Driessen.
0: Nummer 35.
2: Nummer 666.
1: De Duizend van Driessen @nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.

0: Paul McCartney en Wings hier op NH. En Mrs. Vanderbilt.
1: NH. De agenda.
0: Ik had afgesproken om kwart voor tien met Hans. Hans, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Is het gelukt een beetje op tijd?
2: Ja, zeker. Geen probleem.
0: Ja, nee, we zijn precies op tijd. Ik zat te kijken. Ja. Zo, dat is mooi. Maar goed, we gaan het hebben over de poortjeswandeling in Oud-Hoorn. Ik moet meteen even een disclaimer erbij geven. Want dat is niet voor vandaag, lieve mensen. Normaal doen we natuurlijk tips om er buiten te gaan voor hedendag. Maar dit is morgen, want je moet je ervoor inschrijven, hè, Hans?
2: Nee, dat is niet waar. Oh. Je kunt gewoon zelf naar de Rode Steen komen, want daar starten we. De Rode Steen, het centrale plein in Hoorn. En er staan een aantal gidsen klaar. En dan verwachten we gewoon dat de mensen die komen daar, en dat komen ze altijd, want we doen meer van dit soort wandelingen. En
0: nou, goed dat je het even corrigeert, want ik dacht van, nou, ik doe vandaag, want anders is het morgen te laat. Maar morgen had ook nog gekund, begrijp ik, Hans.
2: Ja. Zeker, ja.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, dan kun je op het laatste moment nog aanschuiven. Want hoeveel mensen kun je dan kwijt?
2: Nou, we hebben gisteren die wandeling ook gedaan, gisteravond. We doen het op vrijdag en op zondag tegenwoordig. Want vrijdagavond hebben de mensen altijd veel andere activiteiten.
0: Ja.
2: Maar gisteren waren er 190 bezoekers.
0: Hoeveel?
2: 190.
0: Dat is heel veel. Hoe krijg je dat voor elkaar om die mensen daar allemaal rond te leiden?
2: Nou, daarvoor hadden we 14 gidsen. En dan splitsen we op. Elke gids neemt dan in dit geval een man of 12, 13 mee. En dan gaan we dat organiseren. Dat gaat gewoon heel goed. Ja.
0: Nu is dit specifiek een poortjeswandeling. Hoeveel poortjes zijn er in Oud-Hoorn?
2: Nou, in de historische binnenstad hebben we eigenlijk 16 poortjes. Maar die kunnen we in deze wandeling niet allemaal doen. Bovendien, sommige poortjes zijn ook wat minder interessant.
0: Oh.
2: We pakken natuurlijk alleen de interessante exemplaren.
0: Er zitten saaie poortjes tussen, Hans.
2: Ja, er zijn ook saaie poortjes.
0: Oh, okay.
2: Stel je voor, een boogje waar je onderdoor kan lopen.
0: Ja.
2: Daar valt niet veel over te vertellen. Daarentegen zijn
0: er zijn ook heel veel poorten waar je wel wat over kan vertellen, Hans.
2: Zeker, die poortjes, die zijn gebouwd. Heel veel van die poortjes zijn gebouwd in het begin van de 17e eeuw. Toen eigenlijk de economische voorspoed begon. En dat zie je ook aan die poortjes. Want het is allemaal eerste klas natuursteen is het van gemaakt. Het is niet gewoon baksteen, maar het is natuursteen. Het is echt pracht en praal, pronken, zal ik maar zeggen. En ook als je bij zo'n poortje aankomt, je kijkt ernaar. Als je nou een poort, want poort is niks anders dan een doorgang. Dan loop je er onderdoor en dan weet je ook waar je terechtkomt. Want dat heb je namelijk gezien, het poortje. Nou, en dat wordt ook uitgelegd door de gidsen.
0: Het poortje verraadt eigenlijk al waar je naartoe gaat. Wat voor huis of wat voor plein of wat dan ook erachter zit.
2: Ja, dat is eigenlijk degene die het heeft laten bouwen. Ja. Die wilde dat die uitstraling hebben van, nou kijk, ik heb een weeshuis, dus noem maar iets. Hè. Als je onder doorloopt onder die poort, dan ben je in het weeshuis.
0: Ja. En was het eigenlijk ook, of is het nog steeds een statussymbool?
2: Jawel, ja zeker, in die tijd wel. Want ja, dat zeg ik al, het werd gemaakt van eerste klas materiaal, natuursteen. Dat kwam uit Duitsland of uit België vandaan. Mm-hmm. En dat hadden we zelf niet. Hè. In Nederland hebben we geen harde steensoorten.
0: Nee.
2: Dus dat was allemaal import. En ja, dat kost natuurlijk best veel geld. En daarin kun je zien dat het toch een beetje een uitstraling was van, jongens, kijk eens even, we hebben geld en dat kunnen we ons veroorloven.
0: Ja, en nu gaan jullie dan die rondleiding doen door die poortjes. Dan heb je natuurlijk al die verhalen bij je. Hoe weet je al die verhalen eigenlijk, Hans?
2: Nou, die verhalen die zijn natuurlijk opgeschreven in het verleden door mensen die daar onderzoek naar gedaan hebben. En die poortjes waren ook in deplorabele staat, moet ik zeggen, begin jaren 90. En die zijn allemaal in één ruk eigenlijk allemaal helemaal gerestaureerd en in goede staat gebracht. En er zijn ook publicaties bij gekomen. En toen zijn mensen gaan uitzoeken van, wat zit er nou achter dat poortje? Waarom is dat poortje hier gebouwd? En wat is daar de betekenis van de ornamenten? Hè? Want zo'n poortje heeft ornamenten die erop zitten. Nou, en dat is dan leuk dat het allemaal uitgezocht is. En wij gebruiken dat in onze stadswandeling.
0: Nou, ik denk dat heel veel mensen geïnteresseerd hierin zijn. Want de geschiedenis vinden heel veel mensen sowieso interessant. En dan ook nog in Oud-Hoorn. Nou, Hoorn is natuurlijk al prachtig sowieso om rond te lopen. Al heb je geen poortje gezien, toch?
2: Nee, dat is waar. Maar
0: prachtig.
2: Goed, in dit geval is het ook zo. Mensen die zeggen, oh ja, dat poortje hier. Ja, ik loop er altijd doorheen.
0: Ja.
2: Maar ik heb er nooit aan beseft eigenlijk wat voor poortje het is. Nee. Het is leuk om een keer te luisteren.
0: Sowieso,
2: naar het
0: verhaal. Zit van alles in het poortje zelf al. En dan heb je de verhalen van jou en al die mensen die daar werken ook nog erbij. Dus ik kan morgen gewoon aankomen lopen daar bij de Rode Steen.
2: Ja, om 11 uur starten we. Ja. Dus als je voor 11 uur er bent, dan komt het helemaal goed. En het is weer mooi weer. Het is gewoon mooi weer. Dat weten we gewoon. Dus dan gaat die wandeling ook gewoon lekker door. En we lasten het eigenlijk nooit af.
0: En het mooiste nieuws komt nu nog, Hans. Het is gratis.
2: Het is gratis, ja.
0: Of ga je wel met de pet rond? Nee, toch? Het is echt gratis.
2: Nee,
0: gratis.
2: Zeker niet. Nee, we willen absoluut geen vergoeding daarvoor hebben.
0: Nou, wat mooi.
2: Zijn het niet alleen leden van de historische vereniging Oud-Hoorn? Zeker niet. Het is gewoon iedereen die aankomt. Het is vrijheid, blijheid. En wij zijn ook allemaal vrijwilligers. De wandelgidsen zijn allemaal vrijwilligers. Ja. We doen het gewoon omdat we het hartstikke leuk vinden.
0: Nou, ik zou zeggen, lekker meedoen. Hoe lang duurt die wandeling? Dan weten we dat nog even qua hoeveel tijd we moeten in.
2: Ongeveer anderhalf uur.
0: Anderhalf uur, oké. Okay.
2: Ja.
0: Vanaf 11 uur bij de Rode Steen verzamelen in Hoorn. Nou, dat is wel een duidelijk punt daar, lijkt me zo. En dan heb je die poortjeswandeling. Hartstikke leuk, Hans. Dank je wel.
2: Prima. Dank je wel, Marcel.
0: En tot de volgende keer, hè?
2: Ja, oké. Okay, succes met het programma. Tot ziens.
0: Dank je wel.

Fleetwood Mac op NH in de agenda. Nou ja, in de agenda. Agenda is bijna over en voorbij. Maar straks natuurlijk wel het NH Sportcafé. Gewoon tussen 10 en 12 kun je ook bij zijn. Dat is ook een tipje om naartoe te gaan. Café anno 1890 aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Hè. En er komt nog een appie binnen. Zal ik die even een beetje doornemen. Want het Repaircafé Wees komt weer bij elkaar. Vanaf 10 uur, dat is over 5 minuten al, tot 12 uur kun je daar een beetje stofzuigen. Je kapotte stofzuiger, naaimachine en alles wat je kunt dragen langskomen staat hier. Ook kleine reparaties aan kleding, knoopje eraf, zoompje los. Nou, wel alles wat bij het apparaat hoort moet je dan meenemen. En schoon, want blijkbaar komen mensen met volle stofzuigerzakken en zo die kant op. Dat willen ze liever niet, dat is niet zo lekker. Het Repaircafé zit in de Wintertuin in Weesp. De ingang van de Wintertuin is aan een Jan Gortersweg. Steeg, moet ik zeggen. Jan Gortersteeg. Moest soms wel even wachten, maar er is wel koffie en thee voor de wachtrij. Dus het hele team is weer compleet van het Repaircafé in Weesp. Nou, dat is wel weer leuk. Dus als je iets hebt wat stuk is, dan kun je dat daar gewoon aankomen leveren. En wie weet wordt het gewoon gefixt voor je. Agenda zit erop voor hedendag. Ik heb goed nieuws voor je, want morgen is er weer eentje zo tussen 8 en 10 uur op de radio. Meer tips vind je op onze Facebookpagina en die heet NH Agenda. Ik zag er alweer een paar binnenkomen. Dus elke dag zo'n 5 tipjes of zo verschijnen daarop. Dus dan kun je helemaal los op NH Agenda, de Facebookpagina. Ik wens een hele fijne zaterdag verder. Zometeen dus het Sportcafé. En gewoon de hele dag lekker blijven luisteren. Dan zit je helemaal goed. Wat mij betreft tot morgen in de agenda. Tot dan, hè.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip. Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Ik ben Marene uit Midden-Beemster.
15: Ik ben Ali uit Amsterdam.
16: Ik ben Dick uit Noord-Schorl.
17: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
18: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
19: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem.

0: is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, veroorzaakt wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm vandaag. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en dan ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen, vrienden en vriendinnen van de radio. Vrienden en vriendinnen van het mooie leven. Het is hier goed toeven in Café 98 van 10 tot 12. Dan om 12 uur ben je een stuk wijzer en een stuk armer dan nu om 10 uur. Want ik heb een geweldige tafel. Had ik papier, maar dat kon er een hoop niet. Gelukkig is Frits er wel. En Mark van Praag is terug. En Guus Hiddink is er. En Dan de Boers. En Lex de Jager. En ook aanwezig is Jordi Amali. Maar eerst even de commerciële boodschappen.
2: Dat laadje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus.

0: maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Nogmaals, enorm goedemorgen. Een tafel zonder Gerard van der Lem is een andere tafel dan die we hadden verwacht. Maar ja, we zijn natuurlijk goed gevuld. Gerard Beterschap wensen we je vanaf hier. En aan tafel is wel weer aangeschoven Michael van Praag. Goedemorgen, Michael. Waar moeten we het in het kort zeker over hebben?
2: Over Gianni Infantino en zijn bemoeienissen met de rode kaart voor de Belgische voetballer.
1: Maar geef het dan meteen weer helemaal weg.
2: Ik geef niks weg. Je vraagt waar ik het over hebben wil.
1: Ja, kort.
2: En als ik aan Gianni Infantino zeg, dan begrijp je het niet.
3: Rustig, kort, korter
4: in de kop. Je bedoelt de Amerikaanse speler.
3: Rustig.
4: Je bent Belgische speler.
2: Ja.
5: Jij geeft de begeleiding uit handen al nu.
1: Ja. Maar als je gecorrigeerd wordt door Frits, dan weet ik het ook niet hoor. Maar
2: ik mijn hele leven al.
1: Door Frits?
2: Zeker. Oh. Wij kennen elkaar van ons 17e. Oh. 16e, Frits.
4: 16e, ja.
1: Het verklaart het ook. Frits, wat heb je een...
2: Je mag wel eens een beetje aardiger tegen die jongen doen.
1: Waarom? Ja.
2: Dat vind ik.
1: Waarom? Frits, zeg eens wat.
4: Wat vroeg je, Michael?
1: Ja, wat heb je een geil stemmetje, Frits?
4: Nou, ik ben inderdaad licht verkouden, ja.
1: Heb je gewonnen met iets?
4: Huh? Ik ben licht verkouden, ja. En daarom heb ik al de hele week niet gefietst. Dat vind ik verschrikkelijk.
1: Ja. Ja.
4: Dat mis ik echt.
1: Het is jammer dat je ook niet kan praten. Maar wel leuk dat je erbij zit. Want deze stem kan natuurlijk niet, hè? Dat begrijp je ook wel.
4: Nou, ik hoor dat hij...
1: Wat
4: zei,
1: zeg je?
4: Het
1: is echt helemaal niet te verstaan. Waar moeten we het zeker over hebben, Frits?
4: Nou, over scheidsrechters die zo inconsequent zijn als de neten.
1: Is de consequent?
4: Als een in een aanvallende partij een lichte verdediger.
1: Ja.
5: Rustig jij.
1: Ja. Oké. Okay. Allemaal. We hebben helemaal niks aan. Guus Hiddink. Krik deze kant even een beetje op.
5: Ja. Ik ga met deze twee mannen mee. Ik wil het over macht met hoofdletters hebben. Punt.
1: Juist. Kijk, dat is kort.
4: Ja.
1: En krachtig. Kun je een voorbeeld aan nemen? Michael?
2: Ja, joh.
1: Nee, ik mag al...
2: Oh, jij mag alles zeggen.
1: Ja, natuurlijk.
2: Nou, ik zal mijn lessen trekken.
1: Ik hoop het. Ik ben benieuwd. Nando Boers, fijn dat je er bent.
6: Ja.
1: Waar moeten we het aan jouw licht zeker over hebben?
6: Wielrennen, punt.
1: Juist, heel goed.
5: Kijk, hè.
1: Dat was het. Aangeschoven is ook Lex de Jager. Je bent debutant hier. Hoe is dat tot nu toe?
7: Ongelooflijk spannend.
1: Ja? Wat gaat er nu door je heen, behalve rode bloemlichaampjes?
7: En witte. Dank voor de uitnodiging.
1: Oh ja, witte ook, ja. Dank voor de uitnodiging. Ja, nou, leuk dat je geweest bent. En gefeliciteerd met het boek.
2: Nou, ik zou als perschef maar eens wat beleefder tegen mijn voorzitter zijn.
1: Ja, jij wel, ja.
2: Ja.
1: Ja,
2: dat zou ik maar eens doen.
1: Ja, jij wel.
2: Dat hoort zo.
1: Ja, dat hoort zo.
4: Lex denkt nog dat dit een leuk officieel programma is. Die doet een jasje aan.
1: Wat zeg je, Lex? Wat zeg je, Frits?
2: Dat heb ik ook altijd aan, hoor, maar ik vind het nu te warm.
5: Jij hebt een jasje uitgedaan, Frits.
4: Oh. Ja. Dat mag je wel zeggen, Guus.
1: Er is ooit een liedje geweest van... Oh, oh, oh, wat kan ik laag? Oh, oh,
8: oh, wat kan ik laag?
1: Ik haal de tonen diep van onder uit mijn maag.
4: En dan fietsen we met z'n allen naar Praag.
1: Het is niet te geloven. Jordi, fijn dat je er bent.
9: Ja, Leo, goedemorgen.
1: Bijna zit het WK erop.
9: Ja.
1: Laatste voetballoodjes. Want het is nog een week, maar nog maar een paar wedstrijden, hè, die ertoe gaan doen. Wie wordt de wereldkampioen?
9: Frankrijk.
1: Oh.
9: Als het mag, van de FIFA.
1: dat
4: mag van de FIFA.
1: Nou, we gaan het zien zo. We praten dadelijk eerst met Lex de Jager. Want die moet na dit eerste uur door. Want die heeft nog een dispuut. Het heet toch zo? Met, nee?
10: Nou, ik heb een andere afspraak.
1: Oh ja. Ja.
10: Ik ga na 63 minuten weg.
4: En die is veel belangrijker, denk ik.
10: Nee.
1: Frits, ga je weer overal mee bemoeien? Yes. Huh? Nee. Oké, dan is het eerst Brad. Sweet surrender.

0: Luister in Café 1890 nu naar mij, maar straks de andere gelukkig. Hè. Diepe zucht. Michael, heb je het warm?
1: Nee, ik moet nog eventjes nadenken over wat er net gezegd werd. Tijdens de muziek over die Belgische keeper. Dat hij toch nog wel had kunnen blijven staan. Ja,
0: ja. Courtois, ja, ja, dat hij na afloop zegt van het dat je dat kunt.
1: Dat je dat ook zegt.
0: Ja, belachelijk toch?
2: Ja. Ongekend toch, dat je dat laat optekenen. Het mag zo zijn, houd in je hoofd, maak het een geheim. Maar je kan niet meteen na de wedstrijd zeggen van... Nou, misschien met een beetje...
0: En trouwens, dat moment had hij dan op het veld moeten pakken. Van, het hoeft niet, weet je wel.
2: Ja.
0: Maar hij liet zich helemaal al te graag...
2: Ja, met tranen en alles.
0: Ja.
3: En dan, maar hij zei toch niet op een nare manier tegenover
0: Marcel. Hij moet het helemaal niet zeggen.
3: Ja, hij zei, ik had maar de beslissing. Nee. Ik kon niet meer uittrappen. Ik vind dat soort eerlijkheid zegt, niet zo erg.
0: Jawel, dat is wel erg, omdat zijn collega net een blunder heeft gemaakt. En dan gaat hij net zeggen van... Ja, met een beetje goede wil ik er nog wel gestaan, jongens.
1: Ja, en je zet je af tegen je trainer. Want die trainer heeft gezegd, ik ga u wisselen op zijn Belgisch.
2: Niet op zijn Belgisch.
1: En dus je zet je ook nog een keer af tegen je trainer. Nou, dat is helemaal fout.
0: Nee. Guus, hoe had jij gehandeld als coach? Als je speler zo... Een beetje mee
4: het gaat om de reactie. De reactie vind ik correct wat Jordi zegt. Toch?
0: Ja, dat...
4: Hoeft er niets te herhalen als hij het al gezegd heeft. Wat zei hij dan?
0: Dit is het toontje.
4: Ja, maar jij begon vanmorgen al tegen mij over... ik ben voorzitter van de Coach Betaald Voetbal. We hebben de Rinus Michels Award uitgereikt. Ja. En je was boos op mij alsof ik de macht heb... Om dat uit te reiken. Nee, dat ik wij Correa niet benoemd hadden. Ja. Van Telstar.
0: Foutje.
4: Maar Dick Schreuder in plaats van mijn oude club NEC. Dus daar heb ik gemanipuleerd.
0: Ja. Hoor je dit, Lex?
5: Nou, ik had ook de verkiezing vond ik wel vrij dubieus. Verrassend, zeg maar.
4: Dat zie je wel. Nog zo'n...
3: Vond u die echt verrassend?
4: Nog
3: zo'n NEC wat...
0: Commentaar
5: uit de Wichmeerhoek. Nou, ik denk dat je bij Correa twee seizoenen eigenlijk toch ook even in je achterhoofd
3: ook fantastisch. Gaat. Alle twee. Maar je moet op een gegeven moment een keus maken. Het had het alle twee verdiend. Maar ja, dat is het nadeel van een... net als bij een gouden schoen.
5: Nou ja, ik zeg dat ik het verrassend vind.
4: Ik heb even gebeld, links en rechts, zoals dat gebruikelijk is in de voetbalwereld, om mijn macht door te drukken.
3: Te gebruiken.
4: Ja,
0: is gelukt. Jullie weten toch dat ik als voorzitter ooit bij NEC gevoetbald heb?
4: Ja.
0: Verder nog nieuws?
3: En als jullie verder willen in deze wereld?
4: Ja.
0: Nee, dat hoef je dan weer niet te zeggen. Dat moet je alleen maar denken. Maar
4: nee, even zonder dol. Ik vind de commentaar wat Jordi gaf is terecht. Dan moet je gewoon je mond houden.
0: Als keeper. Ja, we zijn terug bij Courtois. Nee, dat was inderdaad wel easy talk. Hè? Toch? Laat hij op dat moment. Maar goed, dat is het gepasseerd station. België ligt eruit, volgens mij. En,
3: volgens jou?
0: Spanje en Frankrijk. Dat is de eerste halve finale, toch?
2: Spanje en Frankrijk, ja.
0: En die andere halve finale wordt?
2: Engeland-Argentinië. En dat is een prachtig affiche.
0: Dat is al zeker.
2: Ja, dat hebben ze doorgegeven aan ons voor het uitzendschema. Nee, maar dat is mijn verwachting. Ik denk wel, we hadden het kort net even over dat de Nooren positief verrassen. En dat je niet met zekerheid kan zeggen dat Engeland even gaat winnen. Maar ik denk toch dat voornamelijk de wedstrijd tegen Mexico Engeland een boost heeft gegeven. Die ze misschien nooit op eindtoernooi hebben gehad. Dus wie weet hoe ver dat kan.
0: Maar die Nooren hebben toch ook wel een aardige boost.
2: Hebben een wereldspits en een beetje een angstige trainer die... niet de leukste spelers opstelt, maar die achter de hand houdt. Dus in de slotfase kunnen ze het de Engelsen zeker wel lastig maken als hij weer gaat wisselen.
0: Gaat zien, hè?
2: Zeker.
0: Gaat zien. Lex de Jager, goedemorgen. Je hebt hierna een afspraak.
5: Voordat ik daar met jou een dispuut over krijg.
0: De vrolijke advocaat. Dat is van jouw hand verschenen. Allemaal verhalen uit eigen leven opgetekend. Sommige helemaal van jezelf en andere over anderen. Met alle namen zijn gefingeerd, hè, voor alle duidelijkheid, behalve je eigen naam. maar ik begin met wat mij het meest aangrijpt. Ik heb het voor de uitzending ook al gezegd. Er komt een moment, dan ben je in Amerika. Vertel. Dan
5: ja, ben je. Dat was tijdens mijn huwelijksreis. En daar beschrijf ik eigenlijk mijn eigen verdrinking. Dat is een beetje raar om zo te zeggen, maar dat was een close call. Het komt er eigenlijk op neer dat ik ben gered door een sheriff die voor het eerst van zijn leven met de boot in dat deel van het meer was. Omdat zijn boot stuk was en hij toevallig voor het eerst naar de andere kant moest. En dan ben ik echt op een minuutje of zo gered door een wildvreemde.
0: Ja.
5: En dat heb ik geprobeerd te beschrijven, want dat heeft toch wel wat impact op mijn leven gehad. Ja, als je het hebt over blessuretijd, dat voelde wel zo toen.
0: Ja, en nog steeds dan.
1: Wat is er gebeurd?
5: Nou ja, ik ging hardlopen en toen dacht ik op de terugweg van ja, dat gaat een beetje lang duren. Ik zwem het meer over.
0: En was er omheen te lopen?
5: Dat leek doenbaar. Alleen omdat je lichaam natuurlijk warm is en enorm afkoelt.
3: Dat heette leek doenbaar of het leek doenbaar?
0: Ik denk, die grap maak ik niet, maar Frits
5: en,
0: maakt
5: ja, dan krijg je een enorme onderkoeling en alles verkrampt. En ja, ik was gewoon aan het verzuipen daar.
0: Ja. Maar je beschrijft ook heel plastisch wat er dan... Ja, je neemt een soort afscheid van... Maar wat je heel mooi omschrijft is van... dat er ook een bepaalde berusting komt op een gegeven moment.
5: Ja, op een gegeven moment ben je gewoon op. Hè? En dat begint lichamelijk en dat wordt vervolgens mentaal. Het is toevallig het verhaal wat je eruit pikt... wat niet de dekking heeft van de vrouwelijke advocaat,
0: nee,
5: de titel.
0: Zeker niet. Maar,
5: misschien moet ik wel blij zijn dat ik er zo uitgekomen ben. Ja.
0: Nee, maar je hebt er niet voor niks ingezet. Ja. Omdat het ook wel verklaart hoe je nu in het leven staat verder. Omdat je als geen ander beseft hoe fragiel het is.
5: Ja, ik denk wel dat het me beïnvloed heeft. Ja.
0: Ja. Dus... En die sheriff, die heeft jou... gaf hij nog wel een bekeuring? Of,
5: Nou ja, dat is ook zo raar. Dat ik was eigenlijk zo in shock dat ik vergeten ben die man eigenlijk te bedanken. En ik heb ook zijn naam niet. En ja, ik kwam toen thuis en toen zijn mijn echtgenoten van... En, lekker hard gelopen. En ja, toen heb ik eigenlijk ook eerst eventjes moeten bijkomen.
0: Ja,
5: snap ik. Bedoel, als ik het zo vertel, komt het ook echt wel weer boven. Maar,
0: ja, dat is niet de bedoeling.
5: Dat is een pittig verhaal. Ik bedoel, de rest van het boek, mensen, is ontzettend grappig en leuk.
0: Ja, zeker,
5: en,
0: zeker. Het verhaal van bijvoorbeeld de ene Ron... die in het begin van het boek, in het begin van jullie advocatenkantoor binnenkomt... als een soort van, jullie hadden iemand nodig om klandizie aan te zwemmen.
5: Ja.
0: Zo
5: ja,
0: was het.
5: Nou ja, goed,
0: je bent zelf een advocatenkantoor begonnen. Hè? Dat heet Van Til, daar zie ik je nog steeds.
5: Ja.
0: En minstens 4 lustrums.
5: Ja. Nee, dat kantoor bestaat 30 jaar. En dat zijn we ooit begonnen met 3 anderen. En mijn moeder achter de receptie. We hadden natuurlijk helemaal geen geld om een receptioniste te betalen. Dus dan moesten we op een gegeven moment wat aan marketing gaan doen. En dan hebben we zo'n snelle jongen zeg maar ingehuurd... die dat allemaal goed wist met zo'n roze bril en lang haar. En die wist dat allemaal. En die, ja, op een gegeven moment werd het een beetje lastig. En toen heb ik een vriendin van mij bij Endemol gevraagd... om een nep fax toen nog te maken. Die erop neerkwam dat er een uitzending kwam over het midden- en kleinbedrijf... en dat ze daar over marketing wilden hebben. En dat hij op televisie kwam, die man. Dat is natuurlijk allemaal niet waar.
0: Want hij was een windbuil, hè? Die
5: was enorm. Bereik.
0: Ja. Okay.
5: En nou, die man was helemaal vol van en zijn familie verteld en iedereen en naar de kapper gegaan omdat hij op tv kwam en allemaal dat soort dingen. Maar het werd een beetje lastig, dus toen heb ik nog een mail laten maken of een fax laten maken. En er kwam op neer dat ze tijdens zijn vakantie een wat jongere uitstraling wilde hebben van het programma. Dus dat ze aan Lex de Jager hadden gedacht om in die aflevering te komen. Dus die man die komt terug en die heeft mij bijna vermoord toen achter mijn bureau.
0: Ja?
5: Die was, hoe kan je dat maken? En, je wil gewoon zelf in de aandacht staan en dat werk. En, nou, die dag later hebben we maar ontslagen toen ook.
0: Ja, met een grote glimlach.
5: Ja.
0: Ja, dat snap ik ook nog wel. Ja, mooi. Bulldog in toga. Je zegt wat het lastige is voor een advocaat, hè? Dat is het begin. Je moet ergens een bepaalde aantal jaren... moet je een bepaald soort stage lopen, een soort betaalde stage. Hoe noem je dat ook weer?
5: Nou, de eerste 3 jaar ben je advocaat stagiaire. Dan ben je advocaat, maar je bent... Ja, eigenlijk gewoon de pineut. Je moet het vak leren en je moet ontzettend hard werken. En je hebt vaak een, zoals het heet, een patroon die jou de hele dag als een soort slaaf behandelt. Het is een ongelooflijk lastige periode die voor mij ook heel lastig was. Waarvan ik dacht, nou, ik weet niet of ik dit nou blijf doen. Ja, inmiddels doe ik het 38 jaar, dus...
0: Je bent die periode doorgekomen.
5: Uiteindelijk ben ik er wel doorheen gekomen.
0: Ja. Maar dat slechte zit hem dan in dat je gewoon vervelende klusjes moet klaren? Of?
5: Ja, ook dat maar. Ik bedoel, je weet gewoon van niks. Hè.
0: Nee,
5: dus bedoel, studenten die net van de universiteit komen... ik denk dat dat ook voor andere vakken geldt. Die weten gewoon helemaal niks.
3: Nee. Dus
5: die
3: maar moeten, hoef je, niet, gelijk... hoef je nog niet als slaaf behandeld te worden.
5: Nee, maar goed, dat die advocatuur van zeker 35 jaar geleden was erg hiërarchisch... ook vrij een beetje elitair, inmiddels is dat wel anders. Maar het harde werken, dat is wel gebleven. Dus die eerste 3 jaar is een enorme indrukwekkende periode. En als je dan ook nog verdrinkt, dan wordt het een beetje druk.
0: Nee, maar als je ook een advocaat bent die in Arnhem de hele dag ruzie staat te maken met 3 Zweden... ja, en ze vervolgens een lift geeft naar Schiphol...
5: Ja, nou, kijk,
0: dat is wel mooi.
5: Ik denk wat ik ook heb proberen... Ik denk dat dit een boek is wat niet... is geschreven door een advocaat die zichzelf op de borst slaat. Er zitten ook een paar heleboel ongemakkelijke situaties in waarin ik ben verzeild geraakt, of die ik misschien ook zelf veroorzaakt heb. Ik probeer daar wat relativerender over te praten dan advocaten die over hun eigen successen alleen maar praten. Ik bedoel, ik heb ook wel successen behaald, maar die hebben geloof ik wat minder plek in het boek gekregen. Wat ik geprobeerd heb uit te stralen is dat die agressieve advocaten, die buldig advocaten, dat doet het vaak lekker, dat oogt goed. Maar de efficiëntie daarvan is eigenlijk heel laag.
3: En die zie je altijd op televisie.
5: Ja, dat zijn natuurlijk de Amerikaanse series, hè, maar dat ook wel vaak.
3: Ik wil in talkshows zien,
5: ja,
3: op televisie.
5: En kijk, dat maakt enorm veel indruk op de klant, op de cliënt. Maar het gaat erom of je die rechter beïnvloedt. Die gaat uiteindelijk over het vonnis en de uitspraak. Dus het is erg contraproductief om de hele dag buldog in de buldogstand te zijn. En ik denk trouwens dat dat ook wat breder is dan de advocatuur. Ik denk dat ook in gesprekken of in discussies of in onderhandelingen, als je maar één standje hebt, namelijk enorme ruzie maken, uiteindelijk wordt hem dat natuurlijk niet.
0: Jij werd voorzitter van Telstar en toen promoveerde Telstar. Ging het in die volgorde?
5: Ja, dat is een stom toeval. Je moet er wel bij vertellen, Leo, maar dat weet je, dat ik al 35 jaar bij de club kom. Dus daar ook de meest moeilijke dingen heb meegemaakt.
0: Huisadvocaat.
5: Maar dit was een toeval waar ik ook niet op gerekend had. Ik dacht van, dat wordt vrijdagavond misschien iets uitgebreider bij de wedstrijd zijn dan normaal. Maar ja, de pleurs pak uit, zeg maar, in de positieve zin van het woord.
0: Ja, en nou zit je ermee.
5: Ja, het is hartstikke leuk.
0: En nog gehandhaafd ook.
5: Ja, ook dat nog, ja.
0: Helaas de trainer geen coach van het jaar geworden.
5: Nee, maar daar hebben we beroep tegen ingesteld inmiddels.
0: Je weet het. Er zit een goede advocaat in.
4: Ja, ik bel wel even rond.
1: Maar mag ik even een serieuze vraag aan jou stellen? Want we horen hier altijd elke week
0: alsof van die nog niet gesteld van zijn tot nu toe,
1: precies, van die supporters gekleurde opmerkingen over Telstar. Maar hoe kijken jullie naar de club?
0: Hebben jullie een
1: toekomst gewoon?
5: Nou, kijk, we hebben natuurlijk vorig jaar, toen we promoveerden, was gewoon eigenlijk volkomen onverwacht. Maar we hebben toen wel, laat ik het maar zo zeggen, begroot op degradatie. We hebben alles gedaan om te blijven, maar we hebben wel begroot op degradatie. Omdat heel veel clubs de fout hebben gemaakt om dan natuurlijk zichzelf te laten meeslepen in allerlei avonturen. Maar goed, nu we gehandhaafd zijn, hebben we nog steeds een financieel gezond fundament. En bovendien krijgen we nu van de KNVB natuurlijk ook weer wat extra inkomsten. Sponsorinkomsten nemen nog steeds toe. Dus het gaat ook financieel heel erg goed met Telstar op dit moment.
3: Waar staat jullie begroting als je de 18 clubs in de Eredivisie neemt?
5: Nog steeds aan de onderkant.
3: In welke plaats ongeveer?
5: Ik denk dat er nog steeds eerste divisieclubs zijn bovenin die op ons niveau zitten.
3: Ja,
1: maar het gaat niet alleen om begroting, hoor. Het gaat ook om spelers, om sfeer, om visie.
5: Ik denk dat vooral wat bij mij denk ik het meest in het oog springt, is eigenlijk de ontspanning die nog steeds bij Telstar bestaat. We hebben het eerste jaar echt als een avontuur beschouwd. Maar daarna zijn we eigenlijk heel, ik zou bijna zeggen ook vrolijk, hebben we die handhaving.
3: Maar je ziet bij jou helemaal geen ME als je er komt.
5: Jawel, we hebben wel ook wel problemen gehad, hoor. Ook de wedstrijd Den Bosch waar mensen het veld opkwamen en zo. Maar het is nog steeds, zoals dat heet, gemoedelijk.
3: Zoals
5: we hebben denk ik wel een omslag gemaakt van cultclub naar, hey jongens, er moet ook nog gevoetbald worden. Ja.
0: Maar kan keurig naast elkaar bestaan, hè?
5: Dat kan naast elkaar bestaan, maar we proberen daar wel een slag te maken dat we toch ook willen presteren.
1: Kunnen jullie ook je bescheidenheid van je afwerpen? Want het is natuurlijk al vaker bewezen dat clubs die promoveren er gewoon 3, 4, 5 jaar in blijven.
5: Ja, dat is ook wel waar we voor gaan natuurlijk. We hebben ook vorig jaar echt ook in de winterstop alles gedaan om in ieder geval de kans op handhaving te vergroten. En we gaan met dezelfde kracht nu door. Bescheidenheid, ik vind dat ook wat anders dan dat je de hele dag grote bek moet hebben over hoe goed het allemaal gaat.
1: Nee, maar dat hoeft ook weer niet.
5: Nee.
1: Gewoon IJmuidense Velsense nuchterheid.
5: Ja, dat geloof ik wel. Ja.
0: Vrolijk realisme.
5: Ja.
0: Casablanca.
1: Wat is dat?
0: We gaan terug naar je boek.
5: Ja.
0: Vertel. Een soort
5: mythe over Telstar geworden. Er gaan verschillende lezingen over. Maar wij hadden een speler op het oog. Adil Tikradi. Dat was een enorm talent. En ik stond inderdaad op het punt om naar Casablanca te gaan. Op verzoek van de toenmalige voorzitter Jan de Wit. Maar ja, die man die kwam niet, want we kregen het vreselijke bericht dat hij dus was overleden.
0: Ja.
5: En bij een verkeersongeluk.
0: Dan ging de transfer uiteraard niet door.
5: Nee, dat vonden wij ook. En we hebben toen geloof ik wel ook wat bloemen gestuurd naar Marokko. En een huilende makelaar aan de lijn gehad. Totdat, ik geloof dat Jan de Wit zelf was, 4 weken later de Voetbal International openslaat. En Tikradi 3 keer gescoord had in Spanje. Ja. Dat is knap voor een overleden spits.
0: Ja.
3: Is dat veel, ja.
5: Dus we waren daar behoorlijk genept.
0: Ja.
5: Dat is het verhaal wat ik ken. Maar er gaan ook heel veel andere lezingen over. En dat is misschien ook wel de romantiek van het verhaal.
0: Nou, maar ja, je verhalen mogen best een beetje mooi zijn opgeschreven. Maar je hebt ze keurig en vrolijk opgeschreven, hoor, vind ik. Ik vind er eentje die voor mij er uitsprong, was die over de burgemeester van New York. Die is zelf ook een jurist.
5: Ja.
0: Maar die had een bepaalde...
5: Ja, dat was Ed Koch. Die was een hele bijzondere man trouwens.
3: Ed
5: ook. Een hele bijzondere kerel. En die begon zichzelf een beetje belangrijk te vinden. En die had toen een soort ritueel gemaakt dat hij iedere ochtend voor de spiegel stond in zijn oudste onderbroek die hij had met zijn buik eroverheen. En dat hij dan zichzelf aankeek en zei van hier staat Ed Koch. Hij is echt heel belangrijk. En dat was eigenlijk de manier om met de beentjes op de grond te blijven. En overigens heel interessant om zijn biografie te lezen. Ongelooflijk interessante man.
3: Wel een geweldige burgemeester was dat.
5: Ja, in een hele moeilijke tijd toen het in New York behoorlijk crimineel was allemaal. Ja.
3: Nou.
0: Maar eerst moeten mensen lezen De Vrolijke Advocaat, zeer de moeite waard. Ik heb nog Kitty en Frank had ik er nog uitgehaald. Wie zullen we nemen als verhaal? Het verhaal over Frank of het verhaal over Kitty?
5: Nou ja, Frank komt het dichtst bij me. Dat is het okay. Verhaal dat eigenlijk als mensen... Ja, in dit geval door het OM worden aangepakt of door de Fiat... En een inval krijgen. Dat je even moet afvragen hoe je aanhalingstekens vrienden daarop reageren. En of je die nog hebt. En of het OM, als je dan wordt vrijgesproken na een paar jaar... of die met net zoveel bombardie dat melden... nadat ze het met chocoladeletters op de Telegraaf hebben gezet.
3: Ja.
5: En dat hoog zijn en diep vallen... dat heb ik ook regelmatig met mijn cliënten moeten meemaken. Dat is een buitengewoon indrukwekkend proces.
0: Ja. En het is uiteindelijk wel steeds minder goed gegaan met Frank, hè? Daardoor, want...
5: Ja, in zijn geval was het zo dat...
0: In kort schilderen waar hij wat van...
5: Nou ja, er was iets misgegaan met... hij is ook veroordeeld voor fraude. Het is daar, maar daar gaat het mij in dat geval ook niet om.
0: Nee.
5: Ik verdedig hem ook wat dat betreft. Ik heb hem ook niet verdedigd, want hij is een vriend van mij. Maar het angstaanjagende wat er gebeurt als een OM over je heen vliegt... en eigenlijk ook je buren en je vrienden op de, in zijn geval de hockeyclub... dat is echt ontluisterend.
0: Die man een stuk laat vallen.
5: Ja.
0: Ja, dat zijn de...
3: Ja, en als dan blijkt dat het niks is, komt er maar een heel klein berichtje.
5: Pagina 9 ergens.
3: Dat ook wel eens.
5: Ja, en dat is echt iets wat vaak gebeurt. En dan is het echt de advocaat die dan als enige tegen zo'n totale overmacht staat. En de andere kant van het verhaal belicht. En dat is een heel eerbaar beroep wat dat betreft.
0: Dat machteloze gevoel heb jij ook herkend, hè, Guus?
4: Breek maar bek niet open.
3: Nou zeg, nee. Of Guus dat even herkent.
0: Nee, dat gaan we ook niet doen, maar ik zag je knikken. Ik denk van ja...
4: Ja, ik jou zeg. Maar dat is heel lang geleden kwamen ze bij mij... toen ik weer re-emigreerde richting Nederland... kwamen ze ook bij mij thuis om 6 uur 's morgens... met zonder huiszoekingsbevel. En ook dreigen met neus aan neus. Ja, dus en de man die me dreigde had nog een bruin overhemd aan. Nou, als ik dat tegen mijn opa en mijn vader gezegd had... Die hadden gezegd van, sla meneer hoor. Kortom, daar zat veel emotie op en veel onrecht, vond ik.
0: Ja, dat...
3: En ook jij waarschijnlijk een heel klein excuusje gehad.
4: Nooit.
3: Nooit excuus.
4: Maakt niet uit. Ik heb toen later...
3: maakt wel uit.
4: Nee.
3: Dat is heel erg.
0: Maar dat maakt Guus toch zelf uit, Frits? Dat maakt jij toch niet uit?
3: Het is schandelijk als
0: Frits,
3: je vals
0: begroet. Frits, maar je hoeft niet steeds voor anderen te praten.
3: Nou, ik vind het van het OM schandelijk. Niet voor hem, van het OM vind ik het schandelijk.
0: Oké, dat is wat anders.
3: Of van die instanties die iemand vals beschuldigen.
0: Ja.
3: En laat ik nou, ik ben zo dom. Ik dacht echt, het is weer een boek over Dick Advocaat. Toen ik de aankondigingsprogramma las. Ik zweer je.
0: Maar
3: weer een boek over Dick Advocaat.
0: Heb je inmiddels in de gaten dat het daar niet over gaat? Of twijfel
3: nee,
0: je
3: nog? Nog steeds niet.
0: Twijfel je nog?
3: Nee, ontzettend leuk om aan te horen dit.
0: Ja, ik vond dat... We hebben nog wel tijd voor Kitty ook eens. Dat sollicitanten aannemen. Dat
6: ja.
0: Vond het mooi.
6: Ja, ik moet niet alle clues natuurlijk gewoon gaan...
0: Er zijn nog 18 verhalen die niet...
6: Dat was het... Ja, kijk, het aannemen van personeel is gewoon heel erg lastig.
0: Je kunt ook zeggen van, lees het verhaal van Kitty.
6: Nou, dat is wat ik maar even... Als jij er tijd voor maakt, doe ik het ook. Maar
0: doe.
6: Dit was een mevrouw die... opende ik sollicitatiebrief en die had echt alleen maar tienen. Alleen maar.
0: Twee negers.
6: En twee negers. Maar echt, dat je denkt, dat kan gewoon niet waar zijn. Dus ik wist echt niet hoe snel ik haar moest aannemen natuurlijk. En we hadden net afgesproken dat we een soort selectiepsycholoog zouden inschakelen. Dus nou, ik heb me daar dan bij neergelegd. Maar het moest wel allemaal dezelfde middag. Want ik denk, ja, voordat je het weet is ze weg. Gaat ze naar de concurrent. Ik bedoel, dit kom je maar eens. Een soort... Beatles-ontdekker, maar dan in de advocatuur, zeg maar. Je moet hem niet voorbij laten gaan, hè. Dus. En die psycholoog die kwam na nog drie kwartier terug en zei... Ze is gewoon knettergek. Knettergek. Ik zei, je moet wel zeker weten, want dit is gewoon een pareltje. En hij zei, je moet gewoon echt niet doen. Hij zei, ik ga je ook vertellen wat er gebeurt als je er afwijst. Nou, dat heb ik geweten. Ik ben geloof ik een week lang gestolkt door haar... en door de familie en door de oom en door alles en iedereen... Er werden klachten ingediend bij de orde van advocaten... dat ik haar had afgewezen en alles. Dus ik heb sindsdien bemoei ik me überhaupt maar niet meer... met het aannemen van personeel. Daar ben ik gewoon niet zo goed in.
0: Nee. Tattoo zetten, hoe gaat dat?
6: Nou, dat heb ik één keer gedaan, Leo. Dat weet je, dat is één keer. Hè?
0: Ah ja, maar je staat ook in je boek, hè?
6: Ja, hij staat in mijn boek, ja. Ja, ik heb wetenschap met mijn zoon Julius... direct na de promotie van... die wetenschap was ik aangegaan toen we tiende stonden. Van nou, als we promoveren, zet ik een tattoo.
0: Waar?
6: Hij staat op een linkerschouder.
0: Oké.
6: En zo'n wetenschap die ga je veilig aan, zeg maar. Als je lang bij Telstar rondliep vroeger. Ja. En toen promoveerden we. Ja, hij staat bij mijn zoon. Hartstikke mooi. Logo erop. Prima.
0: Knap er nog van op ook. Ja. Als je ingeruild wordt, heb je een mooi logo.
6: Ja, en het logo verandert niet meer. Dat is ook zo.
0: Nee, dat gaan we niet meer doen. Zo is het. Het is zeer aan te raden, het boek De Vrolijke... Het is overal te verkrijgen, hè? Te verkopen, niet te verkrijgen. Ja. Dat is een misverstand, maar zeer de moeite waard. Lex de Jager, De Vrolijke Advocaat. En daarop aansluitend hebben we nog een column van Pieter. Die gaat ook over Telstar, hè? Ja, toch? Pieter?
7: Telstar staat natuurlijk wel bekend om de royale lach.
8: De column van Pieter de Waard.
9: Never ruin a good story with facts. Slechts één van de wijze lessen die ik van mijn leermeester Leo Driessen opstak. Nooit een goed verhaal verkrachten met feiten. Sinds de anchor van het enige echte sportcafé deze wijze les met mij deelde, houd ik mij eraan. Walk your talk. Doe wat je beleidt. Was na de uitreiking van mijn boek Het Mirakel van IJmuiden niet aan Leo besteed. Binnen 63 seconden vond hij een ogenschijnlijke, feitelijke fout. Zijn bevinding is voor mij een geweldig verhaal... dat ik niet met de feiten onderuit ga halen. Zo geleerd, zo gedaan. Willem Vissers en ik schreven voor slechts €19,63... in 63.000 woorden een ooggetuigenverslag... van de wonderbaarlijke promotie... en miraculeuze handhaving in de eredivisie van Tiki Taki Telstar. Willem Vissers, de gekende sportverslaggever van de Volkskrant... en ik mochten het voor uitgeverij Volt schrijven. Knuffel of cultclub, snoepje van de week... noem het wat het voor jou is. Het is onze club. Het boek is een verslag van geweldige hoogtepunten... die de dieptepunten overschaduwen. Alles komt aan bod... Willem vooral over voetbal en mensen. Warme proza. Ik minder over voetbal, maar veel over de club en ons. Over de ongelofelijke reis waarvan ik als voorzitter zelf 17 seizoenen genoot. Eerlijke verhalen. Dit is wat Willem en ik plechtig beloven. Ons boek is met stip op plaats 63 van de bestsellers 60 binnengekomen. Verkrijgbaar of te bestellen bij iedere zichzelf respecterende boekhandelaar. Koop dat boek. Leer Telstar, de Witte Leeuwen, van binnen en buiten kennen. Koop dit boek. Lees je rijk. En ons ook.
0: Gaan we daarover volgende week meer. Want deze was nou een typisch Pieter Kolm. Want deze zou volgende week... Maar het maakt niet uit. Het miraken van Uitermuiden ligt in het boek al. Maar de vrouwelijke advocaat ligt toch bij de boekhandel in Uitermuiden toch zeker? Hè?
5: Ja.
0: En heb je nou, na aanleiding van dat je dit geschreven hebt... heb je nog materiaal liggen dat je denkt van... nou, ik zou nog wel eens een deel 2 kunnen komen...
5: Ik heb dat nu niet in mijn hoofd zitten. Het was een heel leuk proces om het mee te maken. Want ik schrijf natuurlijk de hele dag voor mijn werk. Maar het is een heel andere manier van schrijven.
0: Ja, maar zo bedoelde ik het.
5: Veel vrijer. Ik ga het nog wel een keertje doen, maar voorlopig even niet.
0: Nee, maar ik feliciteer je er wel mee.
5: Dank je wel.
0: Heel veel plezier al die verhalen mogen lezen. Lexie Jager, de vrolijke advocaat, overal te verkrijgen. En dat Miraken van de Muilen komt volgende week aan. Dat is helemaal... Lulkoek, eerste klas. Hey, Jordi.
2: Ja, Leo.
0: Jij hebt een papiertje voor je neus liggen.
2: Jazeker.
0: En lees even voor. Julian van Wessem, die tipte ons.
2: Ja, die tipte ons. Dat is natuurlijk...
0: Die belde ons, maar hij spraakt... helaas gaat het met de ogen van Julian niet zo heel goed. Maar hij volgt nog alles op zijn manier. En hij had een iets gevonden. Vertel.
2: De ultieme voetbal-encyclopedie van Nederland. De praatkennis van deze man. En tot hoever dat terug gaat, is absurd. Egypte, Argentinië was natuurlijk. Daar ging het veel over, wat beslissingen. En toen kwam hij met Tsjechoslowakije tegen Nederland. Nou, zat ik nog niet op de bank, maar ik denk jij wel, Leo.
0: Ja, en de heren hier aan tafel ook allemaal. Weet je nog, 1976, precies 50 jaar geleden... Tsjechoslowakije en Nederland, Guus. Does it ring a bell, die wedstrijd?
4: Nee, toen was ik nog heel jong.
10: Rood voor kruis.
0: Toen was jij nog heel jong.
4: Ja, goed, waarschijnlijk Frits.
0: Frits was toen al met pensioen, toch?
2: Leo, mijn buurman, die zegt meteen... hij staat de verkeerde naam, maar wel staat in de goede hoek.
0: Ja, Lex wel.
10: Ik dacht rood voor Cruijff, dacht ik.
0: Nee. Twee keer geel is rood voor Van Aanigen.
3: Oh. En toen weigerden ze af te trappen.
0: Nee.
3: Was dat niet wedstrijd?
0: Ja, maar in de goede volgorde. Guus?
3: Ja.
0: Weet je?
4: Ik weet het, Frits, ik wil niet eromheen kletsen.
0: Nee, het EK
4: ja,
0: was...
4: Ja, ik weet dat het EK was. Ja, maar ik weet niet hoe het feitelijk ging. Ik weet dat ze weigerden af te trappen toen.
0: Het was maar met 4 landen. Ja. En eigenlijk was die wedstrijd tegen Tsjechoslowakije maar een formaliteit. Want Nederland zou daar wel van winnen.
3: En ze hadden gedacht na 76.
4: Even hou de discipline vast, Leo.
0: Ja, dit kan toch zo niet?
4: Nee.
0: Ik kan toch geen verhaal vertellen?
4: Nee.
0: Michael, zeg jij er nou eens een keer wat van...
1: Nou, dat heb ik al zo vaak geprobeerd, Leo. Maar dat lukt niet. En Frits is mijn vriend, dus ik vind het wel leuk.
0: Oh, je vindt het wel leuk. Nou. Nee, goed. 1976 in Nederland zou die wedstrijd wel even winnen. Tsjechoslowakije. Dat ging allemaal moeizaam. Werd verlengen. En toen maakte Dobias, die beroemde bek van Tsjechoslowakije, maakte een overtreding op Cruijff. En Thomas is de scheidsrechter. En die fluit niet.
4: Beb Thomas?
0: Cruijff.
4: Cruijff
0: Thomas.
4: Ook Cruijff.
0: Beb was wel gevlogen. Okay. Weet ik zeker. Maar Clive Thomas die floot niet. En uit die situatie scoren ze, Tsjechoslowakije. En staan ze met 2-1 voor in de verlenging. En Nederland speelde eerlijk ook al niet al te best. En toen moest afgetapt worden. Maar dat weigerde Van Aanigen. En die bleef net zo lang staan tot hij zijn tweede gele kaart kreeg. En er dus af moest. En de rest is geschiedenis. Uiteindelijk werd er wel afgetapt en verloor Nederland. En moesten ze om de derde en vierde plaats spelen tegen...
4: En nu terug naar het heden.
0: Tegen Joegoslavië. Wim Meus tegen werd nog ingevlogen. Nee, van de kerk, toen wonnen ze nog. Maar goed, oké. En daarom is er uiteindelijk de Panenka-penalty gekomen. Want die speelde de finale tegen West-Duitsland.
4: Ah.
0: En anders had Nederland die was finale gespeeld. Dan had hij nooit die Panenka gedaan, Michael.
1: Jongens, we praten over 1976.
0: Het gaat om, het
1: hebben
0: gaat
1: we
0: over,
1: niet iets...
0: Het gaat over scheidsrechtelijke dwalingen, daar gaat het over.
1: Nou, dan kan je ook wat dichter bij huis komen.
0: Nee, maar daarom, de aanleiding was ook wat er gebeurde met de VAR Egypte-Argentinië. Daar weigerden ze toch ook door te gaan uiteindelijk. Maar daar is er ook nog een VAR. En heeft die VAR nou gekeken of niet? Hoe zat dat nou? Jordi, wat was jouw indruk?
2: Ja, mijn indruk gedurende het hele toernooi is dat we in de periode zitten van het voetbal waarbij de een wat meer mag dan de ander. En dat is niet per se een inhoudelijk scheidsrechtelijke dwaling. Want bij dit moment is natuurlijk ook, het is heel lang geleden, ik heb het niet... Of iets al dan niet een overtreding is, ja of nee. Dat is natuurlijk best wel arbitrair in de wedstrijd om daar überhaupt iets van te vinden.
0: Alleen zeker.
2: Met de beelden en met alle mogelijkheden die we nu hebben, dan is het vooral, denk ik, wat in het begin meneer Barend zegt, de inconsequentie. En die
0: zijn
2: is
0: nou
2: dan
0: meneer Barend?
2: Jazeker, ik blijf altijd meneer Barend zeggen, hoor.
0: Okay. Maar Frits is er wel.
2: Ja. Maar dat is natuurlijk het probleem. Dat elke keer als wij kijken van... in die wedstrijd niet en in die wedstrijd wel. Wat is het verschil? De dader. Of het slachtoffer. Daar zit een lijn in. En ja. Dat is nu, dit moment... Ik zat net in de auto hier naartoe een podcast te luisteren bij The Guardian. Er is nu een officiële Wikipedia-pagina van alle controverse van dit WK. Dat bestaat inmiddels uit 15.000 woorden. 14 verschillende incidenten. Ja. Dus ja, en dan heb je nog het president wat is geschept door de president van Amerika. Wat helemaal ellendig is.
0: Het zijn geen incidenten die met de haren bijgesleept zijn. Dat zijn echt flagrante...
2: Jawel, want Wikipedia is toch nog wel een bepaalde... Kijk, het wordt door de mensen gemaakt en aangevuld... Maar er zit wel een scherpe controle op dat het geen onzin is en dat vingerwerk. Dus er zijn gewoon 14 momenten waarvan je zou kunnen discussiëren van... is dit helemaal volgens de regels?
0: Ja, nou ja, we kunnen er nog wel een keer over terugkomen. Messi die moet natuurlijk gewoon een rode kaart krijgen. Die krijgt hem niet, met die trap op die...
3: Nou, het is wel tragisch dat er zo inconsequent gefloten wordt. Ja, mede door de VAR.
0: Ja, maar
2: en het jammer is ook dat de mensen die er echt wat zinnigs over zouden kunnen zeggen... het in de weg laten zitten dat ze zelf fan zijn van Messi. Het gaat me helemaal niet om Messi of niet. Maar op het moment dat je zeg maar, naar de beelden kijkt en het gaat goed praten... omdat jij een warm hart hebt voor Messi. Dat gaat natuurlijk nergens over, maar dat zit wel bij alle discussies in de weg.
0: Ja. Nou ja, dat is dan een moment nog tot daar en toe. Maar als een speler gewoon volgens de reglementen geschorst wordt... Dat was Bellingham, die Amerikaanse spits.
3: Ja.
0: Maar dat is toch een moment waarop je moet zeggen... Wat moet UEFA hier zeggen?
4: Ik vraag me ook af, ik had het straks over macht.
0: Ja.
4: Ja. Wie gaat er over de schorsingen? Maar ik corrigeer hem als ik verkeerde dingen zeg. De Disciplinary Committee, die gaat over de schorsingen. Niet Infantino. Ja. Zeker niet die man, hoe heet hij ook alweer, die Amerika...
0: Trump.
4: Ja, die.
3: Wie?
4: Ik weet het niet. Maar die gaan daar niet over. Infantino gaat daar ook niet over.
3: Nee.
4: Dat is de disciplinaire committee. Voorgezeten door, ik heb even opgezocht... Al Kamali uit Singapore, voorzitter. En Palacio uit Colombia. Dan maakt het niet uit waar je vandaan komt.
0: Nee.
4: Ik verwacht dus eigenlijk, nadat er ingegrepen is... door Trump en door Infantino... verwacht ik dat daar een reactie van komt. Ja. Want die maken de beslissing.
3: Ja.
4: Dus die moeten zeggen van ho, ho, ho, ho, ho. Ik ga nu stoppen als voorzitter. Als ze dat nu niet doen, verwacht ik wel na het WK een evaluatie... dat zij zeggen van ho, zo gaan wij niet verder. Dit is onze taak om te schorsen of niet te schorsen. Niet meneer Infantino en zeker niet een politicus.
0: Maar het gaat er niet eens om dat zij een beslissing maken... maar dit is gewoon een staande afspraak. Een rode kaart is gewoon een wedstrijd geschorst.
3: Maar het is op de schijning, daar wachten.
4: Jawel, maar zo gauw er ingegrepen wordt, wat nu gebeurd is... Dan verwacht ik toch een reactie. Want in feite snijden ze mij de keel door als disciplinaire commissie. Dan zeg ik van, I quit my job.
0: Ja.
1: Mag ik hier iets op aanvullen? Want we zijn ook nu bij mijn onderwerp terechtgekomen.
0: Oh, dat mag niet.
1: Guus heeft groot gelijk. Het is gewoon zo dat... ik heb nog nooit in mijn leven meegemaakt... dat een onafhankelijke disciplinary committee... de reglementen van het toernooi naast zich neerlegt... en zoals wat nu gebeurd is, om die rode kaart om te zetten in een schorsing. En natuurlijk heeft Trump met Infantino gebeld. En Infantino kan al wel roepen in de media... ja, ik heb tegen Trump gezegd dat die commissie onafhankelijk is... dus ik bemoed er niet mee. Maar natuurlijk heeft hij gebeld met die commissie van... god jongens, jullie zijn onafhankelijk, maar zouden nog een keer naar willen kijken.
3: Ja.
1: Natuurlijk is dat gebeurd.
0: Ja, nee, maar wat nu?
1: Ja, nou, ik ga even wat zeggen als je me even wil laten uitpraten. Ik heb 5 jaar in de National Associations Committee van de FIFA gezeten. Wat we daar doen, is kijken wat er in de wereld gebeurt. Wat wij onder andere deden, als een president van een land... zich bemoeide met de samenstelling van het bestuur van de bond... dan werd die bond geschorst door de FIFA. Ja? En wat we dan nu zien, is dat een president van de FIFA... dat allemaal aan zijn laars lapt... Hè, en gewoon zelf zich ermee gaat bemoeien. Ik ben van mening dat de positie van Gianni Infantino... hierdoor onhoudbaar is geworden. En waarom vind ik dat? Omdat we vanaf nu elke keer bang moeten zijn... dat er bij een toernooi of bij iets anders de FIFA-president ingrijpt... en zijn commissie ook voor schut zet. En de disciplinary committee voor schut zet. De scheidsrechter voor schut zet. Die man moet gewoon weg. Punt. Ja.
4: Denk je dat de KNVB nog een standpunt in gaat nemen... na afloop van de WK in deze?
1: Ik mag het hopen.
2: ik mag het hopen. Alle zichzelf respecterende bonden hebben dat al gedaan. Dus waarom zou Nederland ineens na het WK komen? Daar geloof ik helemaal niet in.
3: Maar het heeft ook te maken met de training der machten. We hebben afgesproken.
0: Ze hebben het wel gedaan of niet gedaan?
2: Nederland heeft niks gedaan. Die weten de feiten nog niet. En veel andere...
0: Moet even de feiten afwachten, Guus.
2: Veel andere bonden weten dat wel. Maar ja, de vraag is natuurlijk... Wat is nou het belang voor de KNVB om hier geen mening over te vormen? Ik snap dat niet. Wat heb je nou aan de betrokken partijen de hand boven het hoofd te houden?
1: Ja. Ik ben heel erg trots op de voorzitter van UEFA die dat wel gedaan heeft.
2: Ja.
1: En die heeft gezegd, er is een lijn overschreden. Hij zit in het bestuur van de FIFA ook nog een keer. Ik ben benieuwd wat het executive committee van de UEFA... die komen in september weer bij elkaar. Wat die hier nu van gaat vinden.
2: Klein dingetje, asterixje bij de UEFA vind ik dat die natuurlijk, ze staan wel eens lijnrecht tegenover elkaar. En die heeft een eigen gewin. En ik vond ook voornamelijk de aanstelling van de scheidsrechter die Amerika niet inkwam. Dat is natuurlijk wel een beetje een PR-beslissing van de UEFA. Maar zij zijn in ieder geval keihard geweest en hebben het veroordeeld. Ja, maar
1: waarom,
2: niks van te zeggen.
1: Waarom wordt er altijd meteen weer zo'n kanttekening bij geplaatst?
2: Is
1: het eigen belang van de UEFA om daar een opmerking over te
2: maken? Er is nog nooit een scheidsrechter aangesteld bij een evenement van de UEFA van buiten de UEFA-landen. Dus waarvoor zou deze meneer, omdat hij het land niet inkomt in Amerika, nu ineens de Supercup mogen fluiten als troostprijs of als goedkeuring vanuit
1: de
2: UEFA?
1: Omdat het een schandaal is wat de FIFA gedaan heeft. Ja. Ze hadden die man ook kunnen zeggen, oké, dan ga jij in Canada fluiten of dan ga jij in Mexico fluiten. Die man is jarenlang bezig geweest om op dit niveau te komen.
0: Ik denk dat die man wordt nu zomaar door
1: de president, want die had dat kunnen voorkomen.
2: Absoluut.
1: Afgeserveerd.
0: Nee, die heeft hem
1: dus ik vind het juist heel goed van...
3: Maar het is een strijd met alle wetten. We hebben voetbal is weer een afspiegeling van de maatschappij. Want we hebben ook presidenten die zich aan geen enkele regel meer houden tegenwoordig.
0: Nee, maar die microfoon
3: voetbal is typisch een afspiegeling van de maatschappij.
0: Ja.
3: Peter.
0: Zo? Ja. Door,
3: nee, voetbal is een afspiegeling van de maatschappij. We hebben overal malingen.
5: Ik denk dat het praten over de trias politica bij FIFA... dat een beetje naïef is, eerlijk gezegd. Ik bedoel,
3: het hoort wel.
5: Zolang Guinea-Bissau net zo'n grote stem heeft als Nederland.
0: Of toeval.
3: Maar dus in de Verenigde Naties is dat ook.
5: Ik bedoel,
3: in
5: de Verenigde Naties is dat ook. Ik denk dat het democratisch gehalte van FIFA gewoon extreem laag is.
1: Lex, wat je nu zegt.
5: En dat betekent dat als wij zoiets roepen van we vinden het schandelijk, ja, dat kunnen we vinden.
1: Maar, Lex,
5: maar de karavaan trekt echt verder. Ja, en Infantino blijft gewoon
0: zitten. Maar Telstar zijn niet iedereen zijn om het niet te roepen.
1: Sorry.
0: Nando. Nee,
1: Telstar heeft dezelfde stem als Ajax. Wil je dat ook veranderen?
11: Niet slaan, jongens, niet slaan.
12: Ik hoor de hele tijd over dat we ergens iets van moeten vinden. Dus de KNVB moet ergens iets van vinden. Ze moeten hun mening uitspreken. Maar wordt het niet eens tijd dat er ook mensen iets gaan doen? Dus gaan zeggen, oké, dit is nu gebeurd. En wij pikken dit dus niet langer.

0: En
1: we gaan ons daarna verhouden.
0: Totdat die man er niet gaan wij niet naar voetbal.
2: Michael heeft dat vroeger geprobeerd. Heeft dat geprobeerd.
0: Maar er is niemand die... Ik hoor dat niet. Iedereen dus we zijn heel blij dat Ceferin dus zich daarover uitspreekt van de UEFA. Maar wat gaat hij nou doen?
3: Want dat, zullen we moeten afwachten. We krijgen volgend jaar terugtrekken van de WK. We krijgen volgend jaar weer een FIFA-congres. En Gianni Infantino wil proberen nog een extra termijn te gaan doen. Dan moeten we maar eens kijken wat die bonden doen.
0: Maar is er dan al een bond geweest? Wij gaan nu, wij hebben een andere kandidaat en wij gaan dit kandidaat.
3: Ja, dat is toch veel te vroeg nog, joh.
0: Is dat zo?
3: Ja, natuurlijk. Zo snel gaat dat niet.
0: Maar je kunt toch wel zeggen van, wij zouden dat graag willen?
3: Je kan alles zeggen, maar je kunt ook verstandig zijn door als bonden eerst de koppen bij elkaar te steken en kijken of je daar een meerderheid voor hebt.
0: Heb je het idee dat dat gebeurt nu?
1: Nee, je krijgt bij de FIFA nog niet. Ik heb bij de FIFA natuurlijk nooit een meerderheid met Infantino.
4: Nee, natuurlijk niet. Alle kleinere, met respect, kleinere landen die worden ook leuk gesubsidieerd.
5: Precies.
4: En dat levert een stem.
5: Heel slim.
0: Je kan dus wel je koppen bij elkaar steken, maar dan gebeurt het
5: niet. En de verafschuwde Sepp Blatter was een zegen bij deze man vergeleken.
4: Net als jij in dit programma.
3: Jongens, wat elk land krijgt, dat staat precies in de reglementen. Dat is niet dat ze meer krijgen dan een ander of bevoorrecht worden. Dat is allemaal geregeld.
5: Ja.
3: We moeten daar niet zo verdachtmakend over doen.
1: Nee, maar ze hebben kleine landen hebben het stemrecht. En maar
3: Telstar heeft ook dezelfde stem als Ajax.
1: Ja, wat heeft dat nou mee te maken?
3: Dat is precies hetzelfde.
1: Nee, waarom? Er is toch geen conflict?
3: Waarom zou een klein... Ja, want jij zegt kleine landen hebben dezelfde stem als een grote land.
1: Die zijn vergelijken.
3: Kleine club heeft dezelfde stem als... En zo moet het ook zijn.
1: Ja, maar je hebt een paar keer dat er veel meer kleine landen zijn.
4: Meneer de advocaat, kijk, neemt u het woord.
2: Telstar krijgt niet een trainingscomplex van de KNVB van 10 miljoen aan het begin van het seizoen of vlak voor de verkiezing.
5: Belachelijk dat ze dat niet krijgen.
2: Dat is denk ik wel hoe de FIFA opereert. Ik weet dat die Infantino is toen hij gekozen werd, is hij ieder land afgegaan. En daar heeft hij ook het plaatselijke voetbal, of het regionale voetbal of het nationale voetbal, wil hij dan stimuleren. Dan wordt er miljoenen over gemaakt naar zo'n voetbalbond. En je weet echt niet wat er met die miljoen gebeurt. En zo heeft hij zijn stemmen bij elkaar gesjaggerd.
1: Ja. Ja.
2: En dat is een hele andere vergelijking dan met Telstar, Michael, denk ik. En ik denk dat jij je in de tijd ook vergist hebt in het niet-democratische gehalte van de FIFA. Want jij bent er ook niet aan te pas gekomen.
3: Nou, jullie halen een paar dingen door elkaar.
1: Maar het gaat nu
3: om het stemrecht. Nee, maar het stemrecht.
1: Het gaat er nu even om dat het eerste uur bijna klaar is. En ik wil toch nog even terugkomen op een man die ons niet meer het eerste uur uitluidt. We zijn daar afgelopen zondag geweest. Dan moet ik nog even een compliment maken, Michael. Want je hebt namens iedereen mooi over Loeg gesproken. We eindigen dus nooit meer het eerste uur met een mop. En dat gaan we ook niet doen. Maar toch nog even de familie van Loeg, die ook in grote getale aanwezig was, en alle bekenden nog even heel veel sterke wensen. En wij, we missen hem ook. Zeker nu dat eerste uur met een glimlach eruit. Maar we gaan er nu wel uit met de quiz. Want Lex, jij moet helaas... Je hebt een dispuut, hè? Ken je de quiz? Nee. Nou, de quiz bestaat uit twee gedeeltes. Eén jury, die is zo corrupt als de Infantino.
3: Ik ben een neefje van Infantino.
1: Ja, nou, erger. Infantino zegt wel eens over Mark, nou. Maar dat gaat alleen over deze quiz. Maar er is een René en Willy van de Kerkhof, die ken je wel, hè?
2: Ja.
1: Nou, die lullen elke week het nieuwsblad van Brabant. Brabants Nieuwsblad, Dagblad, Brabants Nieuwsblad. Dat lullen ze vol. En het gaat om dat jij raadt wie wat zei. Ja? Dus je krijgt een quote. Maar je hebt 50% kans. En er is een quiz met algemene kennis. En je mag bij één van de twee je verdubbelaar inzetten. Waar zet je de verdubbelaar in?
2: Algemene kennis.
1: Oké, welke club won op 21 april 2025, dus vorig jaar, de KNVB-beker?
2: Go ahead.
1: Ja, dat is goed.
3: Dat is goed.
1: Ja. Jordi, had jij dat geweten?
6: Ja, ik denk wel dat het gelukt was.
1: Ja, dacht ik ook. Goed. Maar hij staat bovenaan nu, Alex.
6: Penalties.
1: Wat is er, Frits?
5: Penalties. Prachtige finale.
1: Goed zo. Nou, René en Willy. Dus wie zei het, hè? Nou, hier komt de kwart. Hey! Kijk of je been staat in de brand door al die middelgam.
2: Dat is duidelijk, René.
1: Nee, het is Kees Rijvers. Dus het was het eerste.

0: drinkertje.
1: Jammer.
0: Ja. Maar dan kon je niet weten, dus je krijgt er nog eentje. Dus neem wel, René of Willy. Oh, Willy van der Kuilen die heeft een keer een deuk in mijn broers bovenbeen geschopt.
1: Ja, zo nee.
2: Ja.
0: Ja, ik weet het niet.
1: Ja, jij hebt de antwoorden, ik niet.
0: Nee, ik heb wel geen antwoorden. Jordi, is het goed?
3: Twijfel. Ik twijfel, maar ik vond wel de passage zo.
0: Het is goed, hè, Guus?
2: Goed, ik weet het nog.
0: Lex, dan... jij weet het nog. Ja, het hart, het hartschot was
2: er. Je was erbij.
1: Nou, je moet nooit meer wat over Infantino zeggen.
0: Lex, het eerste uur is voorbij. En ik wens je heel veel succes met het boek De Vrolijke Advocaat. Lex, ja, tot gauw
1: weer. Succes, Lex.
2: Dank je wel.
4: Dit is een uittip. Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl. Dit was een uittip.
5: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
8: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
14: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermullen Museum.
13: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermullen Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
15: Ik ben Klaarik uit Velsen-Noord.
16: Ik ben Wim Hemker en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
17: Ik ben Nel en ik woon in het prachtige Haarlem.
18: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee. Huis in heel Noord-Holland.
19: Elf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. Het nieuwe AI-programma van Instagram is daags na de lancering alweer gestopt. De functie kreeg kritiek omdat het de privacy van mensen zou schaden.

0: maar verder zonnig en warm vandaag. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip.
2: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip.
3: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Sportcafé.
11: Met Leo Driessen.
12: Als u nog niet weet wat Trassie is, dat krijgen we straks nog in het eind van het tweede uur krijgen we dat nog te horen. Ja, dames en heren, ik ben natuurlijk nieuwsgierig naar hoe is het deze week gebreed?
13: Nou, wie dat
12: kan
13: leven, 2 0 3 6 1 1 1 0 0.
12: Wat deed Wikken en Wegen tegen Kennemerland? U hoort het uit de eerste hand. Hier zijn de Britse uitslagen. Aan het woord.
14: Cora, tegen de week, Cora. Wat zijn de uitslagen in Noord-Holland?
15: Goedemorgen allemaal.
12: Staat Frits nu achter de bar?
15: Nee, Nina.
12: Ja, maar Frits, jij hebt de plaats van Frits gezien.
15: Frits wil graag wat eten.
12: Ja, dan moet hij zelf even klaarmaken. Maak maar een eindje klaar, Frits.
15: Dan wordt het niks. Hoe heet het? Ik zit wel tussen twee giganten in vandaag. Hè? Dat is weer iets nieuws. Leuk. Maar even een vraagje. Zullen we het over iets anders hebben vandaag?
12: Nee hoor.
15: Nee, echt niet?
12: Nou ja, doe maar dan.
15: Nou, het is gewoon triest. Oh. Het is echt triest.
12: Nou, dan moeten we het dan over hebben.
15: Hè? Oh, cool. Zullen we maar over hebben dat we dus de week special hebben? De bami-hapje. En... Met saté en een eitje erbij. Voor 15,50.
16: Dan moet je halverwege...
12: 15,50?
15: Dan moet je hem halverwege doen.
16: Halverwege moet je een hydration break nemen als jullie spelen.
15: Hoe zeg je dat?
16: Een waterbreakje. Dat je water...
15: Oh, waterbreak. Oh, je net als met voetballen. Ja. Wat een gekut gisteravond, hè? Ja.

0: Ik had gehoopt dat België zou winnen, maar ja, dus niet. Okay. Dus.
1: Dan ga je naar de uitslag verraaien van gisteren. Maar hebben jullie niet gebridged?
0: Ja, tuurlijk hebben we gebridged. Maar ik was heel slecht. Ja, ja, het is echt.
1: Nou, lees dat voor.
0: Ja, nou zeg, een beetje lief, hè?
1: Nee, een beetje snel.
0: Nee. Oké, 19e plaats, daar beginnen we mee. Even kijken hoor.
1: Is het dinsdag of donderdag?
0: Wat denk jij?
2: Dinsdag.
0: Laten we het dinsdag doen. Zoals gewoonlijk. Gitta en Saskia. 32%.
1: Maar waarom komen die uit kaarten?
0: Nou, omdat ze het willen leren.
1: Oh.
0: Dat zijn echte beginnelingen. Maar ja, nu krijg je Marianne en Cora. Die hebben maar 38%, dus die zijn ook beginnelingen.
1: Dat was je zelf, hè?
0: Ja, dat ben ik zelf, ja.
1: Ja.
0: Nou, zeg ik, het is triest deze week weer.
1: Ja.
0: Oké, okay, en dan gaan we door naar Truus en Martin, 39%. Greetje en Arie, 41%. Roy en Rolf, 45%. Gedeeld met Wiep en Nanda. En dan Art en Paula, die hebben ook 48%. Gedeeld met Carla en Thomas. En dan hebben we Wiepke en Miep, 49%. Dan hebben we Henny en Sean gedeeld met, hoe heet ze nou? Fieneke en Corrie, ook een 50%. En dan hebben we Beb en Arie, 52%. Dan hebben we Girondine en Christine, 54%. En Marianne en Jannie, 56%. Gedeeld met Frank en Nico. Dan hebben we Joopie en Els, 58%. Ans en Peter, 62%. En Lucia en Ali, 70%.
3: Zo.
0: Dat is echt gigantisch. Dus ja, ja. Die hebben echt alle kaarten gekregen die wij niet kregen.
1: Nee, jullie waren van de kaart.
0: Wij waren helemaal van de kaart,
1: en
0: inderdaad.
1: En op de kaart staat saté.
0: Ja, op de kaart staat saté. Nee, dat staat bij de Bami, hè, voor de weekspecial.
2: Heeft Arend Marinade die al geproefd? Die Bami?
0: Arie Marianne.
2: Nee, Nico bedoel ik.
0: Oh, Nico. Oh, oké, okay. Weet ik niet.
1: Arend Marinari.
0: Is Arie dan van de Bami? Nico?
2: Nico. Ah, Nico is van de
0: Bami. Van de Bami?
2: Al jarenlang.
0: Arie nou, Marinari. Lekker hoor.
1: Arend Marinari maakt
2: Nico, is hij lekker, die Bami? Is hij goed?
0: Een berg heeft hij op.
2: Een berg, okay.
0: Dus hij is lekker. Maar ik heb hem zelf wel van de week gegeten en ik vond hem lekker.
2: Oh.
0: Alhoewel ik mijn eigen Bami lekkerder vind.
1: Ja. Dus. Ja, ja, ja. En zo is altijd wel wat. Dankjewel, Cora!
0: Oké, tot volgende week.
1: Yo. We gaan zo aandacht besteden aan het wielrennen met onze eregast Nando Boers. Want Nederland kan al een overwinning bijschrijven. Er zijn tours voorbij gegaan. Jaren dat er helemaal geen etappes heeft gewonnen was. Die hebben we nu al in de tas.
4: Mooi, hè?
1: En we hadden gehoopt dat er een tweede zou komen. Maar eerst even Steve Forbert, Schoolgirls.

0: prachtig gewoon. Jawel. Binnenkort komt hij, hè, Kloes van Mechelen?
1: Ja, ja.
0: Neemt hij dan zijn trekzak mee?
1: Nee, maar hij kan zijn saxofoon meenemen.
0: Saxofoon. Oh ja.
1: Want hij speelt piano en saxofoon.
0: Ja, maar piano gaat hier een beetje lastig worden. Dat ik een flauwe mop moet eens denken aan die mop met die
2: gaat die zak ernaast zitten spelen?
0: Nee. Het instrument dat de juffrouw vraagt... wie van jullie kent een instrument? En dat je kleine Jantje zijn vingers zeggen... saxofie, juf.
2: De wat?
0: Saxofie.
3: Als ik je saxofie.
0: Oh. Zit er nog bij de muziek in. Was... Frits, jij kent hem op, hè?
4: Ik heb hem ook wel eens gehoord, ja.
1: Nou, je vertelt hem leuk.
0: Ja, ik vertel alleen de kroeg.
4: Ja, precies. Dus
0: ga je de juiste Bob niet leuk vertellen als eerbetoon aan Loek?
1: Oh, zo bedoel je. Oh,
4: precies.
0: Dus dat is geslaagd. Nando Broers, helemaal uit de andere kant van de wereld vandaag gekomen.
5: Ja, aan Drenthe even, ja.
0: Ja, klopt. Maar je bent aan het schrijven.
5: Ja, klopt. Volgende boek.
0: Titel ook prijsgeven of mag dat nog niet?
5: Nou, weet ik nog niet eigenlijk.
0: Oh.
5: Ik heb de titel nog niet, de officiële titel nog niet. Maar het gaat over wielrennen.
0: Oké, okay, ja. Nou, je hebt al een paar afgescheiden. Ik ben renner en 1 en 2. En op gevoel. Ja. En het plan.
5: Zeker.
0: En daartussendoor. Of nou, daar ook bij Here We Go. Met Danny Vera.
5: Ja.
0: Zo, ja. Grote werken, meesterwerken.
5: Nou, dat weet ik niet, maar in ieder geval vind ik wel. Ja, veel werk.
0: Ik heb ze gelezen. En Nando, en dus dat betekent dat je ondanks de schrijverij nu ook het wielrennen volgt, hè, deze week.
5: Ja, zeker.
0: Jullie kijken ook wel allemaal wel mee, hè? De een wat actiever dan de andere.
1: Ik heb zelfs een vraag aan hem.
0: Alweer?
1: Ja, maar ja, ik bereid me voor, Leo.
0: Laat die man eerst even praten. Nando, Michael heeft een vraag aan je.
5: Nou, let's go.
1: Ik lees nu al wat er journalisten zijn die zeggen dat de Tour al beslist is. Dat is toch wel wat...
0: Liefdagboek.
1: Is dat niet wat vroeg?
5: Nou ja, je zou denken na 1 week wel, ja. Maar in dit geval is het wel... Ik zou me daar gewoon met gemak bij kunnen aansluiten. Echt? Ik zou... Ja, kijk, tenzij hij... Want we hebben het over Tadej Pogacar. Tenzij hij valt en zijn arm breekt of een been breekt... Of, weet ik veel, 41 graden koorts krijgt. Mm-hmm. Ja, dan gaat hij niet meer uit handen geven. Hij heeft zo'n onwaarschijnlijke uithaal gemaakt 2 dagen geleden. Ja,
0: Maar er zijn tours geweest, hè, dat hij uiteindelijk in de berg nog wel gesloopt kon worden. Dat is nog wel een keer gebeurd, toch?
5: Ja, maar dan was
0: toen
5: hij er zelf...
0: een mindere ploeg.
5: Had hij een mindere ploeg en dan was hij zelf ook minder goed.
0: Ja.
5: Iedereen hoor je nu van hij is eigenlijk op alle facetten waar hij al goed op was... is hij nog beter geworden. En veel meer beter dan dat de anderen een klein beetje verbeterd
6: zijn.
5: Hij
6: zei één ding wat mij integreerde. Hij zegt, als dit 500 meter langer had geduurd, was ik ook ingeklapt.
0: Ja, ja.
5: Ja,
6: ja, ja, of zegt hij dat maar om...
5: Ik vind dat, weet je wel, Jonas Vingegaard zegt, die tweede werd op die dag, die zei, ja, ik had niet zo'n goede dag.
6: Ja.
5: En ik hoor dan vanuit Frankrijk dat hij nog nooit zo snel de Tourmalet op heeft gefietst.
6: Precies.
5: Dus die zegt ook gewoon van, ja, die gaat natuurlijk niet zeggen, ik was vandaag top. Want als hij zegt, ik was vandaag top, dan kan hij net zo goed ook wel weer stoppen. Want
6: hoe hard ging je over de Tourmalet op, een berg omhoog met een gemiddelde snelheid van?
5: 25 of zo.
6: 25 kilometer per uur.
5: En Tom Dumoulin zei gisteren of eergisteren van, in mijn tijd was dat 21 kilometer per uur. Dat is echt niet onvoorstelbaar.
0: En ook niet echt de hele tijd.
5: Nee.
0: Ja. Maar waar zit hem die verbetering in? Dat werd ook Dumoulin gevraagd. Ja, materiaal zei hij een beetje. En
5: ja, en wat ze nu op voeding is er een hele grote stap gemaakt in de afgelopen, laten we zeggen, 6 jaar, 7 jaar.
0: Ja.
5: Dat zij kunnen nu zoveel meer calorieën per koolhydraten per uur binnenkrijgen. Dat moet je ook trainen. Dan moet ook weten hoe dat gaat.
0: Waardoor de motor goed gevuld blijft.
5: Juist. Maar dat gebeurt dus ook niet alleen tijdens de wedstrijd, maar dat gebeurt natuurlijk ook tijdens de trainingen, dus het hele jaar door. Dus ze kunnen ook beter trainen.
0: En meteen na afloop, die kersensap?
5: Dan is het weer kersensap. Dat zijn allemaal van die hele kleine... Ja, ik bedoel, ik heb ooit van Jaap Ooyers uit de schaats geleerd dat er geen details bestaan in de topsport. Want of het is belangrijk of niet.
0: Ja,
5: maar het zijn al die kleine dingen die bij elkaar optellen. Ja, en als je dat dus als, ik denk, het allerbeste doet...
0: Maar moeten we er dan ook maar aan wennen dat het normaal is dat iemand die Tourmalet op sprint...
6: Ja,
0: en dat hij binnen 1 minuut gerecupereerd is? Want wij zijn er gewend aan. De renners hangen dan over hun fiets heen en die dat kotsen en die zijn een uur later nog niet aanspreekbaar. Die liggen tegen het hek aan.
5: Ik denk dat er 100... 75 zo tegen die hekken aan hebben gelegen.
0: Ja.
5: Nou was wel de finish natuurlijk niet heel erg heuvelops. Of, het was wel, maar
0: nee, het was niet de hoogste. Nee, okay.
5: Maar goed, er zijn er natuurlijk wel een paar die naar hun moeder hebben liggen huilen. Ja. 's Nachts in bed. Maar daar was Pogacar niet eentje van.
0: Maar is Pogacar dan, zeg maar, het supertalent dat ook nog eens een keer super begeleid wordt en super aanslaat op alles wat hem aangeboden wordt en waardoor dit allemaal bij elkaar komt.
5: Ja, ik denk dat dit de beste wielrenner is die we ooit hebben gehad.
0: Maar ook in de beste omstandigheden ooit.
5: Ja, dat ook, ja.
0: Ja.
5: Ik denk dat alle wielrenners die nu in het peloton rijden veel beter zijn dan, misschien doe ik een gekke slag daarna, maar die beter zijn dan de beste renners van 10 jaar geleden.
6: Nee,
5: maar
6: wij spreken Eddy Merckx.
5: Maar dus de nummer die nu 130 staat in het algemeen klassement, fietste gewoon 20 jaar geleden, fietste die met deze wattages, zoals dat dan heet, fietste die gewoon in de top 10 van de Tour, dat denk ik echt.
1: Dus dat zijn trainingsmethoden en voedsel.
5: Ja, en maar misschien nog wat, dat is natuurlijk altijd wat er bij het wielrennen bij hangt, van ja. Oké, in het verleden hebben we ook van dit soort excessen gezien. Die mensen die zoveel beter waren dan de rest. Ja, dat je denkt, oké. Ja.
0: Dan mag je een beetje achterdocht hebben.
6: Je bedoelt doping.
5: Of in ieder geval iets wat iemand anders niet heeft. Je kan het niet uitsluiten. Er is ook geen bewijs voor.
0: Nee, maar uit het verleden, Steven Rooks heeft hier aan tafel wel eens gezegd van, ik was een hele goede wielrenner en ik won grote wedstrijden totdat het EPO-tijdperk kwam. Uh-huh. Ik had dat van mijn nature al, dat hoge gehalte. Dus anderen kwamen bij mijn niveau. En ik kon zelf niet hoger. Ja. Want hoger dan wat ik had, dan wordt het gevaarlijk. En dus ik had gewoon de pech dat ik dat van nature had.
5: Ja, dat zou kunnen natuurlijk.
0: En ja, dus het kan ook
5: sport is natuurlijk in
0: dat
5: basis natuurlijk.
0: Om het netjes te houden, dat bij hem komt alles samen.
5: Kijk, sport is natuurlijk in de basis natuurlijk toch al ongelijk. Ik bedoel, als je, laten we zeggen, Mbappé sprint, er is niemand die zo hard bij wijze van spreken kan rennen. Weet je wel, of Haaland, er is niemand die zo sterk is. Dat is nou het mooie van sport. En ik denk dat voor Pogacar ook geldt. Maar alleen het verschil wordt, dat is zo, vind ik opvallend, het verschil wordt zo snel zoveel groter. Want
0: ja, dat bedoel ik.
5: In 2022, 2023... kon hij nog niet tegen lange beklimmingen op hoogte. In de hitte. Dat is waarom Vingegaard 2 keer kon winnen. Omdat ze wisten dat het geval was. Vingegaard van Jumbo-Visma. En nu kan hij kan nu ook al tegen hitte.
0: Ja.
5: Ik weet dat trainbaar is. Maar ik weet niet of het zoveel trainbaar is. Dus er is iets wat hij veel beter doet dan de rest. En een van die dingen is fietsen, techniek fietsen. Ik bedoel, dit vertel ik niet, dit heb ik van Tom gehoord.
0: Tom Dumoulin. Maar jij dat boek mee geschreven hebt. Maar
5: ja. En ook dat nieuwe boek mee gaan maken over. Ja, gaat ook met Tom.
0: Dit boek waar je nu mee bezig bent, dat gaat auto's. Dus dat
5: heb ik weer met Tom gemaakt. Of ben ik met Tom aan het maken.
0: Tom weet ervan?
5: Tom, ja, weet je wel. Ja, we zaten heel toevallig samen in het vliegtuig laatst naar Italië. Zaten we naast elkaar, heel gek. Dezelfde auto ook.
0: Wat denk je? Potverdorie. Even terug naar Pogacar.
5: Ja.
0: Kan het zo zijn dat de wal het schip keert? Kijk, sport is leuk als je zeg maar het idee hebt dat je tegenstander verslaanbaar is. Ja. Dan kun je nog wel altijd van hem verliezen. Als je maar het idee hebt van, nou, ik maak toch, het kan toch lukken.
5: Ja.
0: En dat is helemaal weg eigenlijk bij Pogacar. Dan slaat de hele sport. Want het kan nu best zo zijn dat er 2 weken lang niemand ook maar mee zin heeft om nog die man aan te vallen.
5: Nee, dat zou heel goed kunnen.
0: Ja.
5: Dat is niet leuk voor de sport.
0: En daar heeft Pogacar schijt aan.
5: Nou, dat zou ik, als ik Pogacar was, zou ik daar ook schijt aan hebben.
0: Ja,
5: maar ik zou niet een half uur later gaan beginnen of zo, toch?
0: Nee.
5: Ik bedoel, dus die gaat gewoon wel willen winnen.
2: Dus je moet het handicapsysteem, zoals bij golf, moet je de wielren ook toe gaan passen.
5: Gewoon een kilootje erbij aan zijn zadel.
2: Ja. Dat is een idee. Even een kwartiertje later starten.
0: Ja, ik ga 30 minuten.
2: Ja.
0: Voor de zekerheid.
5: Ja. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel een probleem natuurlijk in de sport. Kijk, als je bij voetbal weet ook gewoon dat Messi bevooroordeeld wordt. Of bevoordeeld wordt. Je weet zeker dat hij kampioen wordt. Hoe ga ik niet meer kijken deze komende wedstrijden?
0: Nee, maar zo bedoel ik het dus niet. Hè? Want ik ga er maar vanuit, zolang er geen. Dat het gewoon een wonderkind is die zichzelf.
5: Ik ook hoor.
0: Ook nog eens een keer heel goed verzorgd. En dan heeft de rest maar pech. Ik ben alleen zo bang dat het de sport een beetje... In de tijd van Merckx werd het ook altijd gezegd. Ja, als Merckx ergens verscheen, ja, dan kun je het wel... En die gaf toch wel eens een knecht.
5: Nee, dat is natuurlijk wel een beetje een probleem. En je krijgt dan nu natuurlijk heel veel mensen die gaan roepen... nee, je moet er nu naar kijken, want dit gaan we nooit meer zien en zo. Dus zo kun je jezelf nog wel even zoet houden op die best twee keer.
0: Ja, maar het wordt zo vervelend om naar te kijken... als het niet je favoriet is, dat je weet van... oh, dan gaat hij, hup, en dan naar de volgende zet. Dat is niet meer terug ook.
5: De hoop is natuurlijk nu dat er één of twee ploegen zijn... die denken, we gaan het toch nog proberen.
0: Ja.
5: En het leuke daarvan zou zijn als ze dat ook van tevoren zouden zeggen. Zodat je het in ieder geval, of tenminste, dat je denkt... Oké, nou gaan we dus ook kijken. We willen gewoon proberen, even kijken hoe dat in zijn werk gaat.
1: Maar ik ben maar een simpele ziel, hoor.
6: Dat hoef je niet te zeggen.
0: Nee,
1: dat zet ik hem toch lekker voor, hè, voor jullie jongens. Nee, maar ik zou denken, dat is toch heel simpel. Je blokkeert met een andere ploeg toch gewoon de weg. Dan kan je niet
0: doen. Ja, natuurlijk. Dat is
5: dat ze daar niet aan hebben gedacht.
0: Ja. Het is easy.
5: Je kan hem ook gewoon van zijn fiets bij als niemand kijkt.
1: Als niemand kijkt. Maar je gaat er gewoon
5: professionele
1: voor.
5: Professionele overtreding.
0: Ja, natuurlijk.
1: Kan hij er niet door.
0: Nou,
5: nee, hij kan, nee, maar ik denk dat hij er ook nog wel overheen kan.
1: Nou, niet als je over de volle breedte van de weg...
6: Steeds zorgen dat de overgang net dicht is als hij
2: Michael, a dirty mind.
1: Ja, maar... Ja.
5: Ja.
1: Nee. Er staat op regels dat niet mag?
5: Dat mag wel. Dat gebeurt. Dus zo proberen ze ook natuurlijk ook demarages te voorkomen... door gewoon de weg te blokkeren. Maar dan moet je dat wel...
0: Of de laatste 400 meter van de sprint.
5: Is ook
0: kijk
5: leuk.
0: Hoe iedereen blokkeert.
5: Ja,
0: dan kun
5: mooi.
0: Je de ene dag winnen en de andere dag word je 23ste.
5: Ja, dat was wel jammer, hè? Olaf Kooi.
0: Zo, ja.
6: Fantastische overwinning.
0: Hij zat al meteen verkeerd gisteren, hè? Ja. Dus die bol die zat helemaal aan de linkerkant.
5: Ja, hij liet die bol gaan.
0: Niet zo slim, niet zo slim.
5: Maar weer een kans.
0: Maar het blijft toch fascinerend, een fascinerend spektakel. Maar het zou tegen die Pogacar moeten zeggen... Van, hey, maar als je nou gewoon een beetje een paar dagen in je kop blijft zitten... je wint toch wel, dat het lijkt alsof het een wedstrijd is. Maar,
5: nee. Ja, maar daar hebben wij ook door.
0: Ja, is ook zo. We gaan het
5: Ik vind
0: zien.
5: Gewoon dat hij ook gewoon sprintetappes moet proberen te winnen. Dat wordt lachen.
0: Wat
6: moet hij winnen?
5: Sprintetappes proberen.
0: Dat
5: niet?
0: Hij gaat mengen. Ja. Nou, ik denk wel dat het zo'n talent is als hij zich erop gaat toeleggen.
5: Ik denk het wel. Komt er een heel in, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Kan ik nog een vraag stellen?
5: Zeker.
0: Voor mij wel.
5: Tenminste, als hij aan mij wil stellen.
1: Ja. Ja. In de Formule 1 zijn regels over de auto's.
5: Ja.
1: Bestaan er ook regels over de fietsen?
5: Zeker. Ja. Over gewicht. Die zijn er, zeker.
6: Ja. Want er is toch dat probleem met die jongen met dat stuur die op zijn stuur hing.
5: Ja. Die
6: moet er gewoon keihard fietsen. Wat heeft hij misgedaan? Wat was dat voor raars?
0: Hij heeft zijn handen zo dat hij niet meteen met zijn remmen kan.
5: Ja, dat was het probleem.
6: Dat was het. Maar deze is voor gestraft.
5: Hij kreeg een waarschuwing. En toen dacht hij van nou, dan ga de waarschuwing is, laat ik me terugzakken.
6: Ja.
5: Maar het rare is daarvan weer, is dat natuurlijk dat... Vingegaard in die etappe waar we het net over hadden... eigenlijk in die afdaling van de Tourmalet... tussen in die vallei eigenlijk op een soortgelijke manier... ook op die fiets zat en dan krijgt hij geen waarschuwing. Dus er is...
6: Zij zonder dat ze bij een rem kunnen.
5: Ja, ze fietsen dus echt gewoon bovenop die shifters. En dan kun je dus... dat heeft te maken met gevaar.
0: Dit
5: zijn de beste wielrenners ter wereld. Ik bedoel, als er nou hier mensen op de ronde hoek worden...
0: Ooit heeft Froome een stuk de Tour gelopen, hè?
5: Dat was toch niet zo snel.
0: Nee, maar eigenlijk mocht het niet. Nee.
6: Want ik las dat er 108 kilometer per uur in de afdaling wordt gereden.
5: Ja.
0: We zijn er nu even klaar mee, want ik wil even naar Guus toe. Guus, jij kondigde het vorige uur aan dat je het wilde hebben over macht.
2: Nou, dat hebben we aangekaart over macht. Als je macht hebt zoals de president van Amerika en ook dus Infantino... dat het waarschijnlijk heel moeilijk is dat je niet corrompeert. Dat je daar de macht gaat misbruiken. En dat is eigenlijk aan de gang. En daarvoor had ik mijn hoofdletters opgeschreven, macht. Maar het gaat er ook om mensen die... Je oefent macht uit over anderen, over mensen... maar ook hoe die andere mensen reageren. Want je hebt niet altijd de macht om nu Trump en Infantino weg te sturen nu... maar dat verwacht ik wel. Van de mensen in dat disciplinaire committee bijvoorbeeld... daar verwacht ik reacties van.
0: Maar die komen niet, hè?
2: Dat is, anders laat je misbruiken door de macht.
0: Ja.
2: Dat vind ik altijd interessant, wat nu de reacties zal zijn van... bijvoorbeeld die voorzitter van die El Kalami of zo heet die.
0: Maar je vraagt het nog met een open blik, maar je weet toch eigenlijk diep in je hart wel... dat die mensen niet meer teruggefloten worden? Dat Infantino
2: Nee, maar je kunt jezelf dat terugfluiten.
0: Zeker?
2: Of je kunt zeggen, ik accepteer dit niet, ik wil die positie niet bekleden... als er zo met mij om wordt gegaan of gemanipuleerd wordt. Je hebt toch een eigen standaard ook daarin?
0: Maar dan hadden ze dat toch al gedaan?
2: Dat inmiddels. Blijkbaar niet. Dus. Nee, maar daarom ben ik benieuwd naar de evaluatie na afloop. Ik kan me voorstellen dat je moet, ik vind dat je meteen moet reageren als je macht voelt die je misbruikt is. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze nog even blijven zitten gezien het toernooi. Ja. En dan na afloop wel zeggen van, maar zo gaan wij niet verder.
5: Maar het signaal was natuurlijk veel sterker geweest als ze het meteen hadden gedaan.
2: Dat zeg ik ook. Ja. Dat zeg ik ook.
5: En dat is wat ik net ook bedoelde. Van, iedereen kan wel zeggen van, het kan zo niet verder. De rode lijn gepasseerd, al die termen. Weet je, maar ga dan gewoon eens. En ik snap allemaal de argumenten om. Je moet gewoon wel paal en perk hier meteen.
6: Maar dit is een hele mooie filosofische discussie.
2: Jij had Guus Bak meteen. Nee, jij mag nu even niet.
6: Je had namelijk gezag en geen macht. Je had gezag. En dat is een verschil. Met
2: ja, maar het gaat niet om mij. Het gaat niet om mij.
6: Ja, maar je bent wel een leuk voorbeeld.
2: Nee, maar het gaat er niet om. Kijk, ik zou meteen reageren als het mij zo overtreft. Aan de andere kant kan ik me voorstellen om het toernooi niet helemaal in het honderd te laten lopen. Dat die evaluatie net na afloop, maar dan ook meteen komt.
0: Maar denk jij niet dat zeg maar op de dag van de prijsuitreiking, als Noorwegen die wereldbeker in handen krijgt, dat dan Trump en Infantino nog geen minuut later zelf voldaan voor de hele wereld vertellen dat het allemaal reuze geslaagd is en een prachtig toernooi is geweest?
2: Oh, dan moeten wij allemaal
0: dat gaat toch gebeuren?
2: Moeten we een rode kaart uitdelen aan een hele stadion. Ja, maar en dan wapperen zo.
0: Maar die Trump en dingen, die hebben toch een gigantisch bord voor hun hoofd. Die denkt toch.
2: Ja, dus is het van belang in de toekomst. Wat doet de UEFA? Wat doet de Aziatische Bond? Wat doen al die bonden? Maar goed, daar is wat we straks zeiden. Die FIFA die strooit natuurlijk wel met bonussen voor de kleinere landen om hun stem binnen te krijgen.
0: Ja, snap ik. Jorrie, kijk jij ook met minder plezier naar de toernooi? Of zeg je, ik haal gewoon de voetbalingrediënten eruit en het is al oké zo?
3: Nou, het is meer dat ik iets ouder ben geworden en die nachtwedstrijden moet breken. Dat is het enige probleem van dit WK. Want ik vind het uiteindelijk, zeker in de aanloop ernaartoe, hoeveel. En dat vond ik ook wel in de groepsfase leuk. Uiteindelijk komen nu toch wel de grote landen bovendrijven. Uiteindelijk. Maar er was natuurlijk veel te doen om het aantal deelnemers, de kleine landen, wie gaat naar kijken. En wat dat betreft hebben denk ik menig klein land heeft ontzettend leuk meegedaan. Ontzettend zijn best gedaan. Af en toe zelfs gewonnen. Dus dat hele punt. Alleen het systeem is het niet. Maar ja, het alternatief is teruggaan. Dat is commercieel minder belangrijk. Kan het aantal deelnemers. Dat gaat nooit gebeuren. En nog groter.
0: We komen er alleen om meer wij volgende keer, toch?
3: Moeten we 3 maanden lang programma's gaan maken rondom een WK met 64. Want anders komt het mathematisch niet uit. Maar nu de derde groepsfase wedstrijd. Maar voor de rest, ik heb voetbal inhoudelijk van veel genoten.
0: Oké, okay, nou misschien dadelijk, daar komen we dadelijk nog wel over te spreken. We hebben zo de debuut van Michiel Blijboom, met zijn column. Hé, Michiel, heb je hem wel op papier?
7: Ja, ik heb hem hier.
0: Ja?
7: Ja.
0: Ja, maar Bert is er niet. Waar is Bert? Ja. Maar die heb jij toch zo'n beetje uitgewerkt, hè? Giel?
7: Ja, het heeft met macht te maken.
0: Ja, en macht corrumpeert. Maar we gaan eerst even jouw muzikaal inleiden met de eeuwig durende voetbalwet die maar blijven staan, Bob Fosco. En die bal die moet in het net en daarna dicht voor de Arend en daarna komt jouw column.
8: We gaan het beleven.

0: En dan maak ik een berg Bami op mijn bord. En dan zet ik er een klein fietsje op. Dan heb ik de Tour de Bami.
1: Dat is toch opzienbarend, dat fraaie gedicht van Arendt.
2: Omdat het alleen maar over geld verdienen ging. Gezellig, bier, Polonaise.
3: De column van Michiel Blijboom.
4: Michiel Blijboom.
2: Arend Marinade die een gedicht maakt over rucola. Leo Driessen die Michael van Praag laat uitpraten. Guus Hiddink die zijn snor weer laat staan. Gerard van der Lem die de toegang tot Ridders Kaashuis wordt ontzegd. Pieter de Waard in een Volendam shirt. Cora die alleen nog maar Starbucks meuk serveert. Frits Baron die de quiz wint. Eén telefoontje uit Washington DC en al deze absurditeiten kunnen werkelijkheid worden. We hebben Ronald McDonald Trump, de enige clown die zich nooit afschminkt, immers wel gekkere dingen horen zeggen deze week. Na de spelregels van de edele voetbalsport te hebben aangehoord, dus die bal moet tussen die palen worden geschopt en niet eroverheen, besloot hij zich hoogpersoonlijk met de schorsing van een van de Amerikaanse spelers te bemoeien. En nog met succes ook. Dat het WK-voetbal in een ontwikkelingsland als de Verenigde Staten wordt gehouden, is op zich al een godspe. Dat was al zo in 1994, toen iedere journalist met een perskaart om zijn nek voor een speler werd aangezien. Inclusief degene, ik noem bewust geen namen, die het speeltuig onder hun shirt leken te hebben verstopt. Ik herinner me een bezoekje met wat collega's aan een supermarkt ergens tussen Orlando en Daytona, waar een cashière bij de aanblik van ons enthousiast vroeg: "Are you the guys from the kickball game?" Ofwel, zijn jullie dat nou, die jongens van het balschopspelletje? Heel veel meer basiskennis heeft de gemiddelde Jenk in de daaropvolgende 30 jaar niet verzameld. Getuige de uitspraak van het opperhoofd dat hij geen idee heeft wat een rode kaart is. Toen hem dat aan het verstand was gepeuterd en hij bovendien te horen kreeg dat zulks in de grote mensensportwereld betekent dat een speler voor één of meer wedstrijden wordt geschorst, besloot hij persoonlijk in te grijpen. Goddank duurt het toernooi maar 5,5 week. Anders zou hij zich vast en zeker met nog meer hebben bemoeid. Dat is hij immers zo gewend, spelregels veranderen. Om uit je vel te springen natuurlijk, die inmenging door een buitenstaander die zich alles meent te kunnen veroorloven. Maar toch moest ik er bij het kanaliseren van mijn woede denken aan Cor Kieboom, de erudite voorzitter van Feyenoord in de periode 1939-1967... wiens lijfspreuk luidde: waar staat geschreven dat hij consequent moet zijn? En daarom zou ik meneer de president dolgraag een 16 jaar oud filmfragment willen laten zien. Het betreft een moment uit de WK-finale van 2010... tussen Nederland, het land van zijn witte huisvriend Mark Rutte, en Spanje, een land waaraan hij, en ik zal niet nalaten dit te benadrukken, een teringhekel heeft. Kijk, zou ik zeggen, daar gaat de Nederlander Arjen Robben helemaal alleen op de Spaanse doelman af. En let nu goed op. Je weet sinds enige dagen dat een doelman de bal met zijn handen moet pakken. Maar kijk eens wat hij hier doet. Hij gebruikt duidelijk zijn voet. Dit had dus gewoon een doelpunt moeten zijn. Regel dus even dat een en ander wordt teruggedraaid en dat die cup alsnog naar Nederland gaat. Voor iemand die in 3 dagen een oorlog kan beëindigen, moet dit een peulenschil zijn. Fix het en ik beloof je dat ik de rest van mijn leven Starbucks drink. Met Cor Kieboom in gedachten, dat dan weer wel.
5: Mooi gesproken.
2: Dank je.
5: Wil je deze volgende week nog een keer doen? Want ik snap hem niet helemaal. Nee.
2: Ik fax hem wel.
5: Ja.
2: Ik fax hem wel.
5: Ja. We hadden nog één naam, Nando Boers. Je bent als wielerdeskundige ingevlogen vanuit het oosten van het land. We hadden nog één naam even niet genoemd. Die is net zo oud, vaak jonger.
6: Als ik? Nee,
5: jij is jonger dan wij allemaal hier aan tafel. Ja, maar hij is de jongste wielrenner ooit. Ik weet dat in het grijs verleden Jacques Hanegraaff ooit dispensatie kreeg met veel moeite dat hij mee mocht doen aan de Tour. Want hij was toen ook 19. En toen zei hij, is eigenlijk onverantwoord. Nou rijdt er een Fransman rond en die wordt nog geacht de Tour te kunnen winnen, ook op 19-jarige leeftijd.
6: Ja,
5: wat is er met hem aan de hand?
6: Dat gaat natuurlijk niet doen, want hij staat, hij staat op 3,55.
5: Ja.
6: Dus hij staat zesde, dus dan gaat natuurlijk Pogacar niet verslaan. Nee, 19 jaar. Maar wat ik eigenlijk net al zei, is dat de jongens, tenminste, dus ze trainen al op jongere leeftijd veel beter dan in de tijd van Hanegraaff, begin jaren 80. Ik denk dat die nog met een biefstuk op begon te trainen, zeg maar, 's ochtends. En deze jongens niet. En Paul Sexas van Decathlon, Fransman. Eigenlijk de grote vraag, maar een vraag die je zou kunnen hebben bij hem is: Zit er nog heel veel rek op zijn ontwikkeling? Want ja. Hij is dus nu goed. Gaat hij nog 10% erbij kunnen krijgen? Of is het nog een procentje erbij en staat hij nu zesde en wordt hij volgend jaar keurig een keer derde? Heel Frankrijk blij. En zien we hem over 3 jaar niet meer terug omdat hij opgebrand is? Dat is natuurlijk wel even de vraag.
5: België, die elke keer als de Tour begint... Remco even de poel! Ja. Remco even de poel!
6: Ja, staat...
5: Maar die gaat het ook net niet redden?
6: Vierde. Nee, iedereen gaat het net niet redden, denk ik. Maar dat was de conclusie net wel, toch?
5: Jazeker, maar wij hebben Tijm en Arendsman. Die wordt zo'n beetje genoemd van... dit zou ook wel eens een klassement zijn kunnen worden. Vorig jaar twee etappes gewoon. Ja. Misschien meer een etappekaper dan dat?
6: Nou, hij was in de Giro afgelopen ronde van Italië, werd hij vierde. Dus hij kan wel een klassement rijden.
5: Maar niet winnen.
6: Dat denk ik niet. En ik denk dat hij zelf denkt, van als ik de Giro doe voor het klassement... dan ga ik 5 of 6 weken later in de Tour... ga ik niet Pogacar kunnen uitdagen. Dus dan ga ik voor etappes. Dus dat zou nog wat leuk kunnen zijn... dat hij straks in de Alpen nog iets... uit de hoge hoed tovert. Vorig jaar natuurlijk inderdaad 2-op-2 magnifieke...
5: Ja, dat was prachtig.
6: Dat was prachtig,
5: want, ja. Want wij moeten het met hele kleine dingetjes doen in de Tour.
6: Ik zou zeggen, als hij een goede berg heeft... Dan zou
4: ja,
6: ik
4: wel de redder.
6: Zou ik geen... Ja, zou ik geen
5: klein, radio,
6: zou ik
5: geen het is klein, radio.
6: Er loopt iemand langs met een wielerpak. Ja. Naar het toilet. Ja. Zie ik. Nee, maar ik bedoel, ik zou een grote bergetappe nu in dit tijdsgevricht... van Pogacar niet een kleine krent noemen.
5: Nee, zeker niet. Maar ik bedoel eigenlijk meer in het aantal wedstrijden, weet je wel. Een aantal etappes, dan zitten we wel, moeten we lang wachten steeds voordat er... Ja, vorig jaar was dat een mooie uitzondering.
6: Ja,
5: nee, met klopt. Ja. En nu dan met Olaf Kooi hebben we er al eentje binnen.
6: Ja.
5: Ja. Guus, ben jij een kijker van de Tour? Zeg, nou, als het voorbij komt... Nee,
4: ik ben wel fanatiek kijken. Alhoewel het een beetje overschaduwd wordt nu door Wimbledon en met name BK. Maar normaal, ik kan zelfs de hele dag volgen. De klassiekers bijvoorbeeld, het voorjaar. Dan gebeurt de eerste 2-3 uur gebeurt niks. Maar dan zit ik toch voor de tv te kijken.
5: Dat is mooi, slow television, toch?
4: Heerlijk.
5: Zo wordt toch sinds...
7: Je kan er wat bij doen. Dat is ook zo lekker.
4: Wat doe je erbij dan, Frits?
7: Nou, wat lezen of zo.
5: Praten vooral, denk ik, Frits.
6: Ja, zit jij niet de krant lezen, Guus, erbij?
4: Nee, dan ga ik toch gebiologeerd kijken. Nee, ja. Echt waar, er gebeurt helemaal niks. Maar is ook leuk als er niks gebeurt, toch?
6: Ja, nee, zeker. De verwachting is altijd leuker dan... is ook leuk.
4: Ja.
5: Michael, als ik zeg Abdella Urazane, zeg jij dan?
8: Geen idee.
5: Dat is de spits van Ajax. Die heeft gisteren het winnende doelpunt gemaakt tegen Larnaca.
7: Ja.
8: Nou, mooi.
6: Zo.
5: Goed, hè?
7: Mag ik nog één naam
5: noemen? Dat is over Ajax. Wat?
7: Mag ik nog één naam noemen?
5: Nee.
7: Steur, wat vinden we daarvan?
5: Je doet het dus toch?
7: Wat vinden we daarvan?
5: Je vraagt het aan mij en dan zeg ik nee. En dan doe je het dus toch.
6: Vroeg. Is er ontwikkeling?
7: Wat vinden we van de transfer van Steur? Jullie als deskundigen.
9: Oh, dat durf ik niet als eerste te praten.
5: Jawel, Jordi praat. Nee. Klopt.
9: Nou ja, het is zeer opmerkelijk toch? Denk ik, van alle partijen. Wat dat betreft, ik geloof...
5: Hij gaat voor heel veel centjes naar Newcastle.
9: Ja, zeker.
5: Is het ook voor Newcastle een groot bedrag?
9: Dat is voor Newcastle geen groot bedrag. Wel een serieus bedrag. Ja. Dus zeg maar, als zij serieus talent zien, dan is dit een beetje het bedrag. Maar dat is natuurlijk ook... We gaan Sean Steur dit seizoen nog niet zien. Bij Match of the Day is mijn verwachting. Als hij al bij de selectie... Ja, maar dat zal zich redelijk moeten opboksen tegen wat geweld. In de basis natuurlijk heeft hij wel de potentie. Maar... Ik ben nooit zo, want er is ook helemaal niet te zeggen van het is wel goed of niet goed op vroege leeftijd wel of niet gegaan. Er zijn altijd verschillende scenario's. Alleen dit voelde toch wel aan alsof er nog een zeker 1 à 2 seizoenen Ajax zou moeten komen.
4: Kan Newcastle niet verhuren aan bijvoorbeeld Ajax?
5: Nou ja, dat
9: is wel mogelijk, maar er is niet over gesproken. Dus dan zou je dat ook meestal als het wel tot zoiets komt... dan is dat wel meteen gecommuniceerd. We hebben hem gekocht, maar hij blijft nog 1 seizoen. Dus wat dat betreft zie ik dat niet. En ook omdat, ik ben er niet bij geweest... maar als je het leest hoe het is geschreven... dat de intentie was om te verlengen een paar gesprekken... en toen vertrokken, lijkt me dat ook weer niet de uitgangspositie... voor een verder samenwerking.
7: Jordi Cruijff was not amused.
9: Nee.
5: Ik denk dat Newcastle, als hem uitlenen... dan in de championship zetten in een niveautje lager in Engeland. Hè?
4: Dan leert hij vechten.
5: Ja, dan leert hij vechten. In een hoog tempo. Maar ik straks zijn... want die is uitgeleend door Ajax aan Telstar. Gerald Alders, het ploeggenootje van hem. En die zei van... Ja, maar ik zeg, is dat niet vroeg? Joh? Hij zegt, nou... Die Steur die is echt dag en nacht bezig met voetbal. Met een muurtje tikken, links, rechts, alles. Hij zegt, het is zo'n fanatieke... Hij zegt, wij kijken er eigenlijk niet zo van op. We gunnen het hem van harte. En ik denk ook nog dat hij het gaat redden ook.
9: Ja, ik denk dat in principe zonder persoonlijke band... dat je altijd iemand moet gunnen. Alleen ik denk...
5: Nou ja,
9: het is natuurlijk, Alders heeft natuurlijk ook maar alleen als referentiekader Ajax. En dus die kan helemaal niet inschatten of Jean Steur zo goed is om bij Newcastle op deze leeftijd. En het lijkt mij toch, als je met Ajax in gesprek bent over wat het plan met jou is, hoeveel je gaat spelen, dat je dan niet ineens voor een paar miljoen tegen Newcastle zegt, nou, dan wacht ik wel 2 jaar. Nee. Dan wil je toch ook spelen?
5: Oké. Okay, sorry. Ik zeg al niks meer. Nou ja, goed, maar het is wel een groot talent die helaas voor ons te vroeg weggaat. In Nederland genieten we niet. Nou, dat zit er ook een beetje de wrevel natuurlijk, hè, dat we talenten zo snel weg zien gaan. Maar ja. Smit zit nog wel bij AZ, hè? Dat is ook een groot talent, toch? Die Kees Smit.
7: Nou.
5: Die zit daar nog, toch?
9: Ja, zeker. Ja. Dat is ook helemaal gedraaid in, ik denk dat ik volgend jaar hier niet ben, naar, ik zou zomaar eens nog een jaartje hier kunnen voetballen. Dus dat is positief, toch?
5: Ja,
9: maar... En verstandig ook, denk ik.
7: Maar die blijft toch nog gewoon een jaar bij AZ, geloof ik? Maar die hebben wel een... AZ werkt er ook aan mee. Die zijn echt met hem bezig, ook samen.
9: Ja, en misschien wel het vertrek van Mijnans. Dat het dan weer een beetje opent in de belangrijkheid van de factor die hij kan spelen bij die club. Maar het is vorig seizoen, gedurende het seizoen, heeft hij gewoon een paar keer laten optekenen van, nou, de kans is heel klein. Het ging natuurlijk over het mandaat naar Mendes om zoveel mogelijk geld te verdienen. Ja. Maar wel beter, denk ik. En leuk voor de competitie. Ja. Als hij blijft.
7: Ja.
5: Ja, of in het verleden zou Ajax hem kopen dan. Want Steur gaat weghalen of Smit.
9: Ja, AZ heeft ook al een tijd lang zoiets van... we willen het liefst niet in Nederland verkopen. En al zeker niet naar Ajax. Dus dat is onmogelijk, denk ik.
7: Ja, maar hij moet gewoon ook minimaal 40, 50 miljoen gaan kosten.
5: Ja, maar als er genoeg geld op tafel komt, dan is toch niks onmogelijk?
9: Genoeg geld is natuurlijk ook een van de redenen in het Jean Steur verhaal. Ajax was natuurlijk best wel blij, denk ik, met het bedrag wat daarmee gemoeid is. Om de selectie bij te schaven.
5: Nou ja, het is kijken wat Ajax er nog mee gaat doen met wat er nu aan geld is binnengekomen. Dat gaan we uitgebreid volgen. Guus, is iets opgevallen tijdens dit WK, behalve dat veelbesproken incident natuurlijk rondom de arbitrage, dat daar een beetje willekeur in zit? Nou, is er een bepaalde spelstijl doorgedrongen?
4: Nee, maar ik wil toch wel even vasthouden aan de scheidsrechter. Dat je, kijk, we hebben nu zoveel, heel veel landen, misschien wordt dat nog weer uitgebreid uit commerciële motieven. Maar ik vind op scheidsrechters dat je daar wel een andere criteria op mag loslaten. Dat je niet zegt van wij moeten door de hele wereld vertegenwoordigd worden qua scheidsrechters. Dus ik vind wel dat je de topklasse scheidsrechters op de wedstrijden moet zetten.
5: Ja, maar je ziet nu toch...
4: Maar je ziet bijvoorbeeld, was dat de Paraguay? Ja. Nou, die scheidsrechter die ziet gewoon dat daar geslagen wordt na Mbappé.
7: Ja.
4: Die kijkt gewoon recht. Die ziet dat er een elleboog ziet hij gewoon in de maag gepompt worden.
7: Of hij ziet het niet.
4: Het doet niet wie het doet, maar de scheidsrechter die ziet het gewoon en doet niks. Dus ik vind wel dat je bij de grote toernooien wel een top, hoeveel, 10 van, of 12 van scheidsrechters moet hebben die ook veel wedstrijden kunnen fluiten.
5: Maar ze hebben nu ook bijvoorbeeld Taylor en dingen er nog bij gehouden. Die vloot gisteren nog.
9: Ja, de goede scheidsrechter zit natuurlijk in dit format altijd in de weg. Dat als zolang Engeland erin blijft...
5: Maar in de beginfase, die zijn niet weggestuurd nog. Die hebben gisteren nog gefloten.
4: Ja, maar in de beginfase dan heb je dus de mindere scheidsrechters. Maar dat is wel van invloed of je al of niet door kunt, ja of nee. Door hun blinddoeken.
9: Daar moet je natuurlijk wel van. Dat zou ik heel interessant vinden. Want ik vind dat het wel leuk, die andere opvattingen van die scheidsrechters. Maar als het maar niet doorslaggevend is. Daarvoor moeten ze natuurlijk wel gaan roleren in het competitieformat. Want anders kom je natuurlijk nooit aan de gewenste ervaring.
4: Nee. Maar naar het technische gedeelte, Leo, daar vroeg je eigenlijk om. Ik omzeilde je. Ik vind wel dat de toppers die er zijn, die maken echt waarom ze toppers zijn. Van Mbappé tot Kane, ik vind dat echt wel mooi om te zien. Meestal faalt wel één of twee van mensen waar je heel grote verwachtingen van hebt. Maar dat is niet het geval.
7: Messi ook.
5: Moeten we dan even terug nog naar de periode dat Nederland in het toernooi was? Die schijnen...
4: Hebben die meegedaan?
5: Nou, we zijn wel helemaal ergens bovenaan geëindigd als je de lijst omdraait.
10: Minste aantal meters.
5: Ga je weer voorzeggen?
6: Sorry.
5: Ik dacht, dat doet Frits altijd, hoor, dingen voorzeggen.
2: Ik speel Frits nu.
5: Ja, jij speelt Frits nu. Nou, Jorrie, jij hebt het allemaal precies tot op een centimeter Nederlands elftal het minste.
9: Nou, ik heb absoluut niet de aantal meters paraat.
5: Nee, maar, dat is ook niet.
9: Totaal absolute afgelegde afstand, nummer 48 van de 48.
5: Ja.
9: En met high-intensity runs, waar het nogal veel om gaat. Want sommige trainers vinden de totaal gelopen afstand ook niet zo relevant. Maar wel de meters, dat als je rent, dat je hard rent, stonden we 39ste.
5: Oh, dus dat viel mee.
9: En het pijnlijkste punt, want we hadden een heel artikel bij ESPN op de site, waarin ze dus cijfer voor cijfer. Dit was dus het grootste kritiekpunt van het EK. Dus dat betekent dat je dan op een EK één aandachtspunt hebt, voetbal inhoudelijk. En dan ga je naar het volgende eindtoernooi en dan denk je, we doen het nog slechter. Dat is natuurlijk wel. Er was een grote waarschuwing over het plan en de intensiteit. En het is best wel pijnlijk natuurlijk.
6: Laatste. Dus het is goed dat er een nieuwe bondscoach komt.
9: Dat is denk ik wel heel goed. Voor iedereen, voor op het veld en voor de mensen die kijken.
7: Meer lopen word je niet meteen beter.
9: Nee, maar het gaat om hoe je.
5: Ik kijk naar Guus.
4: Maar ik heb nog even. Kijk, je ziet de wedstrijd live en dan zit er altijd. Probeer ik wel redelijk analytisch te kijken.
5: Ja.
4: Er zit altijd wel een emotie en hoop op. Zulke wedstrijden zelfs als coach. Daarna heb ik nog 2-3 dagen later nog een keer die wedstrijd bekeken. En als je nu kijkt bijvoorbeeld naar. Tegenwoordig praat je in kwarten, niet in helften mee. Maar als je het eerste kwart van de tweede helft kijkt, daar zie je een oranje, zie je stilstaan. Dan zie je letterlijk stilstaan. Alleen Brobbey, verdediger gezien, die moet tegen twee centrale plus de verdediger in middenvelden, zit hij daar die bal afjagen. Dat is onbegonnen werk, omdat de rest van de ploeg, die blijft staan, CQ, doet nog een stap naar achteren. En dat is niet, hoe wij Nederlands.
9: Hoe komt dat?
4: Hou nou even stil, Frits. Dat is niet, je brengt me helemaal in de war. Ja. Dat is niet zoals wij Nederland graag willen zien. Ik ben redelijk aan het zwerven geweest over de wereld en overal waar je commentaar krijgt van over Nederland. Nooit vragen ze, waarom zijn jullie nooit wereldkampioen geworden? Maar ze zeggen wel van, goh, de manier waarop Nederland altijd gespeeld heeft in de loop der tientallen jaren is zo mooi om te zien. En dat pad is verlaten. Dat is helaas.
7: Maar nog eens, hoe komt dat dan?
5: Nee, dat gaan we een andere keer beantwoorden. We hebben Janus Toender, die heb je niet. Dus,
7: dat is een logische vraag.
5: Ja, maar we hebben nog maar weinig tijd, Frits.
4: Ja, vul hem dan in, Frits.
5: Aan de orde, man. Victorie nog aan toe. Guus, maar hoe komt dat?
4: Oh.
5: Nee, maar andere keer. Nee, we gaan
4: Maar je moet ook een beetje wat ze in Spanje zeggen. Je moet garra in. Ik vind deze jongens, die zijn uitstekende voetballers. Maar er is niemand die zegt, ik ben nu zo zwaar beledigd dat ik nu even een initiatief neem. Ja, dus ik ga een beetje oorlog maken.
5: Arne Slot, nieuwe bondscoach.
4: Nu gaan we van heel snel zo. Arne is vrij.
5: Ja, Arne, nieuwe bondscoach.
4: Ja, hij kan.
5: Slotvraag is dit, is een slotvraag.
4: Ik heb hem wel eens gesproken, maar niet speciaal daarover.
5: Okay.
4: Maar die wil graag ook wel eens, denk ik, een nieuwe etappe in gaan, denk ik, langzamerhand.
5: We gaan quizzen. Wie staat er bovenaan, Michael? Een beetje slap, jongen. Ja,
4: Michael
5: staat dobbelen. Nando, begin bij jou.
6: Ja, staat bovenaan. Ja.
5: Nando, waar zet je de verdubbelaar in? Bij de algemene vraag of bij de René en Willy vraag?
6: Algemene vraag.
5: Oké, gaan we beginnen met de algemene vraag. Bij welke drie Nederlandse clubs heeft Leo van Veen gevoetbald, die ons helaas is ontvallen eerder deze week? Leo van Veen, 80 jaar geworden. Bij welke drie clubs? Dit niet meteen voorzeggen daar. Nee. Dus jullie het weten. Drie clubs.
6: Utrecht, Ajax,
5: ja.
6: DOS.
5: DOS, dus ook Utrecht. Dat was
6: ja,
5: Utrecht.
6: Ja, goed, maar dat is allemaal naam, toch?
4: Ja, is goed. Ja.
5: Oh.
10: Jammer.
4: Hoezo?
5: Nee, is goed.
10: Hij zei al DOS. Hij heeft het drie genoemd.
5: Ja, DOS, Utrecht en Ajax, is toch goed?
4: Ja.
7: Had je hier de verdubbelaar? Hij noemde RKC niet, maar hij heeft er wel drie genoemd.
4: Ja.
5: Frits, het kan niet zo zijn dat je je niet ergens mee bemoeit, hè? Dat kan
10: ik vind het goed beantwoord, hoor.
9: Dank je wel.
5: Waarom ben je niet verkeersagent?
7: Ik heb gewoon een minuut mijn mond gehouden.
6: Maar misschien is hij wel verkeersagent, dat weet je.
5: Huh? Misschien is hij verkeersagent.
6: Ik weet het niet.
5: Nou.
6: Kan toch?
5: Verkeersagent. Oké, hier komt hij, hè? Ja, wie zei het, hè? René Willy. Zal ik een fruitsalade maken voor mijn broer? Hier komt hij aanzetten met nasiballen, worstenbroodjes en de hele rukken beteut.
6: Ah, dat zei René.
4: Ja.
5: Ja, dat is goed. Dat had ook Willy kunnen zijn, maar het was geen. Wat is de stand? Nee, dat vervalt op verzoek van mijn blijven. Het lied van Simon Tahamata vervalt.
10: Hè? 120 punten.
5: Staat hij bovenaan?
10: Ja.
4: Nee.
5: Wie dan?
10: Samen met Lex.
6: Nou, mooi.
5: Oké. Jordi?
9: Ja.
5: Waar zit je de verdubbelaar?
9: Willy en René.
5: Willy en René, oké, daar komt eerst de algemene vraag. Je hebt sambal oelek en terrassi. Wat is terrassi?
9: Ja.
5: Garnalenpasta. Dat is goed geantwoord. Is
10: nog nee, niet dat is niet goed beantwoord, Leo. Je zegt het voor.
5: Ja, nou, maar hij beantwoordt het
10: heel Nederland kan het horen.
5: Maar hij beantwoordt het toch goed?
9: Ja.
10: Hij zegt, je praat je goed na.
5: Ja, dat is toch goed?
10: Nee.
9: Ja. Ja, ik hoef deze punten ook niet, hoor. Ja. Maar wel bedankt, Leo. Ik heb het wel eens gegeten, maar ik wist niet...
10: We moeten het wel een beetje serieus houden, jongens.
5: Nou, dacht ik niet. Ik was nooit goed met vrouwtjes. Mijn broer wel. Elke maand, alle vrouwke en Corrie Konings.
9: Willy dan toch, altijd met Corrie Konings?
10: Ja. Ja.
9: Heb ik dat niet goed onthouden?
5: Nee, dat heb je goed onthouden.
10: Heel snel ook.
5: Willy heeft het altijd over punten. Corrie Konings, over... nee.
10: Jammer voor de eerste vraag, want had je bovenaan gestaan.
5: Ah, gaat erom. Michiel, jij doet niet mee, want je hebt de column. Dus we gaan naar Frits. Frits.
2: Mag ik wel even dubbel erin zetten?
5: Ja, doe maar.
10: Jongen.
5: Frits.
7: Leo, wat is het vraagje?
5: Waar staat welke plaats in Zuid-Beveland rijmt op douche? En ik wil het aantal inwoners.
7: Sertogenbosch. Goesch. Ja. 12.428.
5: Nee, dat zie je er echt ongelooflijk naar. Zijn er
4: 29.
5: Ja, heel goed. 29.000, heel goed. Hoe wist je dat?
4: Ja, hij zat er één naast. Ja.
5: 15.000 zat hij ernaast. Oké, René en Willy, wie zei het? Nou, als je Frits Barend ziet, dan moet je omlopen. Wat anders dan je het wel?
4: Allebei.
7: Nee, dat zei Willy.
5: Nee, allebei. Dat is inderdaad goed. De eensgezinde tweeling. Wat is de eindstand?
10: Nando heeft gewonnen met 121 punten.
5: Oh, nou, toch nog tijd voor één vraag van Michiel. Gefeliciteerd vast, Nando.
6: Dankjewel.
5: Michiel, wie zei het?
6: Willy.
5: Nee, even serieus antwoord, hè. Even kijken. Bij mij in de straat hebben ze het straatbordje vervangen door een Van de Kerkhoflaan bordje.
2: Dat is René die Willy nou doet.
10: Heel goed. Ja. 119 punten.
2: Is er nog een geldbedrag?
10: Maar Nando heeft toch gewonnen.
5: Ja, Nando, je blijft toch de ultieme winnaar.
2: Dan moet ik terugkomen.
5: Wat gaat er nu?
4: Nando Pogacar.
5: Ja, misschien over 2 weken als de tour bijna klaar is. Kun je er nog een keer komen?
6: Wie weet. Ja? Ik zou wel even kijken.
5: Ja, even kijken. Nee, moet je echt doen. Dus gewoon hartstikke leuk. Kunnen we even evalueren of Pogacar toch nog een mens blijkt te zijn.
6: Okay.
5: Of de fietsende machine.
10: Waarom is Guus niet geweest? Waarom is Guus niet geweest?
5: Waarom ben jij niet geweest, Guus?
10: In de quiz.
4: Ja.
9: Ja,
5: Nog één vraag voor Guus.
4: Ik bel Infantino op.
5: Oké, heb ik daar nog tijd voor? Ja, Willy, riep mijn broer. Wie zei dat?
4: Mijn broer.
10: Heel goed. Ook 119 punten.
7: En dan de algemene vraag, wie wordt de wereldkampioen?
4: Zet de muziek maar harder. Dit is van onzin hier, wat hier gebeurt vandaag.
7: Wie wordt de wereldkampioen? Ja.
5: Voor je teleurstellend uitzending, Guus?
4: Nee, lekker.
5: Ja, vond je leuk? Nando, hartstikke bedankt. Giel, hartstikke bedankt. Jordi, nog even de laatste loodjes.
9: Oh, ja, hartstikke bedankt.
5: Michael, hartstikke bedankt. Guus, bedankt. Frits de Massel, hè.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
13: Dit is een uittip.
11: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
13: Dit was een uittip.
14: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
16: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
23: Ik ben Nel. En ik kom uit gezellig Zwanenburg.
24: Dit is Wim uit Amsterdam.
25: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
26: Thuis in heel Noord-Holland.
27: 12 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het gebied in Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in een supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cashière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. Die orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden en daar vlogen stukken puin door de straten. En bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Er zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van

0: minder. 10 minuutjes, ook door werkzaamheden. De A9 Alkmaar-Amstelveen voor Amstelveen-Stadhart 5 minuten. En de laatste, die staat op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. Daar ben je 6 minuten langer bezig.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar.
4: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
12: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
11: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
14: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
15: Op je radio.
16: Met Nicola Ruis.

0: Dark Before the Dawn, Son Mieux in de voorde plaat waarmee ik eigenlijk altijd afsluit. Maar nu begin It's Not Unusual, Tom Jones.
1: Dit is NH.
2: Ruis op je radio.
1: Met Ruis op je radio.
0: Ja, wat gezellig hè. Het is zaterdag 11 juli. Het is 11 minuten over 12. Ja, het is zomervakantie en dat betekent geen NH helpt vandaag. Maar ik mag het de komende 6 weekjes even gaan doen. Daar heb ik onwijs veel zin in. Gewoon een leuk programmaatje maken. Vrolijk, veel muziek. We hebben spelletjes met prijzen natuurlijk. Wat voor prijzen weet ik niet. Dat moet ik even aan de baas vragen. Die luistert nu. Dus wat voor prijzen kan ik weggeven, beste Koen. En verder vooral heel veel gezelligheid. Ja, dus ik vind het leuk dat ik weer hier mag zijn. Ik krijg alweer appjes binnen van Leon bijvoorbeeld. Het is echt leuk om naar je te luisteren. Dus blijf mij bestoken met die dingen. 088-850-51-52. En ja, ik denk dat het vooral een hele goeie is om het even rustig aan te doen. Rustig beginnen. Wij gaan even plaatjes draaien. En zo dadelijk komen we dus terug met een spel. Het lijkt me wel onwijs lachen als je eraan mee gaat doen. Ik noem het Raad de Ruis. Wat is dat? Nou, dat is een ontbrekende zin uit een liedje eigenlijk invullen. Daar wordt dan een ruis overheen gezet. Leuk hè, qua naam, hè? Woordgrapje. En nou, als jij weet wat erop staat, win je dus die Mystery Prize. Meer dan genoeg redenen om lekker te blijven luisteren naar NH.

Damn, I think I love you. Starmaker bij NH. Dat is ook weer 25 jaar geleden dat dit een hit was met dat Starmaker op televisie. Iets heel anders. Ik zat net een beetje over onze site nhnieuws.nl een beetje te surfen. En ik zag daar een berichtje. Dat gaat over Lex Gorselink. Die heeft een kringloopwinkel, Saartje in Wieringenwerf. En die heeft vandaag met 157 dagen te gaan de kerstafdeling geopend. En dan denk je, jeetje, kerstafdeling. Het is toch nog lang niet de tijd van de donkere dagen. Nee, zelfs als er een hittegolf komt eraan. Maar het schijnt dus helemaal vol te zitten. Dus wel lachen om even te lezen. Kun je ook een videootje bekijken en aan nieuws.nl. En toen dacht ik, ja, dit allemaal om het volgende plaatje aan te kondigen. December 1963, Four Seasons.

0: Four Seasons, December 1963 of Oh What a Night, dat kan allemaal. Hey, zullen we een spelletje gaan spelen? Ja, dat is leuk. Komt-ie.
1: Raad de ruis.
2: Raad de ruis.
0: Raad de ruis, wat zal dat nou toch weer zijn? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Ik ben een beetje gaan graven in de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. En ik kwam daar uit bij een pareltje van niemand minder dan André van Duin. Ik dacht een beetje qua weer nu, hittegolfje eraan. Ik dacht, oh, wat ziet het er anders uit, hè, als de zon schijnt. Daar heb ik dus een klein stukje van geknipt. Ja, een fragmentje zo gezegd. En daar heb ik dus weer een klein stukje uit weggeruist. Waarom ruis? Nou ja, zo heet ik, zo heet het programma. En dat is leuk, dus... Kijk, en dan als jij dan weet wat er onder dat ruisje moet staan... dan kan je dat doorappen, dat is het allerhandigste. En dan maak je kans op een mooie prijs. Ik heb net van de baas gehoord dat wij zonnebrillen mogen weggeven. Dus als jij een mooie zonnebril wil winnen met het NH-logo erop... dan moet je meespelen. Dus ik zal de opgave een keertje laten horen. Ik ben benieuwd of die een beetje te doen is.

Ja, wat doet die bakkersvrouw nou? Als je het weet, stuur een appje naar 088-850-5152. En misschien spreken wij elkaar zo dadelijk live in de studio. En ga jij er vandoor met zo'n schitterende NH Radio zonnebril. En die wil je.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: George Michael, Faith.
2: Raad de ruis.
3: Raad de ruis.
1: Ja, ik vind het leuk. We zitten midden in het spelletje Raad de ruis. Ik heb zojuist een fragmentje laten horen van het lied Als de zon schijnt. Van André van Duin natuurlijk, hè? Uit de jaren 80. Was vroeger echt een van mijn allerfavorietste liedjes. Ik weet nog heel goed dat ik in de auto zat. Achterin natuurlijk, want ik was een jaar of 7. Op weg naar vakantie. En dit nummer schalde door de speakers. En ik moest altijd vreselijk lachen om het zinnetje wat ik zojuist heb weggeruist. Dus mocht je nog niet hebben meegedaan of je het nog niet gehoord, dit is de opgave.

Ja, wat doet die bakkersvrouw? Als je het weet, laat het mij nog weten. Een WhatsAppje kan, je kan ook eventjes bellen. WhatsApp is altijd het makkelijkste, zeg ik er even bij. En misschien ga ik je zo terugbellen, kan je een zonnebril winnen. Ik ga nog één plaatje draaien en daarna ga ik de winnaar bellen. Ik hoop dat jij dat bent, dat zou hartstikke leuk zijn. Dus als jij nog één keer weet wie, wat dit is, wat hieronder moet staan...

0: Vista Social Club Chan Chan bij NH.
1: Raad de ruis.
2: Ja, de ruis.
0: Ja, het is hartstikke leuk, het spelletje. Ik ben heel veel gebeld en nog meer geappt met allemaal antwoorden. Ik ga zo dadelijk iemand terugbellen. Dat is het leuke, vind ik altijd. Ik heb dus alle telefoonnummers gepakt. Ook van degenen die niet helemaal goed zijn. Ik heb ze allemaal in een virtuele hoge hoed gegooid. Daar ga ik even doorheen graaien nu. En dan pak ik er eentje uit. En misschien heeft diegene een goed antwoord, misschien een fout antwoord. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga even kijken hoor. Ik heb nu een nummer gepakt. Kijken of dit gaat lukken. Even kijken. Als hij zo overgaat. Hé, hey, dat is altijd heel goed, hè? Dan gaat hij over. Nou. Gaan we dan opnemen. Als je telefoon gaat, neem hem op. Dan win je een mooie prijs. Of niet?
3: Met Nettie?
0: Nettie, met Nicola Ruis en haar radio. Goedemiddag.
3: Hi.
0: Hi, Storik. Of was je wat anders aan het doen?
3: Nee hoor, nou ik ben een beetje bezig hè, op de zaterdag. Een beetje wat aan het rommelen. Dus,
0: vertel, nee, vind ik altijd fijn. Wat ben je aan het rommelen?
3: Nou, ik heb even de bedden verschoond en een wasje gedraaid.
0: Lekker.
3: En nu ga ik eventjes een bakje koffie drinken. Dus ja.
0: Heerlijk, en vanavond lekker eten. Ben ik altijd benieuwd naar, hè? Als smulpaap.
3: Ja, vanavond eet ik heerlijk zalm met gebakken aardappeltjes en salade.
0: Nou, ja. Nettie, en dan win je er misschien ook nog eens een zonnebril bij. Want jij speelde mee met...
3: Ja, misschien.
0: Hè. Jij speelde mee met Raad de Ruis. Ik ga de opgave nog even één keer laten horen. En dan ben ik benieuwd wat jij zegt. Komt-ie aan.
3: Ja.

0: Ja.
1: En een neef van ons, die draaide iedere ochtend keihard dit liedje. En dat was zo heerlijk om de dag mee te beginnen.
0: Ja, wat goed zeg. Ja, ja, dus dat was voor jou echt een...
1: Dat gaat nooit meer uit je hoofd.
0: Nee, leuk is dat. Ja, ik heb datzelfde dat ik achterin de auto zat van mijn vader... op weg naar Spanje, naar de vakantie. En dat ik hem hoorde en kreeg altijd dat gevoel nog. Jochie van 7
1: leuk is dat, hè?
0: Heerlijk. Ja. Maar Nettie, dat betekent dat jij een prijsje hebt gewonnen...
1: Oh, geweldig.
0: Ja, zeker. Als jij even blijft hangen, ga ik straks even je gegevens noteren. Dan is het ook nog één ding wat ik dan zelf al heel leuk zou vinden. Ik ga natuurlijk het plaatje even draaien van André. Kan jij hem aankondigen? Want dan is het cirkeltje rond.
1: Is goed.
0: Nou, ga je gang.
1: En dan nu komt onze geweldige André van Duin met Als de zon schijnt.

Don't leave me this way, Thelma Houston bij NH. Ja, ik vond het leuk net. Nettie die een prijs won, een mooie NH Radio zonnebril. Als je er nou zelf ook een wil, dan heb ik echt heel goed nieuws voor je. Het volgende uur speel ik namelijk nog een spelletje. En dan kan jij hem opnieuw winnen. Het werkt eigenlijk een beetje hetzelfde. Gewoon het antwoord doorappen of doorbellen. En hopen dat je gebeld wordt door mij. En dan heb jij zo'n mooie prijs in de pocket. Het is echt een vette zonnebril. Die zou ik eigenlijk ook al willen. Maar ja, ik mag weer niet meedoen. Ik kreeg net een appje ook nog eens van Johan. En die zegt, leuk dat je er weer bent. Vind ik zelf ook. Vind het supergezellig dat ik hier weer eventjes mag zijn. De komende 6 weken in plaats van NH Helpt. En Johan zei ook nog, jij bent altijd een beetje van de nieuwe plaatjes. Een beetje van de volkszangers en de Nederlandse zangers. Zou jij misschien de nieuwe van Yves Berendsen kunnen draaien? Misschien is het tijd. Nou Johan, je hoort hem al. Yves Berendsen, voor jou.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
3: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
2: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks bo!
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie, olifant!
15: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
18: Ik ben Arnes en ik kom uit Hilversum.
19: Ik ben Eden uit Egmond.
20: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
21: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
22: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden.
23: Thuis in heel
24: Eén uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen. Moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen.
0: Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. En het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan is het ook nog eens een partij druk op de wegen op deze zaterdag. Er staan 3, 6, 7 files in onze provincie. De eerste op de A2 Amsterdam-Utrecht voor Maarsen. Daar 2 minuutjes door een ongeluk. De A2 Amsterdam-Utrecht voor de

0: jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
3: Twee grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Dit is een uittip.
5: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
6: Dit was een uittip.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Ruis op je radio.
14: Met Nicola Ruis.

0: Jobke, terug bij af, bij NH.
1: Dit is NH.
2: Ruis op je radio.
1: Met Ruis op je radio.
0: Oh, het gezellig uurtje nummer 2 van Ruis op de radio van zaterdag 11 juli 2026. Ik hoop dat je een beetje een lekkere dag hebt vandaag. Ja, dat je leuke dingen aan het doen bent. Ik had net Nettie aan de telefoon. Die was heerlijk een beetje aan het rommelen, bedje verschonen, kopje koffie drinken. Als jij iets hebt meegemaakt, laat het me weten. Vind ik altijd gewoon heel gezellig om te lezen. 088-850-51-52 is het WhatsApp-nummer. En datzelfde nummer kun je ook gebruiken als je eventjes wil bellen. Ja, uurtje nummer 2 van Ruis op de radio. Ruis op je radio, moet ik zeggen. Dan denk jij misschien, wat is dit programma? Waar is NH Helpt? Waar is Rachel? Nou ja, die heeft vakantie en is even met andere dingen bezig. De komende 6 weken op de zaterdag is het daarom Nicola Ruis met Ruis op je radio. En ja, daarna wordt het gewoon weer allemaal terug naar hoe het allemaal hoort. Maar ik vind het hartstikke leuk. Ik ga zo nog een spelletje spelen. Ik heb net de Raad de Ruis gespeeld. Nu ga ik het regioraadsel doen. En wat is dat? Nou, is eigenlijk heel simpel. Ik ga op zoek naar iets of iemand uit de provincie Noord-Holland. Ik ga er een paar hintjes geven. En als jij dan raadt wat het is, kan jij ook die mooie prijs winnen. Die vette NH Radio zonnebril. Ik zag hem net, hij is echt wel heel mooi. Die, ja, ik mag er geen, maar anders had ik er absoluut ook eentje gepakt. Dus dat zo dadelijk allemaal. Verder lekker veel muziek, want het is zaterdagmiddag. En wat is er nou heerlijker dan ontspannen met een paar plaatjes erbij. Bijvoorbeeld, oh, dat vind ik een fijne altijd, The Simple Minds, Alive and Kicking, hier bij NH.

Mucha Buena, Real Girl, met een klein beetje Lenny Kravitz er ook in. Maar dat is haar vergeven. Zij is van de Sugar Babes natuurlijk, hè, van vroeger. Ik zat even te denken. Het is best wel lekker weer komende week. Ik ben benieuwd of je het lekker vindt of te heet. 30 tot 32 graden wordt het. En één voordeel, vannacht wordt het niet zo warm. Ik hoorde het Jan Visser ook al zeggen. Dus met een raampje open kan je hartstikke lekker slapen. Maar ik ben benieuwd, vind jij dat heerlijk, dat weer? Voor mij kan het niet warm genoeg zijn. Nou, ook niet helemaal. 40 graden vind ik net wat te. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd. Stuur het mij via WhatsApp 088-850-5152. En sowieso, hou die telefoon in de aanslag. Ik ga nog één plaatje draaien. En daarna gaan wij het spelletje doen. Het regioraadsel, waarin jij kans maakt op hele mooie prijzen.

0: Paul Simon, Mother and Child Reunion bij NH. Ja, het is er tijd voor. We gaan prijzen weggeven. Dan moet je alleen wel eventjes het spelletje winnen.
1: NH. Het regioraadsel.
0: Ja, het regioraadsel. Het allitereert al zo lekker, dus dat vind ik sowieso tof. Wat is het regioraadsel? Dat is natuurlijk nieuw. Dat is heel simpel gezegd. Ik ga op zoek naar iets of iemand uit deze provincie. Uit de provincie Noord-Holland. Ik ga een paar hintjes geven. En ik laat een geluidje horen. En als jij dan denkt, hé, ik weet waar hij het over heeft. App dat dan of bel het door. 088-850-51-52. En dan maak jij kans op zo'n mooie prijs. Ja, ik ben vandaag op zoek naar iets, naar een soort landmark. Dus niet naar een persoon, dat kan natuurlijk ook. Ik zeg ook niet naar een gebouw, maar naar iets uit onze provincie. En mijn eerste hint is, het zijn er 5. Plus nog 3 die er een beetje bij hangen, niet er echt bij horen. Maar het zijn er 5 sowieso. En 3, ja, die hangen er een beetje bij. En dan heb ik nog een tweede hintje. Tweede hintje, dat is deze. Hey. Springt er nog iemand in het water? Ja, nog iemand. Oh, mooie plonzen allemaal. Ja, dus het zijn er 5 plus nog 3 die er ook een beetje bij horen, maar net niet helemaal. En een dikke, vette plons. Het is, ja, wat zou dat nou te betekenen hebben? Als je het weet, stuur dan je antwoord. 088-850-51-52. Ik ben reuze benieuwd of er nu al goede antwoorden binnenkomen. Zou het best knap vinden. Zo dadelijk na de volgende plaats, Sam Vender en Olivia Dean, kom ik terug met nog een hintje. Dus als je het nu nog niet weet, blijf dan luisteren. Komt het sowieso vanzelf goed.

Rain the End, Sam Fender, Olivia Dean. Wat een ontzettend lekker nummer is dat. Ik kende het helemaal niet, dus ik zag het staan. Ik denk, laat ik hem gewoon eens gaan draaien. Hey, het regioraadsel zijn we mee bezig. Ik heb veel antwoorden binnengekregen, maar geen enkele goede. Nee, ik ben dus op zoek naar iets waar er 5 van zijn. Met een plons, dus water zit je goed. En het is niet de Waddeneilanden, niet de Amsterdamse grachten... geen buitenzwembad, geen broek in Waterland... niet nog een keer de Waddeneilanden... ook niet de molens in de Zaanstreek. Nee, er zitten zeilbootjes en het is een veenafgraving. Nou, als je het weet, stuur me een berichtje. Boys Town Gang is dit.

Dat is ook een hele mooie versie van Tatjana en Gerard Joling. Maar dit was het origineel. Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off Of You. Ja, het regioraadsel. Ik ga zo dadelijk iemand terugbellen die het goede antwoord heeft. Ik ga nog één hint geven. In het dorp wat een naam geeft aan hetgene wat ik zoek, was nogal onrust over een AZC. Tot zo misschien wel.

0: De Motors Airport bij NH.
1: NH. Regio Raadsel.
0: Ja, ik had bijvoorbeeld ook dus, dat is een goeie, de airport Schiphol kunnen doen. Dat is namelijk ook iets in de provincie Noord-Holland. Maar ik was op zoek naar wat anders. Ik was op zoek naar iets waar er 5 van zijn en 3 een beetje bijhangen. Veenafgravingen, zeilbootjes, die heb je daar. En er was nogal wat onrust in het dorp wat de naam geeft aan hetgeen wat ik zoek. En toen kwamen er in één keer heel veel antwoorden binnen. Ik ga iemand bellen. Wie het is, weet ik niet. Misschien ben jij het wel. En als je het goed hebt, dan ga je er vandoor. Met een hele mooie, blauwe en haar radio zonnebril. Eens even kijken of ik iemand aan de telefoon ga krijgen. Deze zo. Oh, hallo?
2: Sloosdrecht?
0: Eens even kijken, met wie spreek ik?
2: Met Loes Dorenspleet.
0: Loes Dorenspleet. Wat zei jij?
2: Loosdrecht.
0: Ja, nee, net niet.
2: Ja, het Sloosdrecht, daar heb ik nog die AZC en alles.
0: Ja. Het klopt voor de helft.
2: Loosdrechtse plassen.
0: Wat zeg je nou?
2: De Loosdrechtse plassen.
0: Ja, dat was het.
2: Ja, oké.
0: Okay. Ja, nee, het was namelijk inderdaad de Loosdrechtse plassen. De plons was natuurlijk het water. Er zijn 5 plassen. Dat is de eerste tot en met de 5e. En dan heb je nog de Funtus erbij. En de Loenerveense plas en de Weideblik. En alleen dat zijn Loosdrechtse plassen, maar net niet. En natuurlijk inderdaad het AZC. Dat was laatst in Loosdrecht, ging het zo los, hè?
2: Ja.
0: Ja. Hey, jij wist het eigenlijk al meteen, of niet?
2: Ja, ik was eerst na te denken. Ik dacht eerst dat ik verzeven sprook was. Maar het is Loosdrechtse plassen.
0: Loes, wat leuk. Wat was je allemaal aan het doen vandaag?
2: Nou, ik heb een vogeltje gehaald weer. Een nieuw vogeltje. Want mijn vallenparkiet was weggevlogen verleden week vrijdag.
0: Oh nee, wat zielig.
2: Ja, dat had ik 18 jaar gehad.
0: En
2: er is zo
0: school
2: in huis, zo zwaar in huis. Oh. En dan heb ik een heel apart leuk klein vogeltje gekocht vanmorgen.
0: Ja.
2: In een kweker.
0: Ja.
2: En dat was een turcocide. Ja, ik had er nooit van gehoord, hoor.
0: Turcocide?
2: Ja, nee. Het is een familie van de malle papieten. Gewoon een graspakiet, weet je wel?
0: Die ken ik wel.
2: Een mooi kleurtje hebt deze. Is een heel mooi vogel, deze.
0: Ik hoor dat je er ontzettend blij mee bent. En terecht natuurlijk.
2: Hij moet nog wennen, want hij zit nou voor de eerste keer in zijn kooi. Ik had hem vanmorgen pas om 1 uur in zijn kooi gedaan. Dus hij moet helemaal wennen hier.
0: Ja, maar dat gaat helemaal lukken. Ik denk dat hij een hele goede mensenmoeder aan jou heeft,
2: ja,
0: Loes.
2: Ik denk het wel.
0: Als die vorige het 18 jaar deed, dan komt dat helemaal goed. Hey, maar
2: ja,
0: Loes, eventjes
2: ja.
0: Over naar de orde van de dag. Jij gaat er vandoor met een hele mooie en een radio zonnebril. Had je die al?
2: Oh nee, ik heb geen zonnebril nog, nee.
0: Nou, dan krijg je er eentje. Als jij eventjes blijft hangen, dan ga ik zo je gegevens noteren. En dan komt die naar je toe.
2: Ik krijg het zo benauwd.
0: Nou, helemaal goed. Maar dus nogmaals, ik spreek je zo eventjes. En als je nou zelf zit te luisteren en ik denk, ik wil ook een zonnebril winnen. Ja, volgende week zaterdag doen we het pas weer. Misschien dat er door de week ook spelletjes zijn waarin je kan winnen. Maar bij mij kan het volgende week zaterdag pas weer. Maar goed, heb je een reden om lekker te blijven luisteren. Ik dacht, muziek waar ik van hou is Nederlands en een beetje knallen. Wat dacht jij zelf van Tino Martin? Zij weet het. Ik vind het heerlijk. Och.

Chris Kattenberg, ook bekend als Tino Martin. Dat is een beetje zijn doorbraak dit bij het grote publiek. Hè? Uit de beste zangers wat dit. Zij weet het. Wat een ontzettend lekkere plaat is dat. Goed, het is inmiddels 2:10. Ik ga er zo een einde aan breien. Ik ben er volgende week weer. Ik hoop dat jullie allemaal een heerlijke komende week hebben. Geniet van het lekkere weer. En als je er niet van houdt, nou probeer lekker ergens te gaan zitten waar het cool is. Ik ga jullie alleen laten met een taxi. En met iets wat rijmt op squirrel. Meer wist ik er niet van te maken. Tot volgende week!

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
3: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgskij's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
12: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
13: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Guidon uit Oudekerk aan de Amstel.
15: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 2:00.
18: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. over het leven van verzetstrijder Erik Hazehoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dit is een uittip.
19: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
20: Dit was een uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
21: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all

0: jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: De zomer is begonnen.
9: Ik heb er zin in.
8: De duizend van Driessen.
10: Met Leo en Nico Driessen.
11: Ik zeg Jodelahiti. Jodelahiti. En jij, Arend?
12: Ik zeg ook Jodelahiti.
11: En wat zeg jij, Reinoud?
13: Ik zeg gewoon Jodelahiti. Ik ga niet uit de hoogte in.
11: Reinoud, je hebt ons hier helemaal naartoe gebracht. Naar dat puntje van Bayern. Ja. Dat tegen Oostenrijk aan ligt en ruiken. Je lijkt ook wel op een schnitzel. Nee, niet, hè, Arend?
13: Maar die hoop ik wel te eten zo.
11: Nou, dat denk ik niet. Oh. Waarom zijn we hier?
13: Nou, een soort van uitstapje.
11: Ja. Nou, maar waarom zitten we bij de zoekspiet?
13: Omdat we zo gaan jodelen.
11: Ja, maar waarom? Waarom is die zoekspiet? Hoe hoog is die?
13: Dat gaan we leren zo, hoop ik.
11: Nee, dat gaan we leren zo, hoop ik. Maar als je even Wikipedia pakt, dan weet je het toch meteen.
12: Het is ongeveer 3 kilometer.
11: Wat een lapsas ben jij eigenlijk, wat?
12: Het is ongeveer 3 kilometer hoog.
11: Ja.
12: En?
11: Dus dan ben je het hoogste punt van Duitsland.
13: Oké, 3 kilometer.
11: En jij hebt het georganiseerd.
13: Ja, maar dan hoef ik het nog niet te weten.
11: Je kan rustig blijven bij die man. Die weet helemaal niks.
12: Nou, je blijft inderdaad niet rustig.
11: Nee.
12: Je gaat nou een jaar of 10 met hem om, maar je weet nog steeds niet dat je niks hoeft te verwachten.
11: Wat hoor ik even in die koers? Duur die kutkoeien weg!
12: Nee, we krijgen over een half uurtje de heer Smitskartoffel.
11: Smoeskartoffel.
12: Die gaat proberen een record te vestigen.
11: Zijn eigen record te verbeteren.
12: Zijn eigen record te verbeteren op een oude fiets. Ik weet niet wat voor fiets.
11: Nou, dat horen we zo wel.
12: Ja, dan gaat hij erin.
11: Maar een Duitser met een oude fiets, dat vind ik wel een beetje verdacht. Ja, maar goed, we horen het wel. Bruce Springsteen eerst.
12: Ja, en Ramses en Nicola Peirak.
11: En u?
12: Nicola Peirak.
11: Ah. Reinhard, wat is dit voor orkest hierachter? Laat ze even gaan kartoffelen vreten.
12: Je bent wel in Bayern, hè? Kom op.
13: Dat hoort erbij.
12: Ben in Bayern, doe als je in Bayern mag.
11: Zeg u?
12: Ja, zoiets.
10: NH.
14: De duizend van Driessen.
10: De duizend van Driessen.
15: Heel erg leuk. Ik vind het zo fantastisch.
16: Nou, ik heb het gemist, hoor.

Ergens loopt een jongen aan de dingen en zichzelf voorbij. Hij voelt zich onbezorgd en vrij. Naar de hel met tijd, want vandaag is een eeuwigheid. Verliefd op zichzelf heeft hij lief zijn liefhebberij. Zijn hart is er nog steeds niet bij, is nog vermomd, want wie weet wie er straks nog komt. Johnny van de vier seizoenen, Johnny van de koude grond. Zijn dagtaak is de nacht en het feest heeft de overhand. Zijn vrienden zijn aan hem verwant.

of het strand. Hij is mooi en kiest zuinig zijn prooi. Johnny van de vier seizoenen, Johnny van de kleine fooi.

En de nacht is niet meer van dezelfde kracht. Zijn jeugd trekt als een glimlachende page aan hem voorbij. Hij blijft achter en is niet meer vrij. Er is niet veel tijd en de dag is onzekerheid. Johnny van de

0: satanée question. Quel que soit le jour de la semaine, moi, toujours je réponds, oh, t'as pas de soucis à te faire. Tant que tu protégeras tes mystères, je croirai en...
1: Nicolas Peyrac,
2: wat was dat eigenlijk?
3: Satanée question. Een gevaarlijke vraag, een duivelse kwestie.
1: Oh ja, wat leuk allemaal.
3: Dilemma.
1: Ja, ja, ja, ja. En Danny Williams, nu een Cats and Magical Mystery Morning. En de tip van Adjo. We gaan dadelijk luisteren naar het record. Of tenminste, jij gaat hem interviewen, hè? De heer Smoetskartoffel.
3: Ja, we zitten weer in de
1: Die zoekspeech, Reinoud. Hey, ja. Jij al, gaan we straks helemaal naar het topje?
4: Dat is wel de bedoeling, ja.
1: Krijg je ijle luchthoofd, hè?
3: Ja, maar
1: en je bent al dom.
3: Maar we gaan...
4: Dat zeg je toch niet?
3: Ja, maar Leon, kom op, zeg.
1: Is hij slim dan?
3: Nee, maar dat hoeft ze allebei niet te vertellen.
1: Nee, hij moet toch niet de ijle lucht in?
3: Maar weet jij, Leon, voor...
1: Beperkte hersencapaciteit.
3: Voor het heel met alle apparatuur mee naar boven gaan. Weet je hoe lang die man erover gedaan heeft?
1: Wie?
3: Dat record, die smoetse kartoffel.
1: Nee, dat horen we zo wel van hem.
3: Oh ja, maar dat...
1: Nee, dat houden we nog even geheim.
3: Oké.
1: Okay. En wel een mooie bongers staan, zag ik.
3: Bongersfiets?
1: Fietsbongers, ja. Die waren heel populair in de jaren 30 in Nederland.
3: Is fors.
1: En na de horror was het niet meer. Maar nou, ik heb er eentje teruggevonden.
3: Nou, wat...
1: Echt een bongers of vongers?
3: Vongers, dacht ik, ja.
1: En u?
3: Vongers.
1: Hè?
3: Vongers.
1: Vongers.
3: Ja, je zegt gewoon die bacellen. Gezellig.

0: neem wat plaatjes mee.
1: Keuzes die je maakt.
2: De tip van Ad.
3: Advies.
4: Goedemiddag, Adje.
5: Hey, goedemiddag, Harold.
4: Nou, ik hou helemaal niet van jodelen.
5: Heb ik ook niet zoveel mee.
4: Nee, het is ook niks eigenlijk.
5: Nou, dit is misschien technisch knap, zullen we zeggen. En het is een bepaalde traditie. Maar voor de rest, om er echt naar te luisteren, heb ik ook niet zo behoefte aan, nee.
4: Het is niet om aan te horen.
5: Laten we het daarop houden.
4: Dus we gaan heel snel naar de Loving Spoonful.
5: Ja, Loving Spoonful. Halfwege jaren 60 waren ze er in één keer. 1964 opgericht. John Sebastian, dat is toch wel het hart van de band. De man die de meeste nummers schreef. En Canadees Sel Janowski. En het gekke is, ze hebben maar een paar jaar bestaan. En dat kwam door het fenomeen dat met name die Sel Janowski gearresteerd was voor drugs. En dat was toch tot hier en toe. Want dat was die scene in Amerika vrij normaal natuurlijk. Maar hij besloot op zijn hachie te redden om zijn dealer erbij te lappen. En dat viel niet zo goed bij de fans. Dus toen werden ze eigenlijk een beetje om zeep geholpen. Dat is best jammer, hè. Ze hebben maar een paar jaar bestaan, maar een paar goede platen gemaakt. En ja, en als het zomer is, denk je bij Loving Spoonful natuurlijk aan Summer in the City. Hè, hun mega-hit. Mm-hmm. Dat komt in deze tijden van het jaar regelmatig voorbij. Maar eigenlijk is het wel grappig, want het nummertje nu gaat horen is het oorspronkelijke achterkantje van het singeltje in Nederland uitgebracht. Maar Summer in the City kwam pas kwam in 1966 en dit nummer was al in 1965 op de plaats gezet op een eerste LP, Do You Believe in Magic. Ook een heel lekker nummer trouwens, titelnummer.
4: Ja, zeker.
5: Maar het leuke aan Fishing Blues is, het is een nummer van meer dan 100 jaar oud. Het is geschreven in 1911 door meneer Chris Smith, een componist en een artiest die zelf ook rondtrok met zijn liedjes, een beetje vaudeville. En die schreven dan nummers. Ja, in die tijd was het plaatopname bestond eigenlijk nog niet. Hè? Edison had wel het een en ander uitgevonden, maar dat werkte nog niet zo. Dus dat was het dan het geval. Dan werd zo'n nummer op bladmuziek uitgebracht. En andere artiesten konden dat dan gaan zingen en opnemen. Maar de eerste opname was pas 1928, bijna 100 jaar geleden. En sindsdien is het regelmatig opgenomen. En het is gewoon een heel lekker nummer over vis. Ik weet dat het niet jouw sterkste punt is.
4: Nou,
5: maar,
4: vissticks wel hoor.
5: Vissticks wel, oké. Okay. Ja. Nou ja, het gaat in ieder geval over vis vangen, vis schoonmaken, vis eten. En het is een lekker kort nummertje. Dat betekent dat jullie lekker veel andere muziek ook kunnen draaien in deze uurtjes.
4: Ja.
5: En een van degenen die het opgenomen hebben is dus een Loving Spoonful.
4: Nou,
5: het lijkt een beetje een vulletje, maar het is heerlijk. Sloom, lekker voor de middag.
4: Lekker voor deze temperaturen.
5: Juist.
4: Dank je wel. Fijne uitleg.
5: Oké. Dank je wel. Fijne uitzending. Tot volgende week. Doei.

0: Hey, Love a Spoonful.
1: Huh? Oud, hè?
0: Daar is die man aard.
1: Ja. Kaja, kom maar zitten. Her, kartoffeln.
0: Nee, Schmutzkartoffel.
1: Oh, je doet haast.
0: Mijn naam is Schmutzkartoffel. Ja. Und, ik kan ook jodelen.
1: Nou, dat gaan we misschien als we...
0: Ik kan ook jodelen. Ja, met die man hier, met dat rare baardje. Der hat mij eingeladen. En ik had gezegd, je moet niet nur fietsen, Fahrrad fahren, maar je moet ook jodelen.
1: U heeft een record, hè? Van het record deze beddengop.
0: Wat spreekt u voor rare sprachen? Wat is dat?
1: U had een record gemaakt op de Afdaine Vongersfiets. Met
0: Bongers.
1: Bongersfiets, 3 kilometer.
0: Ja, mijn grootvader had die FMB gemaakt.
1: Ah, een Bongersfiets.
0: Maar het was zo, mijn opa... Het is misschien wel een leuke geschiedenis.
1: Nou, duurt het lang?
0: Nou, dat is al 40, 45, zo. Maar
1: 5, nee, dat gaan we niet doen.
0: Wat? Nee, maar heeft hij zo... Omdat hij daar zo goed... Heeft hij een fiets mee gekregen?
1: Ja, gekregen. Jongen. Holle heeft u erover
0: En gedaan. Ik moet zeggen, dat is echt een Hollandse kwaliteit.
1: Ja.
0: Want het raspaardje, dat ramt er nog volledig op los. Als je op die pedalen gaat staan rammen.
1: Maar u gaat straks omhoog proberen uw eigen record te verbreken. Uw eigen
0: dat is misschien wel een leuke geschiedenis, hè?
1: Ja,
0: want we hebben hier die zoekspits in af. Dat is dat de één record op mijn naam. Want ik ben zo'n beetje de snelste die met de vongers naar boven is gegaan. Met de bongers. Met de bongers. Bongers bedoel ik.
1: Die lange haast u er al uber gemacht.
0: Zeg u?
1: Hoe lang heb je het erover gedaan, kerel?
0: Nou, want dat is wel... Kijk, dat moet u, zo, moet u anders zien.
1: Nee, hoe lang wel... heb je erover gedaan? Met die vongersfiets naar boven.
0: Bongers.
1: Vongersfiets naar boven. 3 kilometer klimmen.
0: Nee, dat was het niet. Het was toch wel, want je moet, kijk, je moet zo zien. Het is 3 kilometer hoog, maar het gaat niet zomaar zo. Gaat zo rondom den berg, hè?
1: Ja, hoe lang heeft u erover gedaan? Wie langer had u erover gekregen?
0: Nou, het was maar goed dat ik brood had meegenomen. En ik moet zeggen, de jury was heel streng. Maar ik heb daar ongeveer zo... ik denk zo dat ik daar toch wel een tijdje over gedaan heb.
1: Nou, en wij mogen u zo wegschieten voor een tweede recordpoging.
0: Abschieten.
1: Abschieten. Ja. Dan gaat eerst naar Donovan.
0: Ja, dat is dus wel zo ja, dat...
1: Dankjewel. Donovan,
0: Colors. Die fiets moet je wel goed bijhouden. Want anders dan gaat dat niet goed.
1: En de tip voor ons.
0: Van mijn opa.
1: Dankjewel,
0: geweest,
1: meneer dus Smoetskartoffel.
0: Ik kreeg het dus mee uit Holland. Omdat hij daar zo... had hij goed werk gedaan.
1: Bongersfiets, hè, zegt u, hè? Bongers.
2: Er loopt een mannetje, een mannetje, een mannetje op de maan. Dat in zijn eentje het heelal moet inspecteren. Hij steekt de sterretjes 's avonds aan. Als de kinderen slapen gaan,

omdat het moet. Zeg somber mannetje, zeg mannetje, zeg mannetje op de maan. Het moet op die maan van jou toch heerlijk wonen wezen. Ver van de liefertjes die ons naar het leven staan. Tot ons wereldje moet vergaan met al zijn grenzen. Waarover je zwart op wit in elke krant kan lezen. Mens wens jou ooit naar de maan, al zag je nog zo zwart. En met een moordsucces dat iedere beschrijving tart, ben je elke nacht de ster van de show. En toch, jij bent niet content. Zeg op, hoe komt dat zo? Er woont een mannetje op de maan. Dat in zijn eentje het heelal moet inspecteren. Hij kent Mercurius en Jupiter en wijst ze correct hun baan. Maar

toetst het mannetje de maan tot nut van het algemeen. En denkt zij wel, maar waar moet ik met mijn hormoontjes heen? Vaak zendt hij manisch depressief een SOS-bericht. Stuur SVP nog deze week een ruimteschip op zicht. U snapt wel dat dat niet om het schip, maar om de inhoud gaat. Laat hem Siberisch of ze Russisch, Grieks of Engels praat. Hij is tevreden met zijn werk, het is een boterham. Toch stuurt hij elke maand opnieuw datzelfde telegram.

0: zometeen wat plaatjes mee.
1: Keuzes die je maakt.
2: Goedemiddag, Ron.
3: Nee, goedemiddag.
2: Vind jij jodelen knap?
3: Jodelen?
2: Ja.
3: Ik kan het niet, dus ja.
2: Ja, en wat is het? Wat is het eigenlijk? Het is een beetje, ja. Nee, ja. Is het wel eens gebruikt in een popplaatje ergens? Oh ja, de Dizzymans Band natuurlijk.
3: Ja, natuurlijk. Ja, is hij nou pop of is het gewoon slaar? Ja.
2: Hij nou, ja, die komt straks over een kwartiertje met klink-klang. Komt-ie. Maar dat is
3: en natuurlijk Ongelowien.
2: Ja.
3: Die scoren toch ook nog wel iets.
2: Oh. Laten we ons beperken.
3: Je weet wie haar, even fun fact, hè. Je weet wie haar manager was.
2: Van Ongelowien?
3: Ja. Gert-Jan Dreugen. Dat was de manager van Olga Lorina. Zo is die begonnen.
2: Dat is toch... Dat is... Dit is leuk.
3: Ja.
2: Dit is leuk.
3: Krijg je er gratis bij.
2: Geweldig. Nou, ga heel snel over naar... we gaan naar deel 3 van Abbey Road. Golden Slumbers Carry That Weight.
3: Nou,
2: heb jij er iets over te vertellen, Ron?
3: Altijd.
2: Oh, mooi.
3: Ja, nee. Kijk, Golden Slumbers is geen nummer van de Beatles eigenlijk.
2: Oh.
3: Nou... Nah. Nou zet ik het wel op heel erg op scherp.
2: Oh.
3: Kijk, het was zo, de tekst stond op de piano van zijn vader. En Paul McCartney kan geen noten lezen. Oh. Dus hij zag die tekst. Het was een tekst uit 1800 of zo, weet ik veel. In ieder geval een erg oud nummer. En daar heeft hij een nieuwe melodie op geschreven.
2: Dus hij zag die tekst staan op de piano?
3: Ja, ik dacht, oh... Ja, ik ga daar zelf maar een nummer omheen componeren, want ik weet niet hoe ik het moet spelen.
2: Ja, maar hij kon echt geen noten lezen?
3: Nee.
2: Nou, goed. En, in
3: als we elkaar niet moeten geloven, hoor.
2: Ja, nou, hij zal het nu ondertussen wel een beetje kunnen, denk ik.
3: Ja, ik denk ook wel dat hij iets kan.
2: Ja, want je kan niet zomaar een stuk muziek maken en dan alle mollen en kruisen weglaten. Dan heb je daarna weer niks over.
3: Nee, maar hij had natuurlijk ook een beetje George Martin die daar... toch wel ook wel wat vorming ingaf.
2: Ja. Hey,
3: het werd gekoppeld natuurlijk aan Carry That Weight.
2: Ja, en waar handelt het over?
3: Ja. Ik weet dat daar nou een heel masterplan achter zit. Boy, you're gonna carry that weight a long time, ja. Het is wel een uniek nummer, want het is het enige nummer waarop volgens mij alle vier de Beatles zingen. In ieder geval Ringo is heel prominent te horen.
2: Ja, en dat...
3: Ringo deed nooit zoveel achtergrondzang.
2: Want het is natuurlijk wel een live klapper.
3: Ja, McCartney speelt het nog steeds.
2: Ja, het is echt... Ik vind dit het mooiste gedeelte van... Maar dat, wie ben ik? Wie ben ik?
3: Nee, je mag dat... Je mag, ja, wees nou eens... Je hebt ook een mening.
2: Maar er zit niet iedereen op te wachten. Allemaal vertragen.
3: Nou, ik wel.
2: Ja, nou, dan vind ik Golden Slumbers.
3: Good for you. Ik ben het er niet mee eens, maar good for you. Als dat jouw mening is.
2: Ron, en nog even over iets anders, want hadden we net ook even over. Als jij vissticks eet, welk sausje hoort erbij?
3: Ja, eigenlijk hoeft er geen saus bij, maar ravignotte saus is altijd lekker.
2: Ja, dat is goed. Kibbeling en vissticks is eigenlijk hetzelfde.
3: Ja, precies.
2: En er is een schilderij nu gemaakt door Norbert Panaché. Die heeft de piano gefotografeerd en op elke toets ligt een visstick.
3: Ja.
2: En dat is heel leuk.
3: Lijkt me lastig spelen.
2: Het lijkt me lastig spelen, maar hij speelt wel. En na afloop van het lied is het een soort puinhoop van vis en korst. En dat heeft hij weer
3: gefotografeerd. En vette handen.
2: Ik snap de lol niet, maar dat je het even weet.
3: En speelt hij dan ook nummers van vis bijvoorbeeld? Of sticks. Dat zou nou mooi zijn. Dat hij begint met een nummer van vis. En eindigt met een nummer van sticks.
2: We hebben Boat on the River, het tweede uur, van sticks.
3: Ja, kijk hier.
2: Is dat Canadees? Ja, toch?
3: Dat durf ik niet te zeggen.
2: Oh, dan ga ik het zelf opzoeken. Want ik wil proberen alles zonder Google te doen vandaag. Maar dat is niet haast niet te doen. Ron?
3: Ja, nee, deze, ik vermoed van wel, maar ik durf het niet helemaal met zekerheid te zeggen.
2: Volgende week,
3: ik zou het ook googlen.
2: Volgende week deel 4, Abbey Road.
3: Leuk.
2: Dat vraag je van ook niet, mevrouw. Want staat er nou op die hoes, ik kan het even niet goed volmalen, echte Volkswagen Kever?
3: Ja.
2: Een Beetle?
3: Dat was ook echt gewoon niet gepland. Hè. De eigenaar van de Volkswagen Kever was... ze wilden namelijk al die auto's uit het beeld hebben.
2: Ja.
3: Maar die eigenaar was op vakantie.
2: Ja, maar het is toch geweldig...
3: Jesse de Plus kon die auto niet wegkrijgen.
2: Maar het is een Beetle.
3: Ja, dus uiteindelijk is het, hoort het alleen maar ja, bij de mythevorming natuurlijk rond die hoes.
2: Geweldig. Kijk, dit zijn dingen. Eerst dat Heino-verhaal en dan en dat Jodel-verhaal van Olga Lobina. We moeten even gaan liggen met z'n allen, Ron.
3: Ja,
2: alles
3: nou,
2: verwerken.
3: Rustig luisteren naar Golden Slumbers.
2: Gaan we doen.
3: In slaap vallen.
2: Tot volgende week, Ron.
3: Tot volgende week.

0: Okay. Ja, het is nog steeds een prima karretje, hè? Dat ziet u wel.
1: Ja, Hollandse kwaliteit, hè?
0: Ja, dat kon men in Holland wel, ja. fiets maken. En wij konden ze wel meenemen. Dus dat paste mooi.
1: Ja, dat paste mooi.
0: Zij maakten ze, wij namen ze.
1: Nou, kan ik u wegschieten? Want we...
0: Ja, dat is wel zo, want ik moet wel even... Ik heb nog niet die EPO naar binnen gewerkt. Dat is toch wel even lekkerder.
1: EPO is een soort schnitzel?
0: Ja, dat is zo, kan men dat ook nennen.
1: Oh, weer. Nou. Draai, zwaai, ein.
0: Jij moet wel zeggen dat het niet mee gaat vallen.
1: Kluk af.
2: En u?
1: Kluk af, veel kluk.
0: Ja.
1: Bang, hij is weg. Hup.
0: Ja, ik was al weg, hoor.
2: Oh, te laat.
1: Hoor, die fiets toch eens gaan.
0: Oh, ze start. Ook dat nog.

0: Zo, halverwege de toekspitsen. Jij, Nout?
1: Ja.
0: Een grapje af, hè?
1: Ja, een leuk grapje, denk
0: ik. Wat krijgen we te eten eigenlijk? Want,
1: Nou, ze zouden bratworst hier regelen.
2: Met zijn?
0: Ze zouden regelen. Jij organiseert het toch?
1: Nou ja, ik had het gevraagd aan de organisator.
0: En hoe ze dat in Duits noemen?
1: Een bratworst.
0: Nee, lapschwanz.
1: Oh.
2: Met senf.
0: Met senf.
1: Senf?
0: Ja, senf.
1: Sauerkraut, dat ken ik wel.
0: Senf, ken je dat niet?
2: Nee.
0: Senf nacht één maaltijd.
2: Mosterd.
1: Mosterd na de maaltijd.
2: Ja, senf nacht één maaltijd.
0: Nou, maar doe je grapje nou even, je wits. Hast je mijn wits?
1: Ja.
0: Ja, auf Deutsch.
1: Nee, niet in Duits.
0: Auf Deutsch.
1: Anders begrijpen de mensen het niet. Hoe heet de vegetarische broer van Bruce Lee?
0: Waarom zeg je dat nou weer tegen hem?
1: Ja, Arend weet dat altijd.
0: Vegetarische broer van Bruce Lee.
1: Broccoli.
2: Oké, ik heb ze slechter gehoord.
0: Nee, ik niet.
2: Ja, wel, ik heb ze ooit slechter gehoord.
0: Nee hoor.
2: Deze bungel wel onderaan de ladder. Jezus, van mopjes, Mike.
1: Heb jij nog een zomerreceptje zo?
2: Ja, ik heb wel een zomerreceptje zo, ja.
1: Heel goed.
2: 2 uur, ja.
0: Wat dan? Zomersnietsel.
2: Nee, zomerkerry. Kipkerry.
0: Oh, hartstikke leuk. Tot zo.

0: Dit is een uittip.
1: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl. Vers. Aan tafel.
11: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
12: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
13: Ik ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
14: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
15: Ik ben Chris uit Amsterdam.
16: Ik ben Monique uit Opdam.
17: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
18: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 3:00.
21: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
16: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
20: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
22: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
23: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalen.

0: een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
1: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
1: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
2: De zomer is begonnen.
3: Van Driessen.
4: Met Leo en Nico Driessen.
5: Veel meeuwen.
6: We doen nou meeuwen op de softfiets, Reiner.
7: Ja, dat klopt niet helemaal, hè?
5: Ja, ook het water.
7: En ja, dat zit nou eenmaal in de tune, daar kan ik ook niks aan doen.
5: Ja. Waar kan je wel wat aan doen?
6: Ja, waar kan je wel wat aan doen?
5: We gaan zo over.
6: In je haar niet eens wat beter doen.
5: Misschien is het leuk. We gaan straks met de oude buurvrouw van Olga Lawine. Midden op de berg. De zoekerspits, die gaat.
6: Zijn we nu al op de middelsweg? Eile lucht hier, hè, Reinhard?
7: Ja, dat gaat steeds moeilijker ademen.
6: Ja. En jij ruikt ook een stuk minder. Dat is wel lekker.
5: Die heet Lien Joopje Lawina.
6: Ze heet ook Lawina.
5: Ja, Lien Joopje Lawina.
6: Dat was een buurvrouw.
5: Oude buurvrouw van Olga Lawina. Die
6: heet ook Lawina.
5: Ja, Lawina toevallig.
6: Was de Lawina-flat.
5: Misschien wel de Lawina-buurt, de Lawina-laan. Ja, en die gaat straks om 3:30 een stukje voor ons jodelen op de berg. En dat is misschien wel leuk. Dat
6: die mensen thuis krijgen de aankomst.
5: Misschien wel leuk.
6: Thuis. Misschien wel leuk, hè? Ja, misschien wel leuk, misschien ook niet.
5: Nee, maar dat ze
6: intussen
5: tape,
6: mensen, voor degene die het eerste uur gemist hebben. Wat zegt u?
5: Dat ze de tape bandrecorder aan zetten.
6: Ja, een tape opnemen. Voor mensen die het eerste uur gemist hebben.
5: Dat ze misschien.
6: Nee, onderweg is de heer Schmoeskartoffel.
5: Ja, die is onderweg.
6: Die is bezig om zijn eigen record met een Forrest. Nee, Borst.
5: Oh, een Borstfiets.
6: Een Borstfiets uit Holland naar boven te fietsen.
5: Naar boven te fietsen.
6: Kletteren, inhaal kletteren.
5: Kletteren, ja. Klauwen.
6: Zit je daar net om mee te praten?
5: Ja, maar het is misschien wel leuk voor de.
6: Hey, even dit. Ons vriend van de show, Teun.
5: Ja.
6: Die is er bij de kaakchirurg geweest. En dus alles door een rietje. Dus heeft Radio Noord-Holland heeft hem.
5: Zakwalnoten gestuurd. Ja, hartstikke leuk. Heel attent.
6: Teun. Oude Teun. Oude bommenmaker.
5: Oude Teun.
6: Jans is het, vriend van de show. En die mooie verhalen heeft. Die gaan we wel weer eens een keer laten horen, die verhalen van Teun. Hè? Arend.
5: Louis Armstrong.
6: Wens Teun even beterschap.
5: Teun, heel veel beterschap, jongen. Ik weet niet.
6: Reinhard.
7: Teun, heel veel beterschap.
6: Juist.
7: Moet allemaal van Leo,
6: hoor. Maar dat valt toch niet mee met die wan? Als je zo'n wan, dat is toch niet een gepast cadeautje geweest?
5: Het is helemaal geen gepast cadeautje.
6: Nee, het is een grapje van NH.
5: NH-grapje.
6: Ga jij de leiding van NH eens eventjes, Reinhard?
7: Zal het maandag even roepen.
6: Want dat ze jou ook nog steeds niet ontslagen hebben, dat pleit toch ook niet voor de
5: omroep?
7: Oh, dat vind ik heel goed, eigenlijk.
6: Zeg u?
5: We komen in de knel met de muziektijd, jongens. We
6: ah ja, dat is ook zo. We hebben al wat gedraaid. En dan Louis Armstrong, Corrie en de Rekels. Pruilen is voor jou karaat.
8: Klaar voor de start.
9: Dat weet jij ook wel, je kippen.
8: Het elftal van de week.
10: Ja, dit is een goed stel, hoor.
8: Nummer 11.

0: Hey, weet je dat Corrie en de Rekels 42 weken in de top 40 heeft gestaan met dit lied? 42 weken.
1: En toen zijn die van de Kerkhoffers verliefd op de geworden.
0: Ja, nou, mag ook wel een keer. Weet je wie er ook, weet je wat er zo apart was aan Tony Bas met het liedje...
1: Gina.
0: Gina.
1: Gina.
0: Gina Lolo Brigida. Weet je wat daar zo bijzonder was?
1: Nee, geen idee.
0: 13 weken op 13.
1: Echt waar?
0: Serieus.
1: Echt waar? Misschien wel leuk voor de mensen thuis om dat te weten.
0: Dat weten ze nu toch?
1: Ja, gelukkig.
0: Reinoud, wat vind je zo leuk aan het zoekspitsen? Hoe hoog is die eigenlijk, Reinoud?
2: Dat is 3 kilometer.
0: Bijna, nee, 2962.
2: Ja, nou ja, goed, bijna 3 kilometer.
0: Snap je? En bovendien alles. Van juli 1899 tot juli 1900 werd bij Münchenhaus een meteorologisch observatorium gebouwd met de officiële naam Königliche Bayerische Meteorologische Hochstation Zugspitze.
1: Elke week de Duitsleeuw. Gaat het niet een keertje een beetje vervelen?
0: En dat vanaf dat moment werden er continu maatregelen uitstonden periode dus 5 mei en 9 augustus 1945. Want toen moesten ze repatriëren.
1: Ja, natuurlijk. We gaan even eerst voor te gaan op jodelen.
0: Het is wel leuk allemaal.
1: Dan gaan we nummer 978 doen.
0: Wat nou een weerrecord op de Zugspitze, de hoogste temperatuur op 5 juli 1957, dus op 3000 meter hoogte. De hoogste temperatuur was 18 graden op 3 kilometer. Dat is ongelooflijk warm.
1: Ongelooflijk warm.
0: En dan de laagste temperatuur, min 35 op 14 februari 1940.
1: Nou.
0: En het hoogste sneeuwdek, 7,8 meter.
1: Dat is misschien wel leuk voor de mensen thuis, om dat te weten.
0: Ja.
1: Op 9 Steve Winwood.
0: En het kan er ook waaien.
1: Op 8 Styx.
0: Kan er behoorlijk waaien.
1: Nee, je bent toch steeds Nederlands nu, hè? Je hoeft er geen Duits accent in te gooien.
0: Op... Ja, dat krijg je toch automatisch?
1: Dat, kruipt in je, hè?
0: Ja, dat zit er een beetje...
1: En op 7 Boney M met Sunny.
0: Ja, dat zit er een beetje in te rammen.
3: Nummer 9.

0: De duizend van Driessen.
1: De duizend van Driessen. Het elftal van de week. Nummer 7.
2: Heerlijk. Om hier te zitten. En we zijn net terug van vakantie. En we gaan hier verder.
3: Ik wil even genieten van de zon. Rustig blijven. Beetje goed drinken en eten. Dan kom ik wel goed.

0: Nou, ga maar zitten, mevrouw Joopje.
1: Nou, wacht even, dat moet ik eerst even. Dat moet ik. Mijn naam is Joachim Erzkenbürger.
0: Oh ja.
1: Ik ben de manager van deze topzangeres.
0: Line Joopje Lovina.
1: Line. Zit er bijna. Wat is dit allemaal? Ja,
0: u bent nu live op de radio.
1: Ja, dat kan er wel zijn.
0: En het is ons beloofd dat je Joopje Lila Lovina.
1: Lovers schijten.
0: Dat zij een stukje gaat jodelen voor ons. Heeft u haar meegenomen?
1: Ja, nee, maar ze zit hier. Ik moet er even aanslaan.
0: Even aanslaan?
1: Ja.
0: Aanslaan.
1: Nou, ben je er klaar voor?
0: Lientje. Joopje Lovina, oude buurvrouw van Olga Lovina.
1: Nou, telt u maar even af.
0: Ik tel af van 5 naar 4. Ik kijk even naar de techniek waar de muziekje mee loopt. 5, 4, 3, 2, 1. Geen ze mag jodelen.
1: Jodelen.
0: Ah ja, wat is dit? Dank u zeer. Ja, geen. Ga maar zitten,
1: Joop. Nee, ik kan er ook helemaal niks van.
0: Ga maar zitten dan.
1: Maar die man, die Joachim, die slaat mij telkens voor mijn kloot.
0: Als u even weggaat, dan ga ik Joachim nog even bespreken.
1: Ja, dat is goed hoor.
0: Ga maar even zitten.
1: Ja.
0: Ja, Joachim, het klopt.
1: Ja, dat is goed hè?
0: Ja, nou, het klopt niet.
1: Alleentje.
0: Nee, het klopt niet.
1: Als je die Olga's hoor, Olga van vroeger laat die eens horen, die Olga. Die Olga.
0: Ja, de buurvrouw.
1: Ja. Hier, dit is toch niks. Hier, hoor maar. Dit is jodelen.
0: Nee, dit is jodelen.
1: Wat?
0: Dit is echt jodelen, meneer.
1: Nee, wat u net hoorde, dat was jodelen. Alsof je met je vinger tussen de deur zit. Dat is wat je moet doen.
0: Ze zit onder de blauwe plek, inderdaad.
1: Ja, dat is, als je topartiest wil worden, dan moet je daarvoor een lange weg van wandelen.
0: Nou, oké. Okay. We weten wel zo'n beetje genoeg.
1: Maar dit Olga, laat het horen nog.
0: Hey, dat is goed zo. Ja, dank u wel, meneer
1: Hertke Weerken. Joachim Hertke Weerken, voor alle jodelartiesten goedkoop aan de man te brengen.
0: Dank u wel. Op nummer 6, Billy Ocean.
1: 0-0-3-1-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5
0: Adamo met Samavi, ook door André Hazes gezongen.
2: Nou, dit niet hoor.
0: Nee, dit niet.
3: Nummer 6.

0: Zo mensen.
1: Het was weer een heftig intermezzo even.
0: Ja, dat is leuk. Ik moest even naar het toilet.
1: Ja, je bent erop.
0: Zeg, Reinout, ze hebben hier alle leuke, alle heel erg leuke foto's van schnitzels.
2: Ja, wat wil je daarmee zeggen? Dat we die moeten gaan eten?
0: Gaan we liever een foto eten?
2: Liever een braadworst eigenlijk.
0: Romanesse doen, Arend.
1: Even de mooiste liedjes van Romanesse. Op drie, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: En op twee...
1: De,
0: ja, dit is ook bij sowieso ook.
3: Het elftal van de week. Nummer 3.
4: Wauw, geweldig.
5: Maar zomer, het was druk. Ik keek naar hoop en ongeluk en geen...

0: bijnaam.
1: Ja.
0: Waarom zijn we nou naar die Tsoepnitsen gegaan? Omdat... Kun je dat nou niet even uitleggen?
1: Nou, dan zijn
0: weet je hoe ver weg...
1: Het is heel ver weg.
0: Zullen we dan een weekje blijven eigenlijk? De vakantie aan vastplakken.
2: Volgende keer. Zullen we even naar Oostenrijk?
0: Ja, dan gaan we naar Wenen. Zitten we volgende week in Wenen.
2: Maar dan moeten we even een grapje en aftellen.
0: Zullen we dan volgende week in Wenen zitten?
2: Ja.
0: Hé, dan ken ik wel dat ze...
2: Je hoeft niet Duits te praten nu.
0: Nee, maar wacht even.
2: Wie is dit dan?
0: Ik freude mich ein Abend in Wien. So schöne Mädel hab ich niemals gesehen. Ganz ein, heute Abend besoffen sein.
2: Schenk mal ein.
0: Mal ein.
2: Reinhard, ga even aftellen van 14, van 11 naar 2. En ik kan die man even wegweren. Wie is dat dan weer? Nou... 1, 2, 3, pang!
3: Het elftal van de week.
4: Ja, dit is een goed stel hoor.
3: Nummer 11.
5: We have all the time in the world.
3: Nummer 10.
6: Huilen is nu voor jou te laat. Nee, ik kom niet meer.
3: Nummer 9. Nummer 8.
7: Take me back to my boat on the river. I need to go down.
3: Nummer 7.

0: mich terug in net als toen. Laat waren we dichtbij.
1: Nummer 2.
2: Goodbye, free, she's by my side. Excitation, goodbye, free, she's by my side.
3: En uit, je kan niet veel.
4: Dat kan je goed.
3: Dit kan je goed. Maar volgens mij moet een ander mannetje dat maken, hè?
5: Gaan we niet zeggen.
3: Oké, Arend. We gaan in het laatste uur gaan we nog even kijken hoe ver Her Smoetskartoffel is gekomen.
4: Ik
3: zie hem nog niet. Hij zit hier aan de top van de zoekspitsen. En hij is met een vongers, bongers. Iets is hij naar boven aan het kletteren.
4: Met zijn bongersfiets is hij naar boven aan het kletteren. En hij probeert daar het record neer te zetten.
3: Maar eerst even nummer 1. Boudewijn de Groot en de Wonderkind van 50.
4: Nummer

0: Nou, Reinoud.
1: Ja.
0: Noem maar een wiet.
1: Nog één. Een woord van 7 letters.
0: Waarom wil je naar Arend kijken?
1: Ja, jij weet die dingen nooit. Een woord van 7 letters zonder klinkers.
2: Waarom kijk je mij?
0: Moet je Arend zijn?
1: Ja, precies.
2: Zandweggetje.
1: Nou, zandweg. Maar het is, ja.
0: En dan zit A en de E. Zijn. Klinkers.
1: Ja, gaan we... Je moet nog altijd... Het is niet te geloven, hè?
0: Is dat zo, Arend?
2: Ik haak even af nu.
0: Ja?
1: Ja. Nou, laten we maar naar het volgende.
0: Hey, Olga, nog een stukje Olga.
1: Nog een keer? Ja, gaan we doen.
0: Als we tijd hebben. Maar dat is een verrassing. Ach, wat kan ze toch lekker. Alsof ze de hele tijd met haar vinger tussen de deur zit. Lekker hoor. Je moet je voorstellen, zing je dus met 4 vingers tussen de deur en dan zing je zo. Hier, zo. Niemand die de deur open doet, hè? Niemand die de deur open doet.

0: Dit is een uittip.
1: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
12: Ik ben IJsselman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
13: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
14: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
15: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 4:00.
18: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de bazaar.
10: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
9: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
16: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
22: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
23: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
24: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen.

0: Kan ik ook niks aan doen.
1: Ik dacht dat ik nog een recept mocht...
0: Ja, dat ging je toch doen?
1: Ja, maar wanneer dan? Zal ik dat nu even doen?
0: Ja, dan doen we.
1: Ik koop dus bij de supermarkt, bij de Spar het liefst. Weet je wat vroeger de leus was van de Spar?
0: Kopen bij de Spar.
1: Is sparen bij de koop. Oh, dan koop je een blikje Unox kerrysoep.
0: En wat was de slagzin van Deen?
1: Want ik de een is de ander niet.
0: De een is de ander niet.
1: Dan koop je een blikje kerrysoep.
0: Vind je die, Reinoud? Dat vind ik een goeie.
2: Dankjewel.
1: En een pak rijst voor 99 cent. En dan ga je de blik kerrysoep onverdund over dat rijst heen gooien. Dan heb je voor 2,99 een nasi kerry.
0: Ja, maar moet je niet opwarmen dan.
1: Mag. Eventueel.
0: Zit tegen lekker aan.
1: Zit tegen lekker aan. Dat is gewoon kerrysoep. Kerrysoep onverdund over de pak rijst.
0: We gaan dadelijk praten met een heel leuke Reinoud of Arend. Zullen we daar een rubriekje van maken dat je elke week een receptje doet?
1: Voor de smalle beurs.
0: Ja. Ja, voor de smalle beurs.
1: €2,99 heb je een kipcaddy van waar je u tegen zegt.
0: Dan maak ik zo van... Arends recept, ongehoord goed.
1: Ja.
0: Dus we zenden hem niet uit.
1: Nee. Eerst maar even de drie liedjes, dan ga jij even...
0: Ja, van Pim Okker.
1: Ja, van Pim Okker.
0: Harry Nilsson, oh. De tragiek was dat dit zijn grootste hit was, hè, en dat had hij niet zelf geschreven.
1: Ja. En daarna Connie van der Bos hebben we. En daarna de Real Thing met You Can't Get By Without You.
0: Dankjewel, Pim Okker. No.

0: 1000 van Driessen. Met Leo en Nico Driessen.
1: Ik wil graag iedereen een hele fijne kerst toe wensen. En een gelukkig en gezond en gezellig Happy New Year.
2: Foutje! Bedankt!

0: zelf een idee heeft, vrienden en vriendinnen van de radio, voor waar we eens een keer heen. Volgende week zitten we in Wenen. Dat ligt al vast. Maar als u, voor de week daarna, als u dan een idee heeft, laat het ons dan weten. Ja. Ik ben nou aan het kijken de hele tijd.
1: Maar laat het ons dan weten.
2: Naar die koeien daar. Dat, die,
0: wat?
1: Naar die koeien daar.
2: Ja, die koeien. Hoor je ze niet.
0: We gaan dadelijk praten met Friedel Senkebraat.
1: Ja, Friedel Senkebraat.
0: Dat is de directeur van de Zoetfrietse. De uitvinder van de Zoetfrietse, ja. Zegt hij.
1: Ja, ja.
0: Nou ja, goed, ik mag hem in.
1: Die koeien, wat is dat?
0: Ja, het is, ja.
2: Ja, geweldig toch?
0: Laat Olga eens. Oh, hey, ik zie daar Olga nog komen. Ik ben, hey, Olga, wil, Olga, wil je nog een stukje zingen? Alsjeblieft, Olga. Olga. Olga. Ja, Olga.
1: Ja.
0: Dat beperkt de tekst.
1: We hebben drie liedjes over de berg even, hebben we dat?
0: Oh ja, dat hebben we nog wel.
1: Ja, John Denver is leuk misschien even.
0: Ja.
1: En dan hebben we ook nog...
0: River Deep Mountain High?
1: Ja, nee, die doen we niet.
0: Oh, die doen we niet?
1: Nee,
2: de Mountain Sound van de Monsters and Men.
1: Ja, die doen we zeker. En dan hebben we ook nog...
2: De Dizzy Man Band.
1: De Dizzy Man's Band.
0: Ja, Bert die opera, dan denk je misschien dat heeft niks met de berg te maken. Nou, luister maar.

0: Ja, vrienden en vriendinnen van de radio, we zitten in het puntje van Zuid-Duitsland, bovenop de Zugspitze. We zijn in afwachting van de komst van Schmutzkartoffel. Die is hier een paar uur geleden vertrokken op de oude bongers. En dan zou hij zijn eigen record op de Zugspitze beklimmen. Zou hij verbeteren? Maar ik heb net even gekeken, maar dat record staat op een paar dagen. Dus die gaat het niet redden. Die gaan we niet voor vijf binnen hebben. Nou, dan praten we maar even met Friedel Senfkebraat. En dat is de directeur van de Zugspitze.
1: Ja, dat is mich. Ik ben Friedel Senfkebraat. De directeur dus, Berk.
0: Ja.
1: De directeur.
0: Ja, heer Friedel Senfkebraat. U praat Duits, maar ik mag in het Nederlands de vragen stellen.
1: Ja, dat mag
0: dat hebben we zo. Dat hebben we zo afgesproken.
1: Ja, dat hebben
0: u spreekt
1: we zo
0: trouwens ook zelf ook een beetje aardig, een beetje Nederlands, hè?
1: Afgesproken.
0: Nou, heer Senfkebraat.
1: Ja.
0: Hoe word je zo directeur van een berg?
1: Zelf genoemd.
0: Ah ja, zo,
1: dat is een familiekwestie.
0: Is deze berg altijd al zo hoog geweest, zegt u maar? Zeg maar.
1: Nou,
0: heeft u er zelf een beetje aan bij dat de hoogste de berg? Ja?
1: Dat is misschien wel leuk voor de mensen. De berg was 12 centimeter kutser.
0: Kutser. U spreekt een heel mooi accent Duits.
1: Ja, dat is wel
0: ja.
1: Kan goed
0: Nee, wat heeft u voor, zeg maar, voor een opleiding?
1: Nou, ik
0: om zeg maar dat u bent voordat u directeur van een berg bent geworden, nou, Friedel Senfkebraat.
1: Dat is misschien wel leuk voor die mensen te huis. Ja. Ik ben niet naar Schule geweest.
0: Nee, dat kan me wel leuren.
1: Nee.
0: Wat?
1: Want, dat is waar.
0: Thuis moest u meteen de kartoffelen.
1: Nee, mijn moeder op mijn vader zaakte. Ach, dat is die Friedel niet noodwendig. Dat is toch niet noodwendig.
0: Natuurtalent.
1: Dat is toch een natuurtalent.
0: Maar ze wisten niet voor wat.
1: Dat is toch niet noodwendig.
0: Nee.
1: Maar goed.
0: Nou, zeg maar zo'n berg beheren. Ja. Dat komt heel wat bij kijken.
1: Ja, het is 3 kilometer.
0: Want want dat gras moet gemaaid.
1: Dat gras moest gemaaid. En die berg is 3 kilometer hoog.
0: Ja.
1: En dat is minstens 3 x 1000 meter in vierkant.
0: Ja, maar u luncht altijd beneden, hè?
1: Ik lunch altijd schnitzel beneden, ja.
0: Dan bent u dus een beetje de halve dag bezig om van weer naar boven te kletteren.
1: Te kletteren, ja.
0: Dan komt er voor werk niet ver terecht, hè?
1: Nou ja, dat moest maar niet zagen.
0: Nee.
1: Nee, hoor.
0: Dat klopt wel, hè?
1: Ja, maar daar gaat zigeunersaus overheen, hè?
0: Ah,
1: dat is
0: wat vindt u van Reinoud? Wij vinden eigenlijk van Reinoud dat hij maar... ik weet niet, wat vindt u?
1: Ik kan geen heugde krijgen van de man.
0: Nee.
2: Maar toch staan we op hoogte.
0: Het is een vreemde schnitzel, hè?
1: Het is een vreemde kwerelje bijten.
0: Ja.
1: Ik geef een liggen.
0: Nou, meneer, ik heb wel een idee.
1: Ja, hoor, dag.
0: Ja, maar...
1: Dag.
0: Wat, ik mag er even wat vragen?
1: Nee.
0: Die Zugspitze, hè?
1: Nee.
0: Ooit dacht u dat het de hoogste berg van Europa was, maar dat was niet zo, hè?
1: Nee, er waren nog veel meer bergen dan veel
0: Had u mooi een kat in de zak...
1: Mooi een kat in de zak gekalfd.
0: Oh, heeft de berg gekalfd?
1: Ja, ik heb de berg gekalfd.
0: Ah, ja. Nou, Reinoud, zo leren we nog eens wat.
2: Ja, behoorlijk.
0: Ja. Nou, zit jij, meneer Senfkebraat, even weer in de stoeltjeslift naar beneden?
2: In de cel, wou je zeggen.
0: Nee, de stoeltjeslift naar beneden.
2: Oh, oké.
0: Okay. Oude prutser. Arend, kom eens hier. Ik heb net de heer Senfkebraat gesproken.
3: Oh, ja, ik zag hem lopen.
0: Zie jij trouwens Schmutz kartoffel aankomen?
3: Nee, die komt niet aan, joh.
0: Oh, nou, oké. Okay.
3: Nee.
0: Dan gaan we ons maar...
3: Arno van Leeuwen even doen?
0: Ja.
3: Lee Dorsey en Steely Dan en Bill Robinson. Oh, ja, mooi triootje.
0: Mooi man.

0: Dankjewel, Arno van Leeuwen, vriend van de show. Even Teun Jansen nog één keer beterschap wensen. Want dat met die walnoten, dat was natuurlijk een grapje, hè?
1: Het
0: was gewoon een reep chocola puur.
1: Ja.
0: Met nootjes. Ik moet toch altijd zo lachen om haar grapjes.
1: Ja.
0: Zeg, wat gaan we volgende week in Wenen zien, zo'n beetje, Reinoud? Met je poffertjesporen.
2: Hoe moet ik dat nu al weten? Oh, zijn het er toch nog niet?
1: Nou, wat is zo'n beetje de blikvanger?
0: Hebben we nog tijd voor 3 liedjes trouwens?
1: Ja, nog zeker.
2: We gaan, ja hoor.
1: Misschien wel 4.
0: Rucker Geerdam?
1: Rucker Geerdam, die heeft alles te maken met tijd of time.
2: Nou, dat is mooi. Kijken of we er nog tijd voor hebben.
0: Ja, Reinoud, die bruggetjes laat het even lekker aan ons over.
2: Nou, dan niet.
1: In ieder geval André Hazes en Tremolo's, Mickey Riley misschien.
0: Even the bad times are good.

0: Reinoud.
1: Ja?
0: Nou is er nog een verzoekje binnengekomen of we nog één keer... En ze is hier nog.
2: Ongelukkig
0: nog één keer even een minuutje. Olga Louina. Olga, take it away. Nou, we hebben wel een beeld. Wat komt er hier? Wat komt er hierna?
3: Nick Velderman.
0: Met
3: het Noord-Hollandse hits.
2: Product.
0: Ja. Reinoud, als je alles zo goed weet, bereid je show dan eens een keer goed voor. En wat, welke wiets hebben we nog?
1: Oh ja. Nog eentje. Wat is een gesprek van minder...
0: Dan weer tegen Arend!
1: Ja, jij weet het niet.
0: Ja. Dus dan... Ik wist de vorige keer wist ik hem wel, hoor.
1: Ja, oh ja, nou, wat is een gesprek van minder dan 100 gram?
0: Kletspraat.
1: Een onderonsje.
0: Deze zo, gaat zo diep.
2: Ik vind deze leuk.
0: Nee, die vind je niet leuk.
2: Ja, ik kan niet om lachen, maar ik vind hem leuk vergeleken met al die rachel die ik gehoord heb de afgelopen jaren.
0: Heb je nou een beetje... Ben je opgeknapt van die ijle lucht?
2: Nou, ik moet zeggen, het doet de mens goed.
0: Reinoud.
1: Ja.
0: Oprotten. Veel plezier met alles wat nog komt. Wat komt er nog?
2: Nick Velderman.
1: Leo, elke week is het weer raak. Noord-Hollandse producties. Ik zal het nog één keer zeggen. Noord-Hollandse producties, zometeen met Nick Velderman. En wij zijn nog niet helemaal klaar, hoor.
4: La musique du Tour de France sur NA Radio.
1: Ja, en deze week is dat Maître Jims. J'aime tir. Tot volgende week.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de Bazaar.
3: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
2: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
13: geeft ruimte.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Ik ben David uit Horen.
9: Ik ben Joep uit Beverwijk.
4: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
6: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
13: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
3: Ik ben Sarah uit Haarlem.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 5:00.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3:00 s'nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jaden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendil 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken.
15: Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij, na grootse aankondiging over een potentieel einde, keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
20: Dit is een uittip.
21: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
20: Dit was een uittip.
22: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
23: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
20: Dit is een uittip.
21: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
20: Dit was een uittip.
24: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
25: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
28: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: dit toch? Het is Tom Loen bij NH. Word jij mijn señorita? Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de zaterdag van NH tussen 5 en 7. Je kent het ondertussen wel, hè? Staat in het teken van Noord-Hollandse artiesten. Suggesties, die zijn zeker welkom. Helemaal NH. Het nhradio.nl. André Hazes, hoor je nu. Geef mij je angst.
1: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt... Ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek...

Thomas van Hemert samen met Donnie bij NH Moe. Het dat nou zo. Goedemiddag Noord-Holland. De zaterdag van NH tussen 5 en 7 staat in teken van Noord-Hollandse artiesten met zometeen De Dijk. Kelsey Verbrugge hoor je ook. Naar Marco Borsato. Dit is Je hoeft niet naar huis vannacht.

ons met het Regio Songfestival. Jammer genoeg niet gewonnen. Nee, maar wel gegund, dat sowieso. Zometeen SK hoor je met SK in de stad naar deze van Full House Standing on the Inside.

0: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar. Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
5: e-boekhouden.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
8: Ik ben Jan de Goren.
9: Ik ben Nettie Velsen.
10: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
11: Ik ben Maurice uit Heemstede.
12: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
13: Ik ben Ivana uit Medemblik.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 6:00.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïense drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3:00 s'nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
17: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
18: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie

Ontbreken in dit programma. Twee weken geleden op vrijdag sprak ik hem in de uitzending. Hij gaat zo ontzettend goed. De beste man is zo goed bezig. Gillet Joling bij NH. Niet voor één keer. Goeie avond Noord-Holland. Het is de zaterdag van NH. Tussen 5 en 7 staat een teken van Noord-Hollandse artiesten. Zoals Circus Custus. Mag niet ontbreken. Dit is In de Zomer.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

dan. Agda, in de Munich, dan leef ik toch nog een keer bij NH. Goedenavond, Oost-Holland. Het is een zaterdagavond van NH. Staat in teken van Noord-Hollands artiesten. Suggesties zijn welkom via helemaalnh@nhradio.nl. Dit is Monique Smit.

0: Laat je bij en haar Love Me in Slow Motion. Tot zover helemaal NH voor deze week. Maar volgende week weer een nieuwe editie. Zeg ik tegen jou, fijn weekend.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw er

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Ik ben Ans uit Amstelveen.
6: Ali uit Schorl.
7: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
8: Ik ben Aasje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
9: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
10: Huis in heel Noord-Holland.
11: Het is 7 uur.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
13: Non-stop muziek.
14: De NH Muziek.

0: ben Chiara en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
2: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
4: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
5: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 8 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Mugova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
1: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
3: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
4: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 9 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Mia uit Schorel.
1: Ik ben Celine en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Mieke uit Schagen.
3: Ik ben Ali en ik kom uit Twisk.
4: Ik ben Kas en ik kom uit Hoofddorp.
5: Ik ben Piet Ozinga en ik kom uit Naarden.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 10:00.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leidden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Nou, deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: ben Mario uit Velzenbroek.
1: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenhoog.
2: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
3: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 11 uur.
6: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Franco Filo opgelet. Tekst en uitleg is komende zondag volledig gevuld met Franstalige muziek. A biento.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
2: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
3: Ik ben Reinoud uit Bussum.
4: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur.
7: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
0: 1968.
2: 1989.
0: 1980.

0: 1977.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: De muziekmiddag
2: met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: ben Lisa en ik kom uit Horen.
1: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
3: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 1 uur.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2, hier bij NH.

0: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
1: Ik ben Koen uit Hello.
2: Ik ben Niels uit Purmerend.
3: Ik ben Yvonne en ik kom uit Uithoorn. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 2:00.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump.